Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Yes, nieuwe week is begonnen. Het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent erbij. En zometeen hoor je Climby Fisher en je hoort Summer. Bonnie M komt ook nog voorbij. Maar eerst het nieuws. Dave Datema, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen. In het oude noorden van Rotterdam is voor de 2e nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst is inmiddels weggehaald. Voor beide explosies in het oude noorden is nog niemand opgepakt. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in een verklaring op de eigen website. Van Persie heeft 1,5 jaar lang alles gegeven voor de club, zegt Rigaud. En ook heeft hij de club weten te plaatsen voor de Champions League voetbal komend seizoen. Maar na een analyse op basis van het geleverde spel, de dalende trend qua punten, is toch besloten dat het beter is om het nieuwe seizoen met een nieuwe trainer te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaat het om een tegenactie na Iraanse aanvallen gisteravond. Iran vuurde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens dat land zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers en schade. Officieel geldt er nog steeds een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. Ook zijn er nog onderhandelingen over vrede gaande. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op die besprekingen. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is met een proef met gereguleerde staatswiet. Dat schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en Nu.nl. Kanadelaar werd onlangs gekocht voor bijna 60 miljoen euro door een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans bestaat wel dat vapen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Het weer. Af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie. En dan kan je blij maken, want nog geen files op deze maandagochtend.
1: Zeggen we dan,
4: gas op die lolly!
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit! Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Climbing Fisher, Love Changes Everything. Robert Palmer en Rod Stewart die wilden het nummer niet hebben. Dus ging Climbing Fisher ermee vandoor en scoorde daar een grote hit mee. Ja, dat zal Rod en Robert toch wel hebben berouwd, kan ik me zo voorstellen. 6:06, welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Waarop Feyenoord voor het eerst sinds lange tijd geen trainer heeft. Want de trainer Robin van Persie is natuurlijk ontslagen. Dat was wel het nieuws van het afgelopen weekend. Daar gaan we tijdens deze uitzending uiteraard uitgebreid over hebben. En het wordt licht en het wordt lichter en gaat de zon nog schijnen vandaag? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat horen we zo meteen natuurlijk wel van Ed Aldus. Er staan er nog files op dit moment bij
1: nee,
0: ons?
1: Nee, gelukkig nog niet. Dus mocht je in de auto zitten, lekker doorrijden.
0: Milou, hoe was je weekend?
1: Ik heb echt een leuk weekend gehad. We hadden natuurlijk bordspelletjesavond afgelopen vrijdag. Ja. En ik had natuurlijk de luisteraar om tips gevraagd. Wat moet ik nou maken? Ik kwam erop uit dat ik uiteindelijk de maiskoekjes van Chantal ging maken. Nou, heb ik niet gedaan. Want het lukte niet. Het was te veel druk. En ik dacht, ik ga toch voor die bladerdeeg... hoe noem je dat? Bladerdeeg dingen.
0: Hapjes.
1: Dat was het woord dat ik zocht. Nou, dus ik had alles gehaald. Het bladerdeeg en de snackjes, die worstjes die ik erin ging doen. Dus ik zet die oven aan. Ik had ze allemaal gemaakt. 50 stuks. Maar ik had ze 2 minuten te lang in de oven.
0: Oh,
1: en meer
0: nee.
1: dan de helft was verbrand. Maar ja, de niet verbrand heb ik meegenomen. En die waren wel als eerste op.
0: Oh ja, maar dat is heel lekker. Hapje, wat had je voor de rest nog gemaakt dan?
1: Wraps met zalm. Dat was ook een tip van de luisteraar.
0: Dat was ook een tip van de luisteraar. Oh, en die zijn goed ook in de smaak gevallen?
1: Nou, zeker. Maar iets minder dan die bladerdeeghapjes.
0: Die bladerdeeghapjes. Ja, dat is altijd lekker zo'n
1: worstje. En hoe was jouw weekend?
0: Snack.
1: Want ik heb

0: Ja, niet meer gezien bij de bordspellen.
1: Nee, ik zou uiteindelijk ook naar de bordspellenavond gaan. Mijn vrouw die was op vakantie in Lille. En ik bleef dus achter met mijn zoon. En ik had voorgesteld, zullen we naar de bordspellenavond gaan? Ja, papa, heb ik heel veel zin in. Het ging helemaal mis.
0: Oh nee.
1: Want wij gingen weg met de auto. En je weet, ik had dat incident met die motorolie. Waarbij ik de dop van het vat per ongeluk eraf had gedraaid en niet meer erop had gedraaid. Dus het was een soort pruttelende braadpan geworden, waardoor heel de motor onder de olie zat. Nou, dat is nog steeds zo. Ik heb het wel een beetje schoongespoten. Maar er was niks meer aan de hand. Ik kon gewoon verder rijden. Maar op weg naar de spelletjesavond, net voordat ik de snelweg opging, ging het totaal mis.
0: Nee.
1: De koppeling die trilde alsof er een hele sterke elektrische tandenborstel onder mijn voet zat.
0: Nee.
1: Zo ik denk, dit is echt niet goed. En er kwam een geur van motorolie kwam in de auto. En je hoorde gek geluid. Dat geluid maakte de auto. Ik denk, nee, dit is niet goed.
0: Klinkt niet goed.
1: Ik moet die auto nu stilzetten. En geen seconde meer gewacht. Auto stilgezet. Ik denk, straks ontploft de zaak, weet je wel.
0: Ja, met je kind. Nee, dat moet je echt niet. Oh.
1: Kind eruit, in de berm gezet. Wij samen in de berm gewacht. Moet je anderhalf uur wachten. Nou, we hebben van de nood een deugd gemaakt, want we hebben nog gevoetbald. Gelukkig waren we heel dicht bij het Malieveld. We hebben zelfs nog een drankje kunnen doen. In afwachting, omdat het nog langer zou duren.
0: Ja, gezellig.
1: Uiteindelijk heeft de politie ons geduwd. Heeft de auto in veiligheid gebracht. En, nou ja, Sam die zei uiteindelijk, ik voelde me zo schuldig. Ik voelde me echt een faalvader.
0: Ja,
1: een totaal mislukte vader. Zo voelde ik me. En hij zei, dit was eigenlijk wel de leukste dag van het weekend. Het was zo maar hij zegt, ik had wel die bordspellenavond mee willen maken.
0: Dat komt de andere keer vast goed.
1: Ja, zeker. En wat ook goed komt is deze show natuurlijk. Want wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, als ik aan jou vraag, hoe ziet een koe eruit? Dan moet je me toch uitlachen, want iedereen weet hoe een koe eruit ziet.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is dus niet meer, want heel veel kinderen groeien dus vaak op in een stad. Zoals bijvoorbeeld Rotterdam bij ons.
1: Ja.
0: En die weten gewoon niet hoe een koe eruit ziet, want kinderboerderijen verdwijnen. Die krijgen geen subsidies meer. Nou, uit onderzoek blijkt hoe kwalijk dat is. Daar moet het zo meteen over hebben. En ken je dit nummer?
1: Oh, ja, dit nummer. Wacht even, dan moet ik het even instarten. Gotta keep holding
0: on. Dit nummer staat nu in de hitlijsten.
1: Ja, dat nummer ken ik. Ja,
0: Try Again van Danny Vera en Marlon Pichot. En Marlon die blijkt gewoon een regiogenoot te zijn. Hij woont in Spijkenisse. Dus wij willen alles weten over dit nieuwe avontuur van hem en Danny Vera. Heerlijk nummer.
1: Gaan we die single ook draaien natuurlijk. En belangrijk is dat Feyenoord trainer Robin van Persie heeft ontslagen. Daar moeten we het ook nog over hebben. Onze verslaggever Michael Komans die gaat zo meteen de straat op met de vraag hoe Rijnmond zou overdenken. En we spreken later deze show ook nog met onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. En lekkere muziek, zometeen Boney M en Crowded House. Eerst Samber. Dit is Homewrecker voor je.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Boney M en Sunny.
1: We bellen later deze show, zoals gezegd, met Gerard Joling. We hebben hem vrijdag al even kort gesproken. En toen vertelde hij waarom hij zijn afscheid als solozanger in Rotterdam wilde vieren.
2: Nou ja, kijk, ten eerste liggen daar best wel veel herinneringen. Ik heb daar natuurlijk veel grote artiesten op zien treden. Ik heb natuurlijk in het begin van mijn carrière net begonnen opgetreden als gast bij Leen, bij Lee Towers. Oh ja. En ik heb altijd bij de show gestaan met Anita Meijer, die toen een paar shows deed. En we hebben ooit samen met z'n drieën daar gezongen. Dus ja, het is voor mij natuurlijk... We hebben er heel veel kerstshows gedaan. Ik heb er zelf een paar keer opgetreden. We hebben er zeker wel 15 kerstshows gedaan met de toppers. Dus het lag eigenlijk heel erg voor de hand om gewoon voor Ahoy te kiezen. En ik vind het altijd een heerlijke zaal. En ja, ik vind de akoestiek ook heel fijn daar. En dat vind ik dan ook lekker.
0: Zo, nou je schudt ze gewoon even allemaal uit je mouw hoor.
2: Ja, wat dacht jij wat?
0: Maar wat is dan het hoogtepunt geweest van al die optredens in Ahoy?
2: Ja, nou ja, kijk, de pluimages zijn iedere keer natuurlijk ieder anders als het gaat om de artiest, weet je wel. Je kan bijvoorbeeld een Tina Turner of een rockartiest ook niet vergelijken met Lee Towers. Dus het is ook net wat het publiek leuk vindt, maar wat ik wel echt een hoogtepunt vond, dat was mijn eigen show Stout en Nieuw die ik daar deed, weet je wel. En ook omdat dat, een prachtige stondje op de grond en dan ging je omhoog met zo'n hydrauliek podium wat omhoog komt en met de kerstshows. Ja, dan ging ik de lucht in als kerstengel. Nou, daar kwam geen eind aan, maar ik ging 15 meter de lucht in. En dat vond ik eigenlijk toch wel een soort van heel spannend allemaal.
1: Dus, snap ik.
2: Ja, het waren allemaal letterlijk en figuurlijk best wel een beetje hoogtepunten, maar superleuk.
1: Zonder het applaus en zonder de aandacht.
2: Nou, kijk, mijn gewone optredens gaan gewoon door, hè. De festivals, de gewone landelijke optredens, de bruiloftenpartijen, de bedrijfsfeesten, waar ik natuurlijk heel veel voor sta. En daarbij blijf ik gewoon nog televisie doen. Ik heb nog 2 jaar een contract bij RTL. En we beginnen straks alweer met de opnames in september voor de Maarsinger. Dus nee, wat dat betreft, dat gaat gewoon dan maar echt... dat je zo lang staat en dan zo groot ze uitpakken voor 17.000 man. Dus ze zeggen, nou, dat hebben we nou wel een keer gehad, weet je wel. En dit is dan wat op deze grootte betreft in ieder geval even het laatste.
1: Zoals Michael Jackson zou zeggen, this is it.
2: Ja, this is it.
1: Eigenlijk zou je dat zo moeten doen, weet je wel. Zo'n persconferentie.
2: Ik heb wel gemerkt met die grote Amerikaanse artiesten dat ze dan... is de last farewell tour en dan uiteindelijk komen ze 2 jaar weer terug.
1: Ja,
2: na 5 jaar.
0: Precies.
1: Ja, en dat ga jij niet doen dus. Geen Heintje David.
2: Dat zit niet in mijn systeem. Maar kijk, ik neem natuurlijk geen afscheid van mijn carrière.
1: Nee.
2: Dan wordt het een soort Heintje Davids of Gordon die al helemaal officieel op afgesloten en dan weer 3 keer gaat beginnen.
1: Ja, nog niet al je kruid verschieten, want dan spreek je maandag weer natuurlijk.
2: Oh ja,
1: en dat is vandaag. We bellen straks dus nog een keer, want vandaag is de grote dag van Gerard. Want dan start de kaartverkoop voor die show van hem in Rotterdam. Ah, wat heerlijk altijd om die man te spreken. Enig, oh, wat een heerlijke schat is het toch?
0: En die stekjes onder water nog even naar Gordon, hè? Hoor
1: ja,
0: je het?
1: Dat toch nog wel even, hè? Dan kan hij dat toch niet laten, inderdaad. We zijn zo meteen op zoek naar een vroegste vogel. Ik ben trouwens ook wel benieuwd, wat maakt het dat jij nu al wakker bent? En als je dan toch wakker bent, laat meteen even weten. Wat vind jij ervan, dat Robin van Persie is ontslagen? Ben je het ermee eens? Ben je het eens met de nieuwe directie van Feyenoord... dat die de Laan uitgestuurd moest worden? Of baal je ervan? Denk je van, ja, die oude clublegende van Feyenoord... die had gewoon nog wel een kans verdiend... omdat hij de tweede plek had veiliggesteld. Laat het even weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Wat vind jij van het ontslag van Persie?

0: Dat is Radio Rijnmond met Crowded House en Better Be Home Soon. Ik wilde de Radio Rijnmond zeggen,
1: Radio
0: omdat
1: Rijnmond.
0: Het lekker Engels klonk.
1: Nou ja, dat mag ook al een beetje, want we hebben ook luisteraars in Canada zitten, hè, deze ochtend,
0: ja, inderdaad.
1: In Banff. We krijgen namelijk al een foto van Anneke, die zit met haar man in Banff, in Canada dus. En die heeft gewoon de sokken aan, lekker warm.
0: De Rijnmond sokken, geweldig.
1: Ja, die gaat zo meteen naar bed, hè, want het is daar een paar uur vroeger. Nou, Wim die meldt zich al, die is klaar wakker, die is ook alweer aan het werk. Sjors zegt, gas op die lolly, Ruud is erbij, Jacob, Ted, Danny. Ben stuurt ons een berichtje, over Robin van Persie ook. Nou, daarover zometeen meer. En ook Dirk-Jan zegt, goedemorgen Peter en Milou.
0: Ja, en Ruud die werd overvallen door het nieuws van Robin van Persie, geloof ik.
1: Ja, nou, dat snap ik ook wel.
0: Ja, het was ook wel echt een beetje schrikken. Ik wist niet dat het nu al zo snel zou gaan gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Ik ook niet.
0: Nee, maar ik denk wel... Ja, ik mag daar niks over zeggen. Natuurlijk, ik ben een objectieve presentator, annex journalist. Maar ik vind het wel heel terecht. Dat is ontslagen.
1: Ja, het zat er aan te komen, ja. Maar toch werden we volgens mij allemaal verrast... het moment waarop.
0: Ja, zeker. Maar wat vind jij ervan? Veel belangrijker. Jij als luisteraar van Radio Rijnmond, ben je het eens met de beslissing van de nieuwe directie van Feyenoord... dat Robin van Persie ons is ontslagen? Laat het maar weten. De Rijnmond-app die staat voor je open.

0: Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. En we hebben echt een boordevol programma vandaag. We moeten het natuurlijk hebben over het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. Dat doen we met onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel later deze show. Maar eerst is het tijd voor de hoofdpunten.
1: En die krijg je van Dave Tatema zo meteen.
2: Ja, voor de laatste keer stond de concertzaal helemaal vol voor ze. Het was een emotionele avond. Om wie het gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goeiemorgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 4100 5200 en havens 5500 5700. 6 kilometer, 6 minuten. En dan tot slot een andere file op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 6 kilometer en dan heb je 7 minuten vertraging.
0: Dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Goedemorgen Ed, wat brengt deze dag?
12: Ja, dag Peter, een hele goede morgen. Nou ja, het is en blijft gewoon wisselvallig weer. Dus over veel zonneschijn en warmte hoeven we het voorlopig niet te hebben. Het is binnenkort een komen en gaan, zeg maar, van storingen. En dat betekent gewoon erg wisselvallig weer. Alleen vandaag wordt het even wat warmer door een zuidenwind. De temperatuur die loopt vanmiddag op naar een graad of 21. Dat is net voor een koufront uit. Want in de loop van de middag gaat deze zorgen voor een paar buien vanuit het westen. Dat kan ook een klap onweer bij voorkomen. Niet grootschalig of zo allemaal. Dat is niet aan de orde. En daar vooruit schijnt dan trouwens af en toe de zon. Dus alles bij elkaar wordt het in de loop van de dag wel wat wisselvalliger. En dan morgen overdag zien we af en toe zon. Die bovenlucht die wordt steeds kouder. En in de loop van de dag worden de buien ook actiever met een grotere kans op onweer. Misschien zelfs lokaal wat hagel en windstoten. En als het in de middag 17 of 18 graden wordt, dan mag je in je handen knijpen.
0: Zo, en dan zeggen we koud voor de tijd van het jaar, lijkt me, of niet, Ed?
12: Ja, je spreekt dan over koel weer in deze tijd van het jaar. Normaal is het nu een graad of 20.
0: Ja, precies. We zitten iets ondergemiddeld, laat ik het zo zeggen. Het is 2 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Voor de tweede keer dit weekend is vannacht een explosief afgegaan bij een pand in het oude noorden van Rotterdam. Rond 2 uur was er een klap te horen aan de Zwaanshals. Nou, zaterdagavond was het daar ook al raak. Het was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand van verraad werd beschuldigd. Voor beide ontploffingen is nog niemand opgepakt. Feyenoord technisch directeur Davy Rigaud noemt het een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan. In een verklaring zegt hij dat van Persie er tenslotte in is geslaagd om met de club zich te plaatsen voor de Champions League. Maar de afgelopen weken is bij de club het spel en de resultaten zijn geanalyseerd. Op basis daarvan is het besluit genomen dat het toch beter is om met een nieuwe coach het seizoen te beginnen. Die nieuwe naam wordt binnen een paar weken bekendgemaakt. En bijna 20 keer hadden ze Ahoy op een kop gezet. Maar gisteravond was het toch echt de laatste reunie optreden van de originele K3. Karen, Christel en Kathleen gaven gisteravond hun laatste concert in Antwerpen. Nou, die reeks begon in oktober. Het laatste nummer was te volgen via een livestream of via YouTube. En dat laatste nummer was ook het nummer waarmee het ooit begon. Met dikke tranen was dat het allerlaatste optreden van de originele K3.
13: Vergeet nooit. Ik ben Karel. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
2: En dat in het theater in Antwerpen. Een zeer emotioneel moment. Dikke tranen bij alle drie de dames over hun wangen. Voor een 48e reunieconcert.
0: Ik zag jou dit gewoon mee playback, hè, Milou?
1: Voor altijd jullie K3.
0: Ja, jij vindt het mooi, hè?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, maar je bent er ook een beetje mee opgegroeid.
1: Nou, zeker. Ik ben natuurlijk in 2000 geboren. Dus ik heb hun hoogtijdagen van de OG K3 meegemaakt. Dus ik kreeg ook al filmpjes van vrienden en vriendinnen die er waren. En dit moment hebben gestuurd. Ja, mooi.
0: Even vertaling voor 40-plusser. OG is zeg maar The Originals.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dat zometeen Bill Medley en Jennifer Warnes, maar eerst Deep Blue Something.

0: De enige hit die ze ooit hebben gehad. De mannen van Deep Blue Something. Je hoorde Breakfast at Tiffany's. En dan vraag je me misschien af, hoe gaat het nu met die gasten?
1: Ja, hoe gaat het nu met die gasten?
0: Ja, de zanger en de bassist van Deep Blue Something, die werkt tegenwoordig als leraar Engels op een middelbare school. En de drummer, die heeft het in elk geval in financieel opzicht beter gedaan, want die kocht de rechten van rockband Bush. En die zijn echt miljoenen waard. Dus hij hoeft nooit meer te werken. Van zijn leven niet meer.
1: Ja, en als onze eigen lieve Dennis en Dennis nog op één oor liggen, wie bellen we dan als je hebt gehoord dat Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord?
0: Onze vroege Feyenoordwartje, Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ben jij wakker geworden, Ron?
2: Nou, ik hoorde het gisteren al toen ik in de kroeg zat, waar ik altijd naartoe ga als ik naar Feyenoord ga.
0: Wat leuk.
2: En toen kreeg ik al de eerste berichtjes binnen en ik stond er wel van te kijken. Ik was hoogstelijk verbaasd dat onze nieuwe technisch directeur in een week, anderhalve week, een analyse kan maken en dat tot deze beslissing kan komen.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij die analyse al een klein beetje had klaar liggen. Wat denk jij?
2: Ja, dat kon niet anders. Ik hoop alleen niet dat we door deze meneer, en ik hoop dat hij de goede beslissingen genomen heeft, dat we niet een soort Michelin binnen gaan halen.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, dat was de technisch directeur bij Ajax een tijdje. Die heeft allemaal verkeerde spelers aangetrokken en dat leidde echt tot miljoenenverliezen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ron, ik snap je ongerustheid, maar als je kijkt naar de staat van dienst van deze rakker, dan denk ik wel dat je ervan uit mag gaan dat hij het goed gaat doen bij Feyenoord, hoor.
2: Ja, ik denk het ook wel. Ik moet wel zeggen, Van Persie heeft aardig wat beginnersfouten gemaakt.
0: Ja.
2: Met Tim, met Stijn aanvoerder maken, met Bijlo. Ja. En zo kon ik nog wel een aantal dingen opnoemen.
0: Vergeet Braga niet, hè. Braga was ook een drama natuurlijk. Hè? Die wedstrijd die hadden we natuurlijk moeten winnen in de Europa League. En toen trad hij aan met reservespelers.
2: Ja. Ja, wat daar nou zijn bedoeling voor was, dat weet ik niet. Maar die wedstrijd had je echt moeten winnen.
0: En zo waren er wel meer wedstrijden in Europa die we eigenlijk hadden moeten winnen. En in de Eredivisie, het spel was af en toe, jij hebt ze van heel dichtbij gezien vanuit de Kuip. Het was af en toe wel bedroevend, hè, of niet?
2: Nou ja, het is dat ik geen vegetariër ben, maar ik was af en toe in staat om mijn seizoenkaart op te eten. Zo slecht was het.
0: Ja, precies. Ja, zo erg was het inderdaad.
1: Ik, nou ja,
0: de trainer is nu ontslagen. Heb je ook al een idee voor een opvolger? Behalve Arne Slot natuurlijk.
2: Ja, dat zou wel mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Daar hangt wel een aardig prijskaartje aan.
0: Ja.
2: Maar ik hoor zoiets van Crystal Palace of zo, een trainer.
0: Ja, dat is die man die heeft echt wel successen behaald daar inderdaad. Daar kwam de Telegraaf mee aanzetten. Dat eerste moet ik hem er even bij halen.
1: Waar komt hij dan vandaan?
0: Ja, hij komt uit Oostenrijk, het is een Oostenrijker. En die heeft bij Crystal Palace heeft hij dus de Conference League gewonnen. En hij heeft nog twee prijzen gepakt. De FA Cup en de Community Shield. En hij heeft bij Eintracht Frankfurt heeft hij de Europa League gewonnen. Dus hij heeft het echt wel goed gedaan, die man. En die werd in verband gebracht met Feyenoord. Maar zou hij dat doen inderdaad, vraag je dan af. Hè? Hij heet trouwens Oliver Glasner.
2: Ja, klopt.
0: Oliver Glasner. Je hoorde, ik had heel veel woorden nodig om even te zoeken hoe die man ook weer heet. Maar ik heb hem gevonden. En jij bent onze vroegste vogel vandaag, Ron. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik sta als eerste voor de spijker in deze brug die openstaat. Dus ik heb alle tijd om het te ontvangen.
0: Ah, arme takker. Ongelooflijk staat hij weer voor de spijker in deze brug. Wat een drama zeg. Op maandag. Dan komt hij aangefladderd. Zo naar spijkenissen. Ja!
1: Heb je hem?
2: Ik heb hem weer.
0: En, hoe ziet hij eruit?
2: Zoals gewoonlijk rood-wit, hè.
0: Ja, hij heeft wel een ontslagbrief in zijn snaveltje volgens mij. Goed.
2: Ja, dat wel. Dat en hij is een beetje vleugel op het moment.
0: Goed gezegd, Ron. Fijne dag, hè. Onze fijne marsje in de vroege morgen. Ron!

0: Van de soundtrack van Dirty Dancing hoorde je Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had the Time of My Life. En Robin van Persie is dus ontslagen bij Feyenoord. Hij was er zelf stellig van overtuigd dat hij mocht blijven na het veiligstellen van de tweede plaats en dus Champions League voetbal. Maar de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, Davy Rigaud, die dacht daar duidelijk anders over. Hij zei vorige week eerst het afgelopen seizoen grondig te willen analyseren. Nou, die analyse heeft inmiddels dus plaatsgevonden en daarmee is het doek dus gevallen voor Van Persie. Rigaud die zei het een moeilijk besluit te hebben gevonden. Hij noemt de gebrekkige ontwikkeling van het spel en het aflopende aantal behaalde punten, zowel Europees als in de Eredivisie, de belangrijkste redenen voor het wegsturen van de trainer. Maar hoe denken Rijnmonders daarover? Onze verslaggever Michael Komans vanuit Rotterdam bij de Maastunnel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, ik ben benieuwd. Heb je al mensen gevonden die iets zinnigs kunnen zeggen over de situatie bij Feyenoord op dit moment?
1: Nou, we gaan het gewoon eens proberen. Er komt hier net iemand de Maastunnel uit met zijn fiets in het groen. Helemaal beschut bijna opgegaan in het groen hier bij de Euromast. Want is het nodig? Moeten we dekking gaan zoeken, meneer, nu Robin van Persie weg is?
2: Nee, zo erg is het ook weer niet. Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Want ja, het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van, nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed. Maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren, onder Slot en zo, dat nee, ik vond het eigenlijk een stukje beter.
1: Feyenoord is ook niet snel tevreden, hè?
2: Een Feyenoorder is nooit tevreden. Die is alleen tevreden als hij kampioen wordt.
1: Ja. Ja, en ik weet wel een paar eigenschappen. Als Feyenoord supporter is het vooral pijn lijden, hè?
2: Ja, klopt. Het was een lastig seizoen. Iedere keer hoop je steeds met iedere wedstrijd van, nou, deze keer gaat het wat beter. Ja. Nu gaan we winnen. Nu gaan we weer die stijgende lijnen inzetten. Maar ik denk dat je afgelopen seizoen vooral mazzel hebt gehad dat de concurrentie ja, nog iets slechter was.
1: We hebben eigenlijk gewoon heel veel geluk gehad.
2: We hebben heel veel geluk gehad. Kijk, als je kijkt hoe ver je achter staat op PSV. Ja. En dan dat je nu nog tweede wordt. Ik denk dat je je handen samen mag knijpen. En heel gelukkig bent dat je de Champions League ingaat. En dan hopen we volgend seizoen met een nieuwe trainer en een opgeschone selectie dat we weer een beetje omhoog kunnen kijken.
1: Zo. Nou, wel een hoop maatregelen dus. Nou moet ik ook inderdaad wel zeggen, Eindhoven zag zelfs in een achteruitkijkspiegel Feyenoord niet meer. Dus er was ook wel wat in te halen.
2: Er was heel wat in te halen. Alleen begin van het seizoen was nog een beetje spannend. Toen hebben we nog eventjes bovenaan gestaan. Maar ja, op het moment dat PSV eerste stond, was het een hopeloze zaak.
1: Ja, de hamvraag. Hoe nu verder?
2: Ja, gewoon weer bij nul beginnen. Rustig gaan opbouwen. Een nieuwe trainer die de tijd gunnen om... ja.
1: Wie?
2: Ja, is lastig.
1: Welke namen?
2: Nou, ik denk dat Mark van Bommel helemaal niet zo gek zou zijn. Die heeft in het verleden wel eens gezegd dat hij bij Feyenoord wil trainen.
0: Oh.
2: Ik denk dat dat helemaal geen verkeerde keuze zou zijn. Die heeft misschien ook een beetje mentaliteit dat hij sommige spelers even een...
0: Hij is wel een PSV'er, hè?
2: ...kan geven.
1: Maar hij is wel een PSV'er. Hij is nu degene die in dat kamp zit.
2: Het is een PSV'er, maar ja. Kijk, er zijn er ook Louis van Gaal... ja, is ook bij Ajax trainer geweest. Maar hij heeft ook altijd gezegd dat hij Feyenoord wel een keertje zou willen trainen. Dus het kan.
1: Het kan. Alle principes worden opzij gezet om Feyenoord weer op één te krijgen. Nou, ziet u het nog gebeuren volgend seizoen?
2: Ik denk volgend seizoen nog niet. Ik denk dat volgend seizoen gewoon PSV nog de beste zal zijn. Maar misschien in het tweede seizoen, als we een goed ingespeeld elftal hebben, kunnen we weer een keertje juichend op de Coolsingel gaan staan.
1: Nou, laat die bel eens horen dan. En dan staat hij op de Coolsingel te juichen. Dank u wel, hè.
2: Hoi, hartstikke bedankt en fijne dag.
1: Doei.
0: Dankjewel, verslaggever Michael Komans vanuit Rotterdam. Zie je met een blauwe plopkap? Sta hem dan even te woord. Vindt hij hartstikke leuk. Dit is Van Dikhout, stil in mij.

0: Dus Radio Rijnmond bij de beste van de jaren 80, 90 en nu. Van Dikhout en Stil in Mei. En ik ben zo benieuwd hoe onze luisteraars nou denken over het feit dat Robin van Persie ontslagen is.
1: Nou, Annemieke zegt, echt wel heel jammer, maar wel begrijpelijk. Elke andere trainer bij welke club dan ook had al lang ontslagen geweest. Ook Truus zegt, ik vind het erg voor Van Persie. Ik hoop dat Robin zich er doorheen zal slaan. Hij heeft zijn best gedaan. En Wendy laat weten via de Rijnmond app. Ik gunde het hem enorm. Maar het is wel beter voor de club dit.
0: Ik vind het wel heel lieve reacties trouwens. Dit zegt heel veel over onze luisteraars. Hele empathische reacties moet ik zeggen richting Robin van Persie. Hoe denk jij erover? Laat het maar even weten. De Rijnmond app staat voor je open.
1: En wat gebeurt er met een kind dat nog nooit een koe heeft gezien? Ja, het bestaat. Want dat worden er steeds meer. Want kinderboerderijen verdwijnen. En wij praten daar zo meteen over met onderzoeker Tamar Kramer.
0: Zometeen kun je meedoen met de verkiezing voor de ultieme tune-kampioen. Met het spel De Tune van Toen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
1: Het is 7 uur, je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Phil Collins en Philip Bailey. George Ezra komt eraan, net als Guus Meeuwis.
1: Maar eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op diezelfde plek dus ook al een ontploffing. Toen was er een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst is inmiddels weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Technisch directeur Davy Rigaud van Feyenoord spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat schrijft de club in een verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club, zegt Rigaud. En daarnaast heeft hij ook zich met de clubs geplaatst voor de Champions League. Maar na een analyse op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer het nieuwe seizoen te beginnen. De club laat weer weten binnen enkele weken een opvolger bekend te zullen maken. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om verkeersaso's te weren, onder meer van de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er niet wordt gehandhaafd, worden de problemen er niet minder op, schrijft in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van de geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Die zit vooral in het laatste uur voordat de Meent dichtgaat. Dat er geen politie of stadswachten aanwezig zijn, zorgen ervoor dat de problemen niet worden opgelost. Ook zijn de ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als nodig is. De ondernemers vragen daarom extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen gisteravond. Iran vuurde toen raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept en is er niets bekend over slachtoffers en schade. Officieel geldt er nog steeds een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. Ook zijn er onderhandelingen gaande. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen van Iran en Israël geen effect op de besprekingen. Het weer. Af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. En het wordt morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie met de vier langste files op dit moment bij ons uit de regio. En we beginnen met de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 4100, 5200 en havens 5500, 5700. Staat 5 kilometer, doe je 5 minuten langer over. Ook file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwkerk aan IJssel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. Dan nog oponthoud op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ook daar 5 minuten en dan tot slot een andere file op de N214. Papendrecht richting Leerdam tussen afrit Bleskensgraaf en afrit Gorkum.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan. Mm.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Dit is echt nice.
13: Hola, le pongo dos cervezas.
14: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
13: Por favor.
14: Proost. Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
0: Radio met een grote R.

0: Dat is Radio Rijnmond met Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover hoorde je. Het is inmiddels 11 minuten over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond met de Ruit, met Peter en Milou. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag af en toe zon en in de ochtend blijft het droog. In de loop van de middag enkele buien met kans op onweer. Middagtemperatuur schommelt rond de 21 graden.
1: En de langste file op dit moment in onze regio, die staat op de A20 tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En heb je 6 minuten vertraging.
0: En je krijgt van ons het laatste nieuws. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, die hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was het allerlaatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows, waarvan 17 in Rotterdam.
1: En Robin van Persie is na een roerig seizoen ontslagen als trainer van Feyenoord. En de nieuwe clubleiding heeft het contract met de 42-jarige clubicoon per direct ontbonden, meldt de Rotterdamse club gisteren.
0: Ja, en wij vragen ons af, wat vinden Rijnmonders daarvan? Wat vind jij ervan als luisteraar van Radio Rijnmond dat Robin van Persie nu geslachtofferd is? Aan de telefoon hebben we Alida. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat vind je van het ontslag van Robin van Persie?
2: Ik vind het terecht. Om te beginnen vond ik de persconferentie vorige week van de beide heren een beetje arrogant overkomen. Maar inhoudelijk vind ik het wel terecht. Want we zijn zeg maar tweede geworden doordat anderen veel slechter waren. Ja. En het verschil tussen PSV en ons, zo gezegd, was veel te groot. Dat mag een paar punten zijn, maar niet tientallen punten. En zijn attitude, nou, die liet nog wel eens wat te wensen over.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, hij kon arrogant zijn en zeggen van ik bepaal wie er aangenomen wordt en wie er verkocht wordt. Maar dat is wel een samenwerking van een technisch directeur en een trainer. En de algemeen directeur moet daar zijn veto aan geven.
0: Zo, wat goed zeg.
1: Ja, precies.
0: Onze Feyenoordwartjes.
2: Hoe
0: vind je hem? Ik vind hem fantastisch. Onze Feyenoordwartjes die liggen nog op één oor. Maar volgens mij hebben we nieuwe gevonden zo net na 7 uur.
2: Ja, en dat voor een 80-jarige, hè?
0: Nee, dat ben je niet. Ben je ook nog eens 80?
2: Ik ben 80 en een vrouw, dus wat wil je?
1: Nou, dit willen wij.
0: Nou, dit willen wij dus, hè? Geweldig,
2: maar,
0: zeg.
2: Ik heb wel eigenlijk een ideetje. Wat vind je van onze Nederlandse trainster in Engeland?
0: Ja, hoe heet ze ook alweer?
2: Ja, ik
0: Sarina Wiegman.
2: Ja.
0: Sarina Wiegman.
2: Dat zou me een kanjer lijken.
0: Oh, geweldig.
1: Dat vind ik wel een heel leuk idee.
0: Nou, en als je een kanjer zegt op die toon, dan klink je ook nog een beetje als Erika Terpstra. Maar ik weet niet of je dat wil horen, maar...
2: Nou, qua omvang lijk ik er misschien een beetje op.
0: Hey, fijne dag, Alida. Dankjewel voor je analyse. Doeg!
2: Oké, hoi.
0: Hoi. Dit is George Ezra. Green.

0: waar op Radio Rijnmond en Green Green Grass. En dat is wel heel toepasselijk, want het volgende onderwerp heeft er wel betrekking op. Een koe heeft vlekken, geeft melk en zegt... Dat weet elk kind, toch? Nou, niet dus, want in steden zoals Rotterdam bijvoorbeeld... groeien steeds meer kinderen op tussen het beton en de hoogbouw.
1: Ja, voor hen is de kinderboerderij de enige plek waar ze ooit een echt dier zien, hè? Bijvoorbeeld die koe. Maar de subsidies voor kinderboerderijen die staan onder druk... en dat wel een kersvers onderzoek van de Erasmus University College... laat zien hoe belangrijk kinderboerderijen juist zijn. En Tamar Kramer, een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Jij hebt er onderzoek naar gedaan, je bent zelf een Rotterdammer. Wat zijn jouw herinneringen aan de kinderboerderij? Kwam je er wel eens?
2: Ja, zeker. Als kind ging ik wel eens naar stadsboerderij De Bokkensprong. Dat overigens een van de stadsboerderijen is van Natuurstad, waar ik het onderzoek voor heb mogen doen. En ja, ik vond het altijd superleuk daar om daarheen te gaan en ja, de diertjes daar te zien en daar te spelen.
1: Ja, je hebt dus onderzoek gedaan naar het vraagstuk wat er gebeurt als een kind, bijvoorbeeld in Rotterdam, nog nooit een koe heeft gezien. En wat is het antwoord op die vraag?
2: Nou, wat je ziet is dat een kind dat niet of weinig met de natuur in aanraking komt... ook niet de mogelijkheid heeft om een band op te bouwen met de natuur. En die band is nou juist super belangrijk, want als je mensen die een goede band hebben met de natuur... willen ook graag goed voor de natuur zorgen of duurzaam gedrag vertonen, zoals dat genoemd wordt. En wat je uit het onderzoek blijkt dat die band voor het 11e levensjaar al sterk wordt gevormd. En eigenlijk levenslang meegaat. Dus kinderen die leren over de natuur en een band opbouwen... gaan ook als volwassenen meer duurzaam gedrag vertonen.
1: Ik vind het wel bizar hoor dat het onderzoek nodig was. Want ik vind het algemene kennis. Maar dat was dus niet zo. Heb je ook echt kinderen ontmoet of gezien die niet wisten hoe zo'n dier eruit zag?
2: Ik ben zelf daar geweest. En ik ben toen bij een van die natuurlessen geweest waar het over insecten ging. En wat je bijvoorbeeld zag is dat kinderen die van tevoren, die waren bang voor insecten. Maar na zo spelen met de natuur of met die insecten en dat zelf met hun eigen handen gaan opgraven. Was die negatieve houding eigenlijk al omgeslagen naar een veel positievere houding. En dat kan echt ook grote gedragsveranderingen ten opzichte van de natuur teweeg brengen. Dus dat ze er veel beter voor willen gaan zorgen en ermee om willen gaan.
0: Ja, klinkt wel heel logisch natuurlijk, hè? En dan denk je de gemeente Rotterdam die overweegt juist te bezuinigen op Natuurstad. Hè, de club achter die kinderboerderijen. Ja. Schoolklassen die moeten straks misschien gaan betalen. Wat dacht je toen je dat hoorde met jouw onderzoeksresultaat in de hand?
2: Ja, ik vond dat heel erg pijnlijk om te horen, want uit het onderzoek blijkt eigenlijk alleen maar positieve effecten van dat natuuronderwijs.
0: Ja.
2: Kinderen die gaan zich er beter door voelen en die willen dus veel beter voor de natuur, maar ook voor de stad gaan zorgen. Dus ja, als het aan mij vragen, moeten vooral die stadsboerderijen, die zijn zo belangrijk en die moeten vooral toegankelijk voor iedereen blijven.
0: Dus een korte en bondige boodschap, wat adviseer je ze naar aanleiding van je onderzoek?
2: Ik adviseer ze om ze te gaan verdiepen in het onderzoek dat ik heb gedaan onder supervisie van Kees Vink. En misschien met Natuurstad in gesprek te gaan. Om duidelijk te krijgen waarom deze stadsboerderijen nou zo belangrijk zijn en waardevol voor de stad.
1: Ik zou gewoon gaan rammelen aan de hek.
0: Wat zeg je?
1: Ik zou gaan rammelen aan de hek als ik haar was. Ja, toch dan maar. Als dit is wat er moet gebeuren.
2: Ja, zeker.
0: Oh ja, dit was dus het eindsignaal van het interview was dit. Sorry, dankjewel, Tamar Kramer, dankjewel voor je onderzoek en voor je toelichting.
2: Ja, heel erg bedankt.

0: Het is Laura Brannigan en Self Control hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Zometeen hoor je nog Dennis van de Eerste natuurlijk over het ontslag van Robin van Persie.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zometeen ook van Dave Datema.
2: Wereldkampioen worden terwijl je pas al 4 wedstrijden hebt meegedaan. Het kan. Je hoort het verhaal zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Spijkenisse.
1: Een hele goede morgen. 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de 4 langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Nijmegen richting Rotterdam, tussen afrit Arco en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten. Dan nog een file op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en Industriegebied Avelingen. 7 kilometer, ook daar heb je 6 minuten vertraging. En tot slot een andere file op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en daar heb je 7 minuten op onthoud.
0: En onze weerman Ed Alders, ligt het aan mij of is het koel voor de tijd van het jaar? Goedemorgen.
8: Dag Peter, goedemorgen. Ja, het is nu niet vandaag koel voor de tijd van het jaar, maar vanaf morgen wel Peter, want vandaag wordt er toch nog iets van warme lucht aangevoerd. Het wordt warmer dan afgelopen weekend. Het kan vanmiddag wel makkelijk 21 graden worden. Op dit moment trouwens is het 15 graden. Ja, de bewolking domineert. Af en toe zien we even een beetje zon en later vanmiddag passeert vanuit het westen een gebied met een paar buien. Er zou eventueel een klap onweer bij voorkomen en die gaat dan die relatief warme lucht weer uit de regio doen verdwijnen. En de wind, ja, die waait matig vanmiddag en komt dan uit het zuiden. Ja, en morgen overdag, ja, die bovenlucht die wordt steeds kouder en dan kunnen er heel makkelijk buien tot ontwikkeling komen. En er wordt ook echt dan koele lucht aangevoerd voor de tijd van het jaar. En morgen zien we af en toe zon in de loop van de dag van het westen uit een aantal buien met een toenemende kans op onweer. Misschien zelfs lokaal hagel, windstoten ook. Het wordt 's middags maar 17 of 18 graden. En aan zee staat een stevige wind uit het zuidwesten. En het weer mag je doortrekken naar woensdag.
0: Jeetje, nou, het houdt nog niet over, moet ik zeggen. Maar wel bedankt. Ed Alders was dat. Het is 7:58. De hoofdpunten krijg je nu van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger van Robin van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van dat afgelopen seizoen en de matige resultaten. Ook deze supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
9: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel, heel goed. De resultaten kan je zeggen van nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed, maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren onder Slot en zo, dat kon duidelijk een stukje beter.
2: Toch vond technisch directeur Davy Rigaud het een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tweede met Feyenoord en plaatste zich dus voor de Champions League. De Deense international Christian Eriksen is in de oefenwedstrijd van Denemarken met Oekraïne door nog onbekende oorzaak uitgevallen. De middenvelder ging in de tweede helft ineens naar de grond zonder dat er een bal in de buurt was. Eriksen speelt met een defibrillator nadat hij op het EK van 2021 door hartritmestoornis een hartstilstand had gekregen. Nou, Eriksen was uiteindelijk wel bij kennis en liep zelf het veld af, maar de wedstrijd werd wel definitief gestaakt. En soms kunnen carrières heel snel gaan. Zo heeft de 30-jarige Jimmy Donkers uit Brabant pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En nu is hij al wereldkampioen bij het bankdrukken.
10: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen.
11: Vroeger had je de Joekel van Boekelen, hè? Was Leontien van Moorsel.
10: Die naam zegt me niet heel veel, maar...
11: Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
10: Nou, ik ga het wel proberen dan.
2: Ja, Jimmy drukte uiteindelijk 245 kilo. Werd dus gescout in de sportschool. Het wereldrecord bankdrukken staat tot 251 kilo. En die staat niet op naam van Peter van Drunen.
12: Nee. En ook niet op naam van
2: Nee, Peter zeker Datema, niet.
12: Maar misschien wel binnenkort op naam van Steven van der Gijzen. Moeten we hem niet opgeven? Dat is een krachtpasser. Onze weerman Steven van der Gijzen. Mensen hebben speciaal een andere tv, een breed beeld moeten aanschaffen om die man te zien. Dus laten we hem opgeven.
13: Dit is Radio Rijnmond.
12: Met zometeen Bruno Mars incognito komt eraan. Maar eerst AHA voor je. Take on me. Radio.

0: 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met AHA en Take On Me. De tune. Yes.
1: Van toen. Ja hoor, daar is hij weer. We spelen nog 3 weken lang de tune van toen. En daarna verdwijnt deze quiz voor onbepaalde tijd in de spellenkast. En dat betekent dat je nog een paar keer kunt meedoen en in totaal nog 17 tunes kunt raden. En als dagwinnaar ga je er dan sowieso vandoor met die exclusieve Gers en Rijnmond sokken. En we hebben een nieuwe maandprijs. Je maakt kans deze maand op 2 kaarten voor een avond vol jazz, soul en live muziek op zaterdag 11 juli in Rotterdam. Maar je kunt er eind juni dus ook vandoor gaan met de eretitel Tune-kampioen van 2026. Milou die houdt de scores bij van onze luisteraars. Dus de hoeveelheid goede antwoorden. Maar snelheid speelt ook een rol.
0: Nou,
1: hè?
0: Zeker weten, want we hebben natuurlijk heel veel luisteraars die doen iedere dag mee met de Tune van toen. Ja, maar wie is nou echt de Tune-winnaar zometeen?
1: Dat is de vraag. De Tune-kampioen van 2026 zijn we naar op zoek. En je kunt dus dagwinnaar worden, moet je de Tune raden die je zometeen hoort. Deze Tune die was onderdeel van een satirisch programma van de VPRO. De hoofdpersonages waren Jos, Edgar, Storm en Jannie. En die werden heel veel geïmiteerd door kantoormedewerkers. De vraag is, welke Tune is dit?
2: De Tune van toen.
1: En jawel, het gaat dus ook om snelheid. Dit is de Tune, daar komt-ie.

doorgestuurd. Dat zou het kunnen zijn. Maar dat is niet het goede antwoord. Goeiemorgens. Ja, dat is wel een van de quotes inderdaad uit deze serie. Maar dat is niet het goede antwoord. 1, 2, 3, 4. Wat is wel het goede antwoord? Laat het weten via de Rijnmond-app.

0: De Bruno Mars op je favoriete radiozender, Radio Rijnmond. En I Just Might. En over volgende maand is het al zover. Dan is hij gewoon in Nederland.
1: Volgende maand al.
0: Met in totaal 4 concerten in Nederland. Als onderdeel van de Romantic Tour. En mijn vrouw is zo geweldig geweest. Want die was als een malle aan het klikken op die website. En die heeft uiteindelijk 2 kaartjes weten bemachtigen voor ons. Wat een mazzelaar zijn wij, hè? Wie niet zo'n mazzelaar was Robin van Persie. Want die genoot in zijn hangmat op vakantie in Spanje. En die kwam terug voor het Robin van Persie toernooi in Vlaardingen. En die kreeg terloops nog even medegedeeld dat hij ontslagen was als trainer van Feyenoord door de nieuwe technisch directeur Davy Rigaud. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar hoe denken onze vrienden in de stad erover? In Rotterdam. Onze verslaggever ter plaatse is Michael Komans. Goedemorgen, Michael.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Wat is de algemene tendens? Hoe reageren mensen eigenlijk?
2: Ze vinden het, ja, hier, de luisteraars die zeiden, ach, arme Robin van Persie.
0: Ja.
2: Althans, dat hoor ik op de berichten van Milou en zo.
0: Ja, klopt.
2: Maar hier op straat is het toch allemaal heel terecht. Meneer, even kort vraagje. Oh, de volgende. Oh, die wil er helemaal niet over praten. Kijk, mevrouw, even kort vraagje voor de radio.
3: Ja, sorry. Even, heel erg haast.
2: Ja, nee, maar dan houden we het heel kort. Dat maakt niet uit, hoor.
3: Ja.
2: Robin van Persie ontslagen.
3: Oh, ja.
2: Wat vindt u daarvan?
3: Ik ben geen voetbalvrouw.
2: Nee, dat hoor ik.
3: Voetbalman aan de telefoon hier.
2: Oh, maar die hangt nu aan de lijn.
3: Ja, die hangt aan de lijn inderdaad.
2: Zeg maar wat hij vindt. Wat
3: vind je ervan dat Robin van Persie is ontslagen?
0: Heel lang antwoord.
2: Dat geluisterd. Houd kort, hè, mand.
3: Nou, er werd al een tijdje de hand boven zijn hoofd gehouden. Dus hij vindt het logisch.
2: Dat is heel logisch.
3: Ja, dat vindt mijn man, ja.
2: Ja, nou, dat zijn dus de meeste meningen, Peter, die ik hier hoor op straat. Maar dus zelfs... Connectie. En wie is uw man? Want is dat toevallig niet te technisch? Oh, ja, wat?
3: Mijn man is een Ajaxiet.
2: Okay. Nou, ik zou weer even doorfietsen.
0: Ze mag weer doorfietsen,
3: hoor. Ja, ik ga doorfietsen, hoor.
2: Doei. Nee hoor, dat mag hoor.
0: Leuk.
2: Ook 020, welkom hier. Meneer, even kort vraagje voor de radio. Robin van Persie ontslagen. Feyenoord, vindt u daarvan?
4: Het zegt me helemaal niks.
2: Weet wie dit is?
4: Ja, dat toch wel. Ja, dat is jammer. Wat zal ik zeggen?
2: Ja, dat weet ik niet.
4: Ik wacht de verdere ontwikkelingen af.
2: Ja, want er moet wel weer een nieuwe komen, toch?
4: Dat denk ik wel, ja. Maar daar heb ik geen idee voor.
2: Geen idee voor?
4: Beschikbaar.
2: Nee, u bent niet beschikbaar?
4: Nee, helaas.
2: Kijk, dan hebben we die al afgevinkt. Wat was uw naam?
4: Roeland.
2: Roeland, veel succes. Waar gaat u naartoe trouwens?
4: Spijkenissen.
2: Spijkenissen? Zo, u durft wel naar Zuid, waar het hart nu het hartst bloedt.
4: Ja, in Spijkenissen is ook iedereen heel erg fijn, hoor.
2: Ja, daarom.
4: Dus, bedankt voor de heads-up.
2: Ja, precies. Inderdaad, goede maandagmorgen. Zet hem op.
4: Dankjewel.
2: Wat doet u?
4: Ik ben activiteiten begeleiden, dus ik moet even door.
2: Dan zou ik zeggen, ga door met die activiteit.
0: Ik zou zeggen, Michael, nog eentje. Nog eentje uit die tunnel.
1: Ja,
2: Nog eentje, ja, er komt van alles. Maar je hoort wel alles verschillend, hè? Je hoort, die het niet uitmaakt, een Ajaxiet. Zelfs een mening van een Ajaxiet hebben we op de radio.
0: Het kan allemaal.
2: Wat, hè?
0: Ja, iedereen
2: is welkom.
0: Ja,
2: want ik sta dus bij de tunnel, komt hier het zuid. Meneer, even kort vraagje voor de radio. Wat vindt u van Robin van Persie ontslagen?
5: Ja, ik vind er niet zoveel van.
2: Oh, waarom niet?
5: Ja, dat is mijn zaak niet. Maar als ik het moet overnemen, dan moeten ze me maar bellen, oké?
2: Okay? Als ik het moet overnemen. Nou, deze mevrouw dan nog even kort. Mevrouw Robin van Persie is...
6: Ja, ik heb het gelezen, ja.
2: Vindt u ervan?
6: Ik vind het wel snel. Dus ik had begrepen dat ze pas bij 1 juli bestuurder worden. En voor die tijd, toen zal de trainer ontslaan. Dat vind ik wel snel.
2: Bedoelt u de zakelijk directeur? Die gelijk zo...
6: Ja, degene die daarover gaan. Voordat ze nog zelfbestuurder worden, nemen ze al een beslissing.
2: Misschien lag hij wel op tafel, hè? Dat gewoon een kwestie is van uitvoeren, deze beslissing.
6: Daar weet ik te weinig van voetbal.
2: Maar wat vindt u überhaupt ervan dat hem... Dat was toch wel een beetje, ja, de mooi boy, ons lievelingetje, hand werd boven zijn hoofd gehouden.
6: Het mag nog steeds, hoor.
2: Hij mag nog steeds een mooi boy zijn.
6: Ja, precies.
2: Oh, u ziet hem toch nog wel graag.
6: Natuurlijk.
2: Ja.
6: Ik moet nu zelf ook gaan trainen. Dus,
2: wat gaat u trainen?
6: In de sportschool. Beetje oefeningen en zo.
2: Is nodig dan?
6: Lekker, het is lekker.
2: Nou, heel goed. Op de fiets. Huppatee.
0: Oh, heerlijk. Je hoorde Michael Komans.
2: Lekker divers volk.
0: Ik vind het fantastisch. Niet iedereen hoeft verstand te hebben van voetbal natuurlijk. Het is gewoon je bek en douw geven. Dat is toch gezegd. Doe jij ook, Michael? Heerlijk.
2: Zeker.
0: En daar genieten wij 's ochtends altijd van. En er wordt nog voor betaald ook, die Michael Komans. Vanuit de Maastunnel in Rotterdam dus. En we zijn ook heel erg benieuwd naar de mening van onze luisteraars. Wat vind jij van het ontslag van Robin van Persie?
7: De tune van toen.
0: En we spelen nog steeds de tune van toen met de vraag... welke tune is dit ook alweer? Onderdeel van een satirisch programma van de VPRO. Het gaat dus niet om de hoofdtitel van het programma, maar de subtitel. Dit is een reeks die werd uitgezonden door dat programma. Hans Theeuwen die heeft ooit nog een rol gespeeld als Sinterklaas.
8: Wat cool.
0: Dat was wel een erg ondeugende rol, moet ik zeggen. Maar welke serie was dit ook alweer? Een van de meest geïmiteerde series op kantoren. Goeiesmorgens, meneer Jos. Oh, je werd er gek van op een gegeven moment. Iedereen deed het na. We zijn op zoek naar de tune-kampioen van 2026. Milou, die houdt de scores bij. Maar ook de snelheid is bepalend. Ik zag Ruud was er wel heel erg snel bij vandaag. Maar wat was die tune ook weer die je net voorbij hoorde komen? Bij welke serie hoort hij? Laat het maar weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Want we zijn ook op zoek naar een dagwinnaar. Degene die de tune goed weet te laten gaan er vandoor.

0: Chef Special. If not now, then when?
1: En we bellen zometeen met een regiogenoot uit Spijkenisse die samen met Danny Vera de Nederlandse hitlijsten bestormt. Ik heb het over Marlon Pichel natuurlijk. En wij zijn benieuwd hoe zijn avontuur begon.
0: Dat vragen we zo meteen. En Robin van Persie is ontslagen bij Feyenoord. Hoe nu verder? Nou, die vraag wordt beantwoord na 8:30 door onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. En we bellen ook nog, jawel, met Gerard Joling. Want we hadden hem weliswaar vrijdag al even aan de lijn. Maar vandaag is echt een heel belangrijke dag voor hem als het gaat om zijn afscheid in Rotterdam.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
3: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Yes, het is 7:08. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van Shanna Spyro en London Beat.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger van Robin van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van het afgelopen seizoen en de matige resultaten. Ook de supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
15: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed, maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren onder Slot en zo, ik kon het eigenlijk een stukje beter.
14: Toch vond technisch directeur Davy Rigaud het een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tenslotte tweede met Feyenoord en plaatste zich wel voor de Champions League. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op diezelfde plek dus ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst is inmiddels weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Op de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving in het zuiden van het land had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag voor de kust, waardoor een tsunami ontstond met golven tot 1 meter hoog. Na de beving waren er ook nog meerdere naschokken. De totale impact is nog niet bekend. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhofstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhofstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag met buien, met kans op onweer. En het wordt morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. En er bestaat uit 3 files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. 5 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Dan een langere file op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, doe je wel een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk in de rechte rijstrook, is daar dicht. En dan tot slot nog een file op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en dan heb je 8 minuten vertraging.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: wil.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij staan?

0: maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Ik was wel dol op die sound van London Beat begin jaren 90. Maar ze zijn een beetje van het strijdtoneel verdwenen. En denk je, wat is er met die gasten gebeurd? Je kan het volgende week aan ze vragen. Oh. Want dan zijn ze in Nederland voor de Summer is Magic editie van de Toppers in de Amsterdam Arena. Van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de ruimte Peter en Milou op Radio Rijnmond. Af en toe zon, in de ochtend blijft het droog. In de loop van de middag enkele buien met kans op onweer. Middagtemperatuur 21 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. En daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk.
0: De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, die hebben gisteren voor de allerlaatste keer opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert.

0: In Antwerpen in totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows, waarvan 17 bij ons in Ahoy Rotterdam.
1: En Robin van Persie is na een roerig seizoen ontslagen als trainer van Feyenoord. De nieuwe clubleiding heeft het contract van het 42-jarige clubicoon per direct ontbonden, meldt de club zelf.
0: Ja, en wij gaan zo meteen over in gesprek met onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Dat doen we na 8:30, want eerst is het tijd voor... We spelen nog 3 weken lang de tune van toen. Je hoort nog 17 tunes. Je kunt de 17 keer raden. Als dagwinnaar win je sowieso die exclusieve Gers en Rijnmond sokken. Maar je kunt er eind juni ook van doorgaan met de eretitel Tune Kampioen van 2026.
1: Ik hou inderdaad een lijstje bij. Hoe vaak je meedoet, hoe vaak je het goed hebt, hoe snel je bent. Ja, en onder andere Bram was er als kippen bij. Bart Burger die doet ook mee voor de eretitel. Danny, Ruud, René Rijntje. En Rijntje natuurlijk ook.
0: Rijntje, niet
1: dus te vergeten. Ze staan allemaal genoteerd. Maar ja, 1 kan hopelijk maar de winnaar zijn.
0: Dat zei Harry Huisman al, hè?
1: Maar dan moet je wel de tune zo meteen goed raden. Jessica uit Sliedrecht, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brengt de dag vandaag?
2: Een hoop zon, denk ik. Hopelijk vandaag.
0: Nou, een hoop niet, maar wel een beetje zon.
2: Ja. Een beetje zon.
0: Maar ik vind het wel een hele goed uitgangspunt. Heel positieve gedachten. En wat ga jij verder doen?
2: Ik ga zo direct naar de ASVZ aan de overkant. Bij de dagbesteding ben ik vrijwilligster, help ik.
0: Wat superleuk. En met welke doelgroep werk je dan? Welke mensen?
2: Mensen met een verstandelijke beperking. Soms lichamelijk.
0: Wat mooi dat je dat doet, zeg. En wat doe je dan met ze? Heb je een voorbeeld daarvan?
2: Toevallig werk ik op eigen houtje. Daar doen we alles met hout maken.
0: Het heet ook op eigen houtje. Wat leuk. Alles van hout. En noem eens 1 ding wat je dan gemaakt hebt waar zij super trots op zijn.
2: Vogelhuisjes. Of zo'n bijenhokje. Vinden ze ook leuk om te maken.
0: Tuurlijk, want dan zie je ook meteen resultaten. Ja. Mensen die er plezier van hebben.
2: Of een egelhuisje.
0: Oh ja.
1: Die zijn ook leuk.
0: Nou, wat prachtig. Ik vind het schitterend werk dat je doet. Echt, daarvoor al de complimenten. En misschien dubbele complimenten als je ook nog de tune weet te raden. Komt-ie. Tune van toen. Het is een herkenbare tune, hè? Maar waar was die ook alweer van?
2: Debiteuren, crediteuren,
0: Jiskevet. Je zei het ook nog in de juiste volgorde. Herinner je die uitspraak nog? Goeiesmorgens, meneer Edgar.
2: Ja, stiften.
0: Oh ja, stiften. Oh, dat is geweldig. Ik heb hem laatst met mijn schoonmoeder gedaan. Ze trapte er nog in ook. Dan moet je een kaartspelletje stiften. Een nepkaartspelletje.
1: Oh.
0: En dan zeg je stiften, elleboog op tafel, stift. Ja, dat is echt, dat is legendarisch. Ja. Maar goed.
2: Steeds op YouTube filmpjes kijken ervan.
0: Ja,
2: het is fantastisch.
0: Ja, het is echt fantastisch. Maar is het ook het goede antwoord? Want we hebben het al een beetje prijsgegeven, maar de jury ontwerpt zich nog over jouw antwoord. En het is... Ja! Jij gaat er vandoor met die exclusieve nergens anders te winnen Gers en Rijnmond sokken.
1: En je maakt ook nog eens kans op die eretitel, want ik ga je in het lijstje zetten. En misschien ga je er ook nog wel vandoor met die maandprijs.
0: Nou, geweldig.
2: Ik ben erg benieuwd.
0: Nou, ik ben ook heel erg benieuwd. Maak er een mooie dag van, geniet ervan en doe ze allemaal de groeten van de dagbesteding.
2: Zal ik doen.
0: Oké, allereerst doei doei. Zometeen Miami Sound Machine. Momo en Raccoon zijn ook onderweg. Maar eerst Shannon.

0: Miami Sound Machine en Conga voor je op Radio Rijnmond.
1: Hij komt uit Spijkenisse. Hij is een muzikale chameleon. En je kent hem misschien als die drummende zanger of die zingende drummer. Maar de laatste tijd gaat het hard met zijn carrière. Zijn nieuwe single met Danny Vera, die heet Try Again. Die gaan we zo meteen draaien, maar die klinkt zo om vast in de stemming te komen. Gotta keep holding
0: on this time. Oh, wat een heerlijk nummer. Ja, hij brandt al in onze handen. Maar Marlon Pichel, een hele goede morgen. Oh, ik hoor het al. Je zit gezellig aan de keukentafel te ontbijten met je kind. Hè?
2: Ja, wij zitten lekker te ontbijten. Jij gaat over 10 minuten mijn dochter naar school brengen.
1: Oh, dat redden we wel. Heb je even 3 minuten voor ons?
2: Ja, natuurlijk altijd.
0: Hey, een jongen uit onze regio, uit Spijkenisse, die nu ineens stad en land afreist met Danny Vera. Hoe is dat?
2: Dat is wel leuk, ja. Kijk, het stad, niet arrogant bedoeld, maar het stad en land afreizen hebben we al regelmatig gedaan. Maar het is wel gaaf als je dat met je eigen liedjes mag doen. En dat maakt het wel iets bijzonders. En dan met Danny nog, maar dat is nu inmiddels weer voorbij. We doen nog leuke kleine dingen samen. Aankomende tijd, maar de tour met Danny is nu weer voorbij. En nu gaan we zelf het land doen.
1: Ah, wat leuk, ja. Zeg. Ja, wij kennen je nog als de Bourbon Avenue. Heb je ooit opgetreden bij ons bij Rijnmond in 2015?
2: Ja, dat is een tijd geleden. Dat was denk ik met Ronald nog, denk
1: ja,
2: ik.
1: Ja, Ronald klopt. Van Oudheusen, ja. Inderdaad. Live, ja. Uit Lloyd. En dat was een heel goed optreden 10 jaar geleden.
2: Is dat alweer zo lang geleden?
1: Ja joh, dat is echt alweer lang geleden. Bij Okie Klootwijk destijds. Maar ja, je bent een zingende drummer of een drummende zanger, hoe je het ook noemen wil. Phil Collins en Don Henley van de Eagles, dat zijn natuurlijk bekende voorbeelden. Maar je hoort het niet vaak. Hoe is dat zo gekomen?
2: Dat je het niet vaak hoort, of dat ik zelf een zingende drummer ben geworden?
1: Dat.
2: Ik speelde vanaf mijn 9e bij mijn vader in de band, als drummer. En op een gegeven moment ben ik showtjes gaan doen, zo vanaf mijn 11e. En als drummer. En op een gegeven moment was het zo van, zing maar backings. En ik kreeg een microfoon voorgeschoteld. En dat ben ik op een gegeven moment langzaam een beetje liedjes gaan zingen. Als liedzanger. Ja. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment, even kijken hoor. Ik ben toen vanuit de haven van muziek en dans in Rotterdam ben ik naar het Albeda Musicam Producer gegaan in Rome.
1: Oh,
2: en
1: ja.
2: Daar ben ik eigenlijk echt eigen liedjes gaan schrijven en we gaan focussen op liedzanger.
0: Wat cool zeg. Ja, het heeft je echt geen windeieren gelegd dit.
2: Nee, we mogen niet klaar gelukkig. Nee, dat is wel fijn.
0: En nu dus met Danny Vera. Hoe is dat tot stand gekomen? Neem ons even mee. Werd je gewoon gebeld, geappt?
2: Nou, we hebben elkaar al een hele lange tijd, ook enigszins in het Rotterdamse culinesse hebben we elkaar heel lang geleden ontmoet.
1: Oh ja.
2: Toen ging, het was eigenlijk een leuk gesprek. En op een gegeven moment kwam in 2022, moet ik even goed nou, ik doe net alsof ik een mega carrière achter de rug, maar ik moet weer even terughalen wanneer het ook weer was. Good Old Love kwam uit, mijn eerste single. En toen had ik Danny op de hoogte gehouden van een hele nieuwe plaat uit. Mocht je het leuk vinden, doe ermee wat je wilt. En toen vond hij het erg leuk. Toen heeft hij in zijn Radio Veronica playlist gezet. En op een gegeven moment had ik een beetje de afspraak van, joh, ik hou je op de hoogte met alles wat ik maak. En toen kwam in 2023 What I Really Want uit, een andere single. Als voorloper op de tweede plaat. En toen belde hij me van, ik heb iets leuks voor je, Humberto Tan. Heb ik een rubriek en dan mag ik uiteindelijk gaaf muzikant uitnodigen. En ik wil dat jij er één van bent.
1: Ja, Vera's Choice was dat. Dus balletje gaan rollen. Je hebt getekend ook bij zijn platenlabel, toch?
2: Dat klopt, ja. Ja,
1: tof. Heel zeg. Cool. En nu Try Again. Waar gaat het nummer over?
2: Dit is een vrij algemeen begrip. Maar wij hebben het eigenlijk geschreven vanuit de intentie van, het muzikantschap is allemaal leuk en lollig. En de mensen zien natuurlijk voornamelijk het spelen ervan. Maar wat mensen natuurlijk niet vaak zien is achter de schermen, is het gewoon ongelooflijk vaak proberen. Want je pist ongelooflijk naast de pop.
1: Ja.
2: Nou, heb je dat gedaan, dan probeer je het gewoon weer opnieuw. En dat gaat ten koste van sociale relaties, liefdesrelaties. Maar toch, in dit geval hebben we allebei een partner met wie je dit samen kan blijven proberen en die ons steunt. En dat is lastig af en toe, maar lukt het dit keer weer niet, dan probeer het nog een keer en nog een keer en nog een keer enzovoort.
1: Try Again, over vallen en opstaan dus. En achter je passie aan blijven gaan. Ten koste van een aantal dingen. Maar wat is het een mooie plaat geworden. En we gaan hem met heel veel plezier draaien. Danny Vera en Marlon Pichel. Dit is Try Again voor je. You've been

0: try again. Wat zijn we trots op een spijkernisser. Marlon Pichel samen met Danny Vera. Try again hier bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Een opmerkelijke weekendvulling in Brabant. Ook een beetje luguber. Hoe het min of meer is als je dood bent. Nou ja, een beetje dan. Hoe dat ging, je hoort het allemaal zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
6: Voordeelhaadjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
7: Voordeelhaadjes.nl. Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad. Van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
10: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: En hey, goedemorgen wou ik zeggen. Radio Rijnmond, is 8:30. Je krijgt van mij de verkeersinformatie. Met de 4 langste files bij ons uit de regio. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 vertraging. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 5 minuten. Dan nog een langere file op de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, 1.5 uur vertraging heb je daar. En dan tot slot een kleinere file. Die vind je op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 5 kilometer, en heb je 7 minuten vertraging.
0: Dan gaan we naar Ed Aldus. Ed, jij bent van kleding gewisseld, zie ik. Ja, ik zag het wel. Je had net een lichtblauwe polo aan en nu een rode. Wat is de reden? Daar moet een reden voor zijn.
12: Nou ja, omdat ik dus morgens even onder de douche stap en dan kleed ik me weer aan. Dat is de reden.
0: Ah, dat is het. Oké, ik denk misschien even iets met het weer te maken of zo.
12: Maar dat heb je als je thuis werkt, hè, dan kan je tussendoor even gaan douchen. En dan ben je weer fris en fruitig de rest van deze dag.
0: Je ziet er fris en fruitig uit. Voor de mensen die via TV Rijnmond kijken. Hij heeft dus een rode polo aan op dit moment, felrood. Dat heeft niks met het weer vooruitzicht te maken verder, hè? Dat het warmer wordt of zo.
12: Nou ja, beetje wel, want rood, een beetje een waarschuwing van geweldig weer staat niet op het programma de komende tijd. Okay. Zeker geen zomerweer. Vandaag hebben we te maken met veel bewolking. Soms kan misschien nog even het zonnetje tevoorschijn komen. Stelt weinig voor, Peter, in de loop van de middag. Vanuit het westen gaan er een aantal buien vallen. Misschien met een klap onweer. Kans op onweer is niet zo gek groot. Het is nu 16 graden. Het wordt vanmiddag 20, 21 graden. Ja, en dat bij een matige wind uit het zuiden. Ja, en morgen overdag, maar ook op woensdag, is het sterk weer. Wisselvallig, met af en toe zon. Van tijd tot tijd vallen verspreid over de regio een aantal buien. Kans ook op onweer, misschien zelfs lokaal wat hagel en windstoten. Ja, en het is 's middags uitermate koel voor de tijd van het jaar. Het wordt maar 17 graden.
0: Dankjewel voor zover, Ed Aldus. Je hoort het later op de dag in andere programma's ook nog voorbij komen. Eerst krijg je hier de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Technisch directeur Davy Rigo van Feyenoord spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat schrijft de club in een verklaring op de eigen website. Van Persie heeft 1,5 jaar lang alles gegeven, zegt Rigaud. En ook heeft hij zich met de club geplaatst op Champions League voetbal. Maar na een analyse op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het nieuwe seizoen te beginnen. Ook fijn dat fans op straat zeggen, ja, eigenlijk kon het niet anders.
14: Want het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van, nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed, maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren onder Slot en zo, dat kon duidelijk een stukje beter.
15: Feyenoord is ook niet snel tevreden, hè?
14: Een Feyenoorder is nooit tevreden. Die is alleen tevreden als hij kampioen wordt.
16: Ja, de club hoopt binnen een paar weken een opvolger te kunnen presenteren.
0: Ja, binnen nu en 10 minuten hoor je ook onze Feyenoordwatcher Dennis van Eersel over de situatie bij Feyenoord.
16: Voor de tweede keer in iets meer dan 24 uur is er vannacht een explosie geweest aan het Zwaanshals in het oude noorden van Rotterdam. Opnieuw is dezelfde portiek het doelwit geweest, zegt ook verslaggever Michael Koolmans.
17: De straat hier aan het Zwaanshals ligt volledig open. Stratenmakers zijn hier bezig. Dus even snel een explosief plaatsen en wegkomen, dat is niet gelukt. Dat betekent dus dat er echt wel veel moeite is gedaan om hier een explosief te plaatsen bij het portiek. Ja, en die is toch echt wel zwaar beschadigd. De ramen liggen eruit, de deur zit er nog wel net in. Maar voor de rest, je ziet ook wat brandsporen en zwartigheid op de muren. En veel politielint, want die gaan hier vandaag nog verder met onderzoek.
16: De vorige keer was er ook een tekst op de muur gekalkt waarbij iemand voor verrader werd uitgemaakt. Die tekst was gistermiddag alweer weggehaald. En de dood blijft voor veel mensen iets fascinerends. Een uitvaartorganisatie in Breda die speelde in op die gevoelens en liet mensen gisteren een kijkje nemen op allerlei plekken waar je normaal tijdens een uitvaart niet komt. Zoals de crematieovens. Ook konden bezoekers proef liggen in een kist die al in een graf lag.
18: Oh, ja. Ja, ik lig eigenlijk best wel aangenaam nu. Maar het is natuurlijk nu in een hele andere setting met mooie ruis tussen de bomen.
19: Ja, rustig.
18: Ja, ik zei net, hij is een beetje smal, maar... Verder, hij ligt wel comfortabel. Het is niet onaangenaam.
20: Ook niet te lekker.
19: Nee, dat niet. Nee, ik raak niet aan gewend hoor.
20: Nou nee, ik ga wel liggen als ik koud ben.
18: Het is wel heel vreemd. Ja, absoluut.
16: Ja, volgens de grafdelver was er bij de open dag geen grafstemming. Zelden heeft hij zoveel grappen gehoord bij een grafkeul.
0: Oh, vreselijk. Nou, wel, ik moet er niet aan denken. Jij, Milou?
1: Ik zou heel erg claustrofobisch worden.
0: Ik zou er niet aan durven. Dankjewel, Dave, voor zover.
9: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen de winnaar van The Voice of Holland met zijn nieuwe hits. Eerst Roxette voor je.

0: Roxette en Joyride voor je op Radio Rijnmond.
1: De op één na succesvolste formatie ooit uit Zweden, hè? Niet te vergeten. Want er zit wel heel veel ruimte tussen ABBA en de Roxette. En op nummer 3 staat trouwens Ace of Base. De kogels door de kerk. Robin van Persie is ontslagen bij Feyenoord. De nieuwe TD, technisch directeur Davy Rigo, die heeft de knoop doorgehakt na een grondige analyse van het afgelopen seizoen. We gaan erover in gesprek met onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Was jij verrast of zag je het van mijlenver aankomen door die uitspraken van de nieuwe technisch directeur bij zijn presentatie?
2: Ik denk dat door die presentatie van Rigo dat niemand verrast is met dit nieuws. Het was wachten wanneer het moment zou zijn dat het dan naar buiten zou komen. Nou ja, dat was dan op zondagavond, hè, op gisteravond. Maar ja, Rigo liet het al zo open dat die analyse ging plaatsvinden. Weigerde echt te zeggen of ze door zouden gaan met Van Persie of niet. Dus nee, dit hing eigenlijk wel boven de markt. En als je ook inhoudelijk kijkt, de argumenten die toen al een beetje over tafel kwamen, die ook nu zijn teruggekomen. Rigo heeft gisteravond op tekst en uitleg ook gegeven, kort weliswaar, op het besluit. Dan kun je cijfermatig ook bijna niet anders tot een andere conclusie komen vanuit de analyse.
1: Nee, dus jij vindt het ergens wel begrijpelijk. En even voor de duidelijkheid, het gaat dus om het vertoonde spel, maar ook om het beperkt aantal behaalde punten, zowel in de Eredivisie als in Europa. Wanneer hoorde Robin van Persie dit nieuws eigenlijk?
2: Die is gisteren geïnformeerd. Gisteren in dit weekend was het Robin van Persie toernooi. Dat organiseert hij elk jaar in Maassluis. Dus daar was hij. Hij heeft vakantie op dit moment. In zijn vakantie organiseert hij dat toernooi. En daar is hij even van weggeroepen. En heeft hij het dan ook officieel gehoord. Maar ook voor Van Persie. Ja, die heeft die persconferentie ook meegekregen van Rigo en Eenhoorn.
1: Ja, toen wist hij ook.
2: Daarvoor kan dat natuurlijk niet rauw op zijn dak zijn gevallen.
1: Nee, precies. Ze hebben hem al een beetje ingemasseerd, zou je kunnen zeggen. Wat zegt dit nou over het nieuwe duo bij Feyenoord? De nieuwe directie met Eenhoorn en Rigo?
2: Ja, die drukken wel meteen hun stempel, hè. Ik weet, toen Dennis de Kloeze begon, een van zijn eerste besluiten was: hop, we stoppen met dat nieuwe stadion waar het lang over ging. Ja, nu is eigenlijk het eerste besluit van Rigo binnen een week dat hij er zit, van we stoppen met Robin van Persie. We gaan richting dat nieuwe seizoen met een nieuwe trainer. Ja, je zet wel meteen een statement neer van er gaat wat veranderen. Waar Feyenoord de lat wil leggen. Die ligt hoog bij deze Rigo. Weten we ook van hoe hij in Brugge heeft gewerkt. Hij schroomt ook niet om dit soort besluiten te nemen. Hè? Nee. In Brugge heeft hij ook meerdere trainers. Wanneer dat moment naar zijn gevoel er was, heeft hij de wacht aangezegd. Dus het past wel in die lijn. Het is een Belg. Die staan vaak bekend om hun zachtheid. Maar dit is wel ook iemand die harde beslissingen durft te nemen. En dat hebben we nu ook gemerkt.
1: Het is een beetje een hard uitgevallen Belg. Waar heeft Van Persie nou steken laten vallen die eigenlijk onvergeeflijk zijn voor een trainer bij Feyenoord?
2: Ja, dan gaan we dat hele, met name vorig seizoen natuurlijk, aflopen. Hè, met de kwestie rondom de aanvoerdersband. Communicatie in de media, communicatie richting spelers. Wat we hebben gehoord, kijk hoe het is gelopen. En elke kwestie heeft zijn eigen verhaal natuurlijk ook. Maar er zit wel een patroon in met Hartman, met Timber, met Bijlo, met Seruki, met CGL. Ja, dat was natuurlijk gewoon niet goed. Nou, dan zie je ook dat de manier van hoe die wilde spelen, dat we dat zelden hebben teruggezien in wedstrijden. Dat Feyenoord met name dankzij falende concurrentie toch nog tweede is geworden. Want op dit punt in totaal was het anders niet geworden. En dat is een van de hoofdpunten uit die analyse. Maar ja, Feyenoord is dan wel tweede geworden. Maar dat lag niet aan Feyenoord en aan de prestaties van Van Persie zelf. En ik denk dat die analyse, met name dat stukje, dat helemaal klopt.
1: Ja, en ik denk dat die ook al een beetje klaar lag, die analyse. En dat ze nog een soort van finishing touch eraan moesten geven in de laatste dagen. Maar die persconferentie hebben ze in ieder geval aangekondigd. Wie moet hem nou opvolgen? Dat is wel een beetje de hamvraag natuurlijk. Tot slot.
2: Dat is altijd wel, leuk, hè? Want voetbal is ook entertainment. En dan komen die lijstjes met die namen rond.
1: Ja, iedereen roept Arne Slot natuurlijk.
2: Ja, maar dat is niet realistisch. Nee. Dat is niet realistisch. Nee. Of Oliver Glasner, laat ik over die naam beginnen. Of dat realistisch is, dat moet nog blijken. Die man heeft afgelopen seizoen met Crystal Palace de Conference League gewonnen. Feyenoord heeft op het lijstje sowieso ook wel wat buitenlandse namen staan. Dit is een van die namen die erop staat.
1: Ja.
2: Maar wel iemand die zijn spoor heeft verdiend. Hij gaat wel weg uit de Premier League, dat is al zeker. Maar zou ook interesse van meerdere clubs genieten. Ja. Feyenoord is een van die clubs. Dus het zou wel eens na Brian Priesk opnieuw een buitenlandse trainer toch kunnen worden voor Feyenoord.
1: Brian Priske was weliswaar geen succes. Maar ja, in dit geval, Feyenoord heeft wel de Champions League gehaald. En deze man die heeft meer bereikt dan heel veel andere trainers. Want hij heeft bij Eintracht Frankfurt heeft hij ook nog de Europa League gewonnen. En hij heeft 3 prijzen gepakt bij Crystal Palace inderdaad. Het zou wel echt een geweldige trainer zijn voor Feyenoord. Lijkt mij zo.
2: Ja. Maar goed, eind van deze maand, Peter, gaat Feyenoord beginnen met trainen op 29 juni.
1: Ja.
2: Is dat over 2 weken of over 3 weken? Ik ben eventjes de tijd. Dat is over 3 weken. Nou, binnen die termijn, binnen enkele weken, is te verwachten dat Feyenoord het ook officieel gaat bekendmaken. Maar goed, met Van Persie ging het ook opeens vlot.
1: Ja.
2: Dus u weet, is dat in de komende weken al iets meer duidelijk.
1: Dankjewel. Je hoorde onze Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. I've got

0: Als onderdeel van het team van Suzanne en Freek werd hij de winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hille. En nu heeft hij al een hit hoor, met 20 Seconds.
1: En we hadden hem vrijdag al gebeld, maar vandaag is de grote dag voor Gerard Joling. Dus bellen we hem gewoon nog een keer. Geer, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Peter en Miro.
0: Dit is een spannende dag voor jou, of niet?
2: Nou, zeker. Vandaag staat natuurlijk de kaartverkoop.
0: Ja.
2: Voor mijn concert op 19 en 20 februari. En vanaf 10 uur kunnen de mensen een kaartje bestellen. Ja, dat is altijd een gedoe. En mensen zeggen wel eens tegen mij, ah joh, dan krijg je makkelijk vol. Maar ik zeg, jongens, je moet even goed nadenken. Ten eerste moeten de mensen de moeite ervoor nemen. Ten tweede is het ook nog eens een keer zo dat alle grote sterren, of het nou de Rolling Stones zijn, of Rihanna, of Taylor Swift, die staan allemaal op de hoek van de straat.
0: Ja.
2: Het zij in het Ziekenhuis, de Arena of Ahoy. Dus daar moet je natuurlijk wel tegenop concurreren. Dus ik denk daar niet zo makkelijk over. Maar waar ik wel makkelijker over denk, is dat ik er natuurlijk heel veel zin in heb.
0: Het is wel bijzonder. Het is de final countdown, de laatste keer. Als je naar je stem luistert, denk ik dat jouw stem ook af en toe wel wat rust kan gebruiken, of niet, Geer?
2: Nou kijk, 's morgens is het altijd een oud broodrooster met een rasper overheen. Zo klinkt het. Maar ik sta zelf wel eens versteld dat ik pas avond, oh, het komt er nog weer een geluid uit. Dus het is natuurlijk wel zo dat zo'n stem moet altijd, die moet ook wakker worden. Ik kan me herinneren dat Lee Towers, die sprak nooit met zijn vrouw tot 's middags 2 uur niet. Want die stem moest rusten. En dan denk je, ja, dat is ook zo. Je hoort het nu zelf ook, er zit toch een reutje op.
0: Maar goed dat jij geen relatie hebt dan.
2: Moet ik weer optreden. Maar ja, dan ga ik een beetje bubbelen met zo'n rietje, weet je wel.
0: Precies.
2: En dan is het weer helemaal oké. Nee, ik heb er heel veel zin in. Een stemmetje doet het nog aardig goed. Dus
0: ja,
2: ben ik heel blij mee.
0: Ja, ik ben een keer naar een concert van je geweest. Ik vond het fantastisch. Het is ongelooflijk hoe jij nog steeds die hoogte bereikt, joh.
1: Kan je alvast een tipje van de sluier oplichten, Geer? Over hoe het een beetje eruit gaat zien in februari.
2: Nou ja, ik zou je zeggen, dat is heel lastig. Omdat wij toevallig merkten we in Curaçao, daar stond ik in maart. En toen hadden we binnen een tijd van niets 1000 kaarten verkocht op het strand. Uiteindelijk hebben ze nog allemaal podia bijgemaakt, waardoor er nog 600 verkocht kunnen worden. Ja, zegt die eigenaar, ik had nog wel 3000 kaarten kunnen verkopen. En ik zou aldoor dus al nog een concert geven voor de fans. Dat had ik aldoor al beloofd en in de pen. En zodoende is eigenlijk dit gebeurd. Dus ja, eigenlijk staat alles in de startblokken. Maar we weten nog niets over gasten. We weten ook nog niet de aankleding van het podium. Maar zodra ik dat weet, dan mogen jullie mij rustig nog weer een keer bellen.
0: Wat leuk. Ja, je haalt je wel veel op de hals, hè. Wat vergt het voor een voorbereiding, joh?
2: Ja, dat is eigenlijk het meest pittige altijd. Dat repeteren weer en dan toch weer die kleding passen. Het timen met de omkledingen. Dat doe ik met de toppers ook. Dus ik ben natuurlijk wel heel erg gewend. Alleen het is altijd wel, ja, het vergt veel energie en timing.
0: Ik zag laatst weer die beelden van jou als mannetje van 23. Dat je met de Dolly Dot stond te dansen. She's a liar. Had jij, ongelooflijk, wat een beelden zijn dat, joh. Had je verwacht toen je 23 was, dat je hier zou staan waar je nu staat en zo lang succes zou hebben?
2: Nee, dat is ook niet waar je... Kijk, toen was het nog eigenlijk meer, zat het in mijn systeem, toen moest ik zo nodig beroemd worden en een leuke plaat uitbrengen. Dat lukte allemaal gewoon niet echt. En uiteindelijk kwam natuurlijk de Soundmax Show. En dus dat heeft ook best nog een paar jaar geduurd, maar ik had nooit gedacht aan zo'n grote carrière. Nee, dat is eigenlijk dat... Maar dan denk je al heel ver. Je denkt eerst, ik moet gewoon een plaatje hebben met een hit. Dat zou ik het allerleukst vinden. En dat was een paar jaar later, was 85, mijn eerste
0: 85.
2: Hit Rise.
0: Ja, na de doorbraak natuurlijk inderdaad bij Henny Huisman.
2: Ja, dat was natuurlijk bizar, die stem ook.
0: Ja.
2: Jezus, wat zong ik hoog.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ja, nog steeds.
0: Maar je bent niet veel veranderd, moet ik zeggen.
2: Nou, dat is toch super sympathiek.
0: Ja.
2: Kijk, hier word ik nou blij van.
0: Ja, maar het is waar.
1: Ja. Ja.
0: Even, hebben we nog één vraag. 1985, je zei het net al even. Ticket to the Tropics. Wat kan je nog van die doorbraak herinneren? Dat je ineens op één stond.
2: Ja, dat was bijzonder. Dat was bizar. Want ik zat in de Malediven. Nam ik een special op voor de Tros. En wij zaten eruit. Toen kregen we een... Want je had toch helemaal geen telefoons en vaste verbindingen. En we kwamen met een telex binnen daar. Dat ik nummer 1 stond in de top 40. Toen dacht ik, jezus, mina, nummer 1. Nou, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. En dan komt later je album uit. Waar ook dat Crying op stond, The Love Is Your Eyes. En TikTok ook. Ja, dat werd ook goud en platina. En ik kreeg een zilveren harp. En ik kreeg allemaal prijzen dat ik nog nooit van gehoord. De oog, oor en penprijs. En het was bizar. Het was voor mij krachtig. Ja, plus dat die platen gelijk ook in het Verre Oosten heel veel gingen doen. Hè. Dus ik ben ook gelijk het jaar erop afgereisd. Naar Taiwan, naar Japan, naar Korea, Filipijnen, Maleisië.
0: Krankzinnig.
1: Echt vet.
2: Dus dat ging er ook langs. Dus daar had ik helemaal niet op gerekend. Dus de ene dag zat ik in Hongkong en de volgende dag zat ik weer in Lubbekutteveen. Dus dat was bijna niet uit te leggen.
0: Dat is toch absurd. Ja, geweldig. En we kijken ook met heel veel plezier naar je serie. We gaan je volgen. We zijn erbij natuurlijk in Ahoy.
2: Ik wil jullie allemaal super bedanken voor de moeite. En ik zou zeggen, als jullie tijd en zin hebben voor alle luisteraars, kom gezellig de 19e op de 20e februari volgend jaar. Ja. Naar mijn allerlaatste concert. Dan hoop ik dat jullie blij kan maken. En dan ben ik ook blij.
0: Ja,
2: we zijn allemaal blij.
0: Je zegt het wel in de goed beluisterde ochtend. Show van Rijnmond. Dus het kan zijn dat je straks nog een show bij moet boeken.
1: Zeggen.
0: Ga je dat dan doen als ze vol zitten?
2: Dan ga ik echt de slingers hier opvangen en door de kamer dansen.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Ren, Lenny, Rem van Agda en de Munnik.
1: En zo meteen gaan we met Ruud de Boer de Boer op. En traditiegetrouw begint hij weer met zijn 5 na 9. Met vandaag onder andere The Talking Heads, Bruce Springsteen en Joe Jackson voor je.
0: Oh, is she really going out with him? Zometeen tussen 9 en 12 de Boer op met de one and only Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg.

0: Internet in Bergsenhoek.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: In Dordrecht is het 16 graden. Goedemorgen, je bent weer bij De Boer Op. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat ik zo meteen over een half minuutje de koffiecorner officieel voor geopend verklaar. En dat betekent dat jij langs kunt komen om mee te praten over wat er in het nieuws is. Of misschien wil je wel eventjes laten weten hoe de pet erbij hangt. Wat heb je op je lever? Wat is je dagcijfer? Hoe ga je de nieuwe week in? Wat waren je wilde weekendplannen? Zomaar wat vragen. En laten we ook wel wat verder vooruit kijken. We hebben het de hele ochtend gehad over het afscheid van Robin van Persie. Maar wie moet hem nou gaan opvolgen als trainer van Feyenoord? Hoe gaan we dit allemaal vlot trekken? En inwoners van de politie in het Rotterdam geven hun buurt gemiddeld dezelfde waardering voor veiligheid en leefbaarheid als 2 jaar geleden. Dat is ruim 7. Welk cijfer geef jij voor je veiligheid en leefbaarheid? Hoe veilig voel jij je in jouw buurt? Open de app, rechtsboven klikken op Apple. Zometeen ga ik praten met Kees of Sees. Dat ga ik zo meteen even aan hem vragen. We gaan het hebben over walking basketball. Walking basketball? Nou ja, er horen 5 heerlijke platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In het oude noorden van Rotterdam is voor de 2e nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op diezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst aan de muur geschreven, waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is er niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar het zorgt ervoor dat de geluidshinder en het asociaal gedrag wordt geconcentreerd, vooral in het laatste uur voordat de Meent dichtgaat. Dat er geen politie of stadswachten aanwezig zijn, zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost. Ook zijn de ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er spraken van onduidelijkheid en ze treden niet op als nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven die in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet. Dat schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en Nu.nl. Kan Adelaar werd onlangs verkocht voor zijn bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler Hellevoetsluis is niet verboden, maar de kans dat vepen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet, die is wel aanwezig. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor een 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in Zwijndrecht. Voor de fatale steekpartij is een 60-jarige man het Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon, het blijft droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op onweer. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie van de ANWB. Ik zie enige vertraging. Oh, die is inmiddels verdwenen. De enige vertraging die ik zie is de N3. Dordrecht richting Papendrecht. Tussen Dordrecht Stadspolders en aansluiting met de 15. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen. Ja, het lijkt erop als we rustig aan gaan doen. Maar misschien kan Kees Zoutman dat ontkrachten. We gaan het hebben over walking basketball. Ja. En hoe wordt dat gespeeld? En hoe belangrijk is de derde helft bij zoiets? En welke vijf platen horen erbij? In de 5 naar 9 in de Boerop.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijkmode Zuid-Beierland.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
12: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus.

0: tellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
4: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Talking Heads, Slippery People, de eerste van.
1: De 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
2: Ja, soms hoor je dat geluid, hè, van slippende schoenen, met name bij basketbalwedstrijden in de zaal. Maar dan wordt er ook wat afgerend en stop en start. Dat gaat er anders aan toe bij walking basketbal. Kees Soutman van KD73, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Rick.
2: Ik heb het een beetje zitten bekijken en

0: vroeg me net echt openlijk af, wat was het ook alweer? Maar jullie bestaan al sinds 1973, dus echt een nieuw fenomeen is het niet?
1: Walking basketball is eigenlijk van de laatste jaren is dat pas een beetje ontstaan.
0: Ja.
1: En bij KADI doen we het nu inmiddels 3 jaar.
0: Ja, okay.
1: En bij andere clubs in het land is het al ietsje langer.
0: Ja.
1: Maar het is echt booming in Nederland, want ja, we hebben heel veel toernooien elk jaar. Dus we hebben er nu 3 gehad in het eerste halfjaar van 2026. Ja.
0: Voor de sport-no-no, zoals mijzelf, leg eens uit. Wat is walking basketball anders dan basketball?
1: Nou, het is een eenvoudige vorm van basketball. Er mag niet worden hardgelopen.
0: Nee.
1: Dus dat is een van de belangrijkste zaken die dus die mogen. Er mogen een aantal dingen niet. En dat belangrijk is dat je kan meedoen op je eigen niveau.
0: Ja.
1: Dus dat is voornamelijk voor de 55-plus doelgroep.
0: Mm-hmm.
1: En het is een veilige en leuke manier van bewegen.
0: Ja.
1: Het wordt heel, heel laagdrempelig aangeboden.
0: Ja.
1: En het is voor met alle niveaus door elkaar zijn we gewoon een uur lekker bezig.
0: Ik kan me wel voorstellen dat de verleiding groot is. Dat als zich een mogelijkheid voordoet om te scoren, dat je dan toch even de pas erin zet. Maar dan is de scheidsrechter onverbiddelijk.
1: Ja, nou, het mooie is dat we bij toevallig afgelopen zaterdag een toernooi gehad in Capelle.
0: Ja.
1: En we doen het zonder scheidsrechters. Maar
0: okay,
1: we corrigeren elkaar.
0: Oh, dat is een groepsdruk.
1: Dus als iemand vindt dat jij iets te hard rent. Dus en dat gebeurt inderdaad wat je zegt. Dat die verleiding is vooral bij de oud-basketballers. Is die verleiding wat groter dan bij de niet-oud-basketballers. En dan wordt er wel ingegrepen. Dus ik heb ook wel... regelmatig komen ze bij me. Ik heb het georganiseerd zaterdag. En dan komen ze toch van die groep die rent een beetje. Ik zeg, dan ga ik het weer aankaarten. En dan,
0: maar dan ben je toch eigenlijk, Kees, toch stiekem een beetje scheidsrechter tegen Willem Dank dus.
1: Ja, nee, natuurlijk dat sowieso. Maar we doen het ook niet met rangen en standen.
0: Nee.
1: Dus de enige prijs die we aan het einde uitdelen is de sportiviteitsprijs.
0: Ja.
1: En dat betekent dat de teams moeten dan andere teams nomineren of ze tegen wie ze het leukst gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat was afgelopen zaterdag ook weer het geval.
0: Ja.
1: En dus die prijs gaat naar hen toe.
0: Ja, wat goed. Ja, dus alles in goede harmonie. En dat wordt nog eens een keer versterkt. Want dat zie ik heel erg nadrukkelijk hier op mijn script staan. De derde helft.
1: De derde helft, ja. Dat is, als de derde helft het niet was geweest, had ik het niet gedaan.
0: Nee.
1: Ik ben 65, dus ik zit ook een beetje in die doelgroep.
0: Ja, ja.
1: Maar wij vinden dat gewoon belangrijk dat daarna nog in de kantine nog gezellig wat gedronken en gegeten wordt.
0: Ja.
1: En dan zitten mensen ook nog meer dan een uur vaak. Ik moet ze vaak de kantine uitschoppen bijna. Dan zitten ze nog met elkaar gezellig te socializen.
0: Ja,
1: want plezier is belangrijk, maar ook het sociaal contact.
0: Nou, maar dat is dus, maar dan heb je toch het beste van alle werelden bij elkaar, Kees. Ik bedoel, het sociale aspect en het sportieve aspect. Ik zou zeker even bij KD73.nl gaan kijken. Want jullie hebben een mooie vereniging. Jullie hebben mooie platen aangevraagd. Is She Really Going Out With Him van Joe Jackson zie ik erbij staan. Zit er nog een gedachte achter of dacht je, dit is gewoon een mooie plaat?
1: Dat is mijn topfavoriet. Joe Jackson, daar ga ik al 50 jaar geloof ik inmiddels heen naar concerten.
0: Fantastisch.
1: Dus die heb ik zelf gekozen. Nou, kijk, het is voornamelijk die nummers die ik uitgekozen heb, zijn nummers uit de jaren 80.
0: Ja, ja.
1: En dat was ook wel tussen 80 en 90 heb ik mijn basketbalcarrière een mooie impuls kunnen geven door op het hoogste niveau te kunnen basketballen.
0: Ja, goed hoor.
1: En daarnaast, het is ook een gevoel van nostalgie.
0: Ja,
1: De melodieën, MTV kwam toen opzetten.
0: Ja,
1: dus het
0: zeker.
1: Is ook duidelijk.
0: Dire Straits natuurlijk, die periode.
1: Ja, dus er zijn heel veel bandjes en die kan het nog steeds draaien. Dus ik vind het echt, het is tijdloos eigenlijk.
0: Ja,
1: dus dat is ook wel mooi.
0: Nou, daarom draaien ze met alle liefde voor jou, Kees. Want Lido Shuffle komt ook voorbij van Boss Kax.
1: Ja,
0: I'm on
1: mooi.
0: Fire van Bruce Springsteen. En nu Al Stewart, The Year of the Cat. Prachtige plaat.
1: Hartstikke mooi.
0: Mag ik jullie heel erg danken voor het aanvragen. En nogmaals meer informatie op KADY73. Dat is CADY73. Dat is de afkorting van Capelle. Hoe ging het nou ook alweer verder?
1: Aan de IJssel.
0: Ja, precies. Zo makkelijk kan het zijn. Dank voor het aanvragen. En blijf vooral inderdaad dat lekker doen. Ze lekker socialize met elkaar, lekker bewegen. Helemaal goed.
1: Zeker, ik ga er niet mee op, voorlopig.
0: Kees, ga lekker genieten van de muziek.
1: Hey, dankjewel.
0: Okay. Dankjewel voor het aanvragen. Yo. Hoi. De tweede van de 5 na 9. Aangevraagd dus door Kees Sauber van KADY73. Al Stewart, een klassieker. The Year of the Cats.

0: hier.
1: In de hoogtijdagen van zijn basketbalcarrière, Kees Soutman, luisterde hij hier heel graag naar. En nog steeds, Kees Soutman van KD73 Walking Basketball. En trouwens, dit nummer zit echt briljant in elkaar als je erover nadenkt. Hè. Geen instrument om op te leunen, dus je moet heel stemvast zijn. En dat brengt mij ook weer terug naar de jaren 80. Toen er een aantal klasgenoten dit opvoerden tijdens open podium op de Lodewijk Makenblijde College. En ja, dan merk je wel hoe lastig is om dit nummer te coveren. Joe Jackson hoorde je in de 5 na 9. Je bent bij De Boer op zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
1: Het is 9:30, goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De Boer op de Luisteraar, deel 1 nog steeds. Ja, dit is de eerste acte. En je kunt nog steeds langskomen in de koffiecorner. Frans deed dat net, die reageerde op de 5 na 9. Hij zei, wat een heerlijke muziek. Ja, ik zat ook heel echt te genieten, met name toen ik Boskeks draaide. Fantastisch. Nou ja, goed. Als je ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons of een mail sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Over de verkeersinformatie kan het kort zijn. Er worden geen files gemeld door de ANWB. Dan gaan we gelijk door naar het weer voor Zuid-Holland. Nou, het is een regenachtige dag. Ja, nu blijft het droog. Maar in de loop van de middag enkele buien met kans op onweer bij middagtemperatuur van 21 graden maximaal. Vanavond eerst nog af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Vannacht klaart het een beetje op, maar ook weer lokaal kans op een bui. De temperatuur daalt in het midden en het oosten van Zuid-Holland naar een graad of 11. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen enkele buien met kans op onweer, hagel en windstoten. De middagtemperatuur komt morgen slechts op 17 graden uit. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
11: Goedemorgen, de politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosies aan het Zwaanshals in het oude noorden van Rotterdam. Dit weekend waren er 2 ontploffingen, steeds bij dezelfde portiek, zegt verslaggever Michael Komans.
12: De straat hier aan het Zwaanshals ligt volledig open. Stratenmakers zijn hier bezig. Dus even snel een explosief plaatsen en wegkomen, dat is niet gelukt. Dat betekent dus dat er echt wel veel moeite is gedaan om hier een explosief te plaatsen bij het portiek. Ja, en die is toch echt wel zwaar beschadigd. De ramen liggen eruit, de deur zit er nog wel net in. Maar voor de rest, ja, je ziet ook wat brandsporen en zwartigheid op de muren. En veel politielint, want die gaan hier vandaag nog verder met onderzoek.
11: Er is nog niemand aangehouden voor de ontploffing in het Oude Noorden. De proef met een beboete van mannen en vrouwen die vrouwen nasissen of naroepen is nog geen succes. In 2,5 jaar is 6 keer een boete opgelegd. En dat terwijl in Rotterdam alleen al 80% van de vrouwen wel eens wordt nageroepen of nagesist, schrijft het AD. In onder meer Rotterdam en in Dordrecht loopt er nu een proef. De straf kan oplopen tot 3 maanden cel of een boete van €10.000. Nou, in Rotterdam kreeg 1 man een aantal boetes van in totaal €100. Nou, in Dordrecht werd een boa zelf het slachtoffer van seksuele straatintimidatie. Die zaak ligt nog bij de politie. En ook de Rotterdamse wethouder Lansing Bastemeijer die geeft toe dat de opbrengst wel niet heel erg hoog is. Het probleem is dat de regels namelijk nogal streng zijn. De intimidatie moet sowieso seksueel getint zijn. En BOA's moeten het 3 keer waarnemen voordat ze een procesverbaal mogen schrijven. Dus horen ze het maar 2 keer, dan is er wel nog steeds sprake van seksuele intimidatie die eigenlijk niet wenselijk is, maar het kan niet vervolgd worden.
1: Ik praat mee over dit onderwerp in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Ben jij wel eens getuige geweest of misschien wel slachtoffer geweest van naroepen op straat of sissen of seksuele intimidatie? Open de app rechtsboven, klik op app ons.
11: En in de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zwemt 1 of mogelijk zelfs 2 dolfijnen. De dieren zijn afgelopen dagen meerdere keren gezien en ook op beeld vastgesteld. De vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren ook gezien en maken zich geen zorgen. Ze gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden, zeggen ze bij RTV Noord.
0: Op zich is dat geen reden voor paniek. Zolang ze niet op zo'n watplaats stranden, dan moeten ze ook de weg naar open zee weer terug kunnen vinden. Ja, met zo'n getijdengebied, het kan natuurlijk zijn dat ze dan op de een of andere manier toch bij zo'n droogvallende plaat terechtkomen of op het strand ergens terechtkomen. Ja, dan schakelen we wel meteen en dan rukken we uit.
11: Waar de dolfijnen vandaan komen is niet duidelijk. Ook is het lastig te zeggen hoe lang ze zullen blijven. En als je dan denkt van, goh, hè, daar zwemt een dolfijn. Goh, leuk. Maar als je dan een beeld bij wil, goh, denk aan de series waar dolfijnen in voorkomen, dat ze door de lucht heen springen. Nou ja, die foto's die zie je dus nu ook voorbij komen, ja, van die dolfijnen dus in de Waddenzee.
1: Ja, leuk. Dat was hem.
11: Zeker.
1: Dankjewel, Dave.
13: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
1: Met nu Simply Red.
13: Met een grote R.

0: Sam Fender. En Olivia Dean en Rain Me In bij Radio Rijnmond. Het is weer tijd om de generatiekloof weer een klein stukje kleiner te maken. Te dichten als het ware. Ik zie de bodem steeds verder omhoog komen. De generatiekloof tussen Gen X en Gen Z. Ik ben van Gen X en Meerte Piek is van Gen Z. Goedemorgen Meerte.
1: Goedemorgen Ruud.
0: Jij bent in de 20.
1: Ja, ik ben 20. Ja.
0: Je bent 20.
1: Precies 20.
0: Dan probeer het gewoon een beetje.
1: Ja.
0: Ik ben in de 50. En dat betekent dat we een Gen X en een Gen Z'er hier in de studio hebben. En om beurten bestoken wij elkaar met ons leefgebied, onze biotoop. De termen,
1: onze eigen weetjes.
0: Ja, precies.
1: Een kijkje in elkaars generatie.
0: Precies. Nou, en nu gaat mijn hoofd op het hakblok, want jij gaat mij allerlei vragen stellen.
1: Nou ja, ik zei afgelopen vrijdag natuurlijk al dat ik iets hier voor je in petto had.
0: Ja.
1: Ik wil het even gaan hebben over date. Want het ligt tussen de verschillende generaties, ligt de manier van daten toch wel anders. Ik bedoel, wij zijn ook opgegroeid met technologie.
0: Ja.
1: Dus bij ons is het gewoon dating apps.
0: Ja.
1: En meer eigenlijk is het ook weer niet.
0: Nee.
1: Misschien is dat ook een van de redenen dat ik nog steeds single ben. Omdat daten gewoon als Gen Z'er is gewoon ingewikkeld.
0: Hoezo? Wat is er ingewikkeld aan?
1: Nou, we gebruiken allemaal verschillende termen.
0: Ja.
1: En die wil ik eigenlijk voor je opnoemen. En dan is aan jou eigenlijk de vraag van, hey, wat betekent het nou eigenlijk?
0: Maar dat vind ik wel weer grappig, dat je dit zegt. Dat zeg ik even als trotse Gen X'er.
1: Ja.
0: Wij gebruiken allemaal dezelfde termen.
1: Ja?
0: Ja, dus dat is
1: daar
0: wel
1: ben ik dus benieuwd naar.
0: Ja, nou ja, goed. Jij eerst.
1: Ja, okay. Sommige zijn makkelijk, maar laat ik even beginnen met een situationship.
0: Ja, wat?
1: Een situationship.
0: Een situatie, in welke de relationele status.
1: Ja, dat is
0: het
1: eigenlijk
0: is ingewikkeld, of het is aan, of het is niet aan. Of
1: precies.
0: Single.
1: Je kan zelfs soms 7 jaar lang in een situationship zitten.
0: Ja.
1: Dat is gewoon eigenlijk uitstellen om het officieel te maken. Of
0: ja,
1: het eigenlijk niet officieel maken, maar ook weer niet afkappen.
0: Ja, mensen die gewoon eeuwigdurend op Facebook zeggen het is ingewikkeld.
1: Precies, dit is onder Gen Z, is dit gewoon het ding.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar is dat besluiteloosheid, of wat is dat? Waar komt het allemaal vandaan?
1: Ja, echt, God mag het weten, Ruud. Ja. Echt, al zou ik het weten. maar je hebt dus ook nog zoiets wat een beetje op lijkt, dat is een prela.
0: Een prela, oh ja, dat is dus een beetje voorbereiding op een latrelatie.
1: Nou, eigenlijk wel zoiets, ja, voorrelatie eigenlijk.
0: Voorrelatie.
1: Je bent alvast in de status net iets verder misschien dan de situationship, maar het is nog niet over.
0: Maar dat is iets anders dan friends with benefits.
1: Ja, dat klopt, maar dit is weer een volgende die, dat is weer totaal wat anders. Dan zit je ook niet in een situationship, ook niet in een prela, maar gewoon wel.
0: Ja,
1: ja, je snapt het.
0: Ja, gewoon, ja.
1: En weet je dan wat een quarrel is?
0: Nou, het zal wel afgeleid zijn van scharrel.
1: Ja.
0: En quarrel, quasi-scharrel.
1: Een kwaliteitsscharrel.
0: Oh!
1: Dus dan ben je dus met iemand aan het scharrelen, maar waarvan je wel denkt, ja, dat is wel een goeie. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een twarrel.
0: Een twijfelscharrel.
1: Ja, precies. Ja! Precies. Weet je, we gaan gewoon overal stempels op gooien.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar daten, hè. Natuurlijk werkt ook heel veel over de app.
0: Ja.
1: Maar goed, daarbij heb je dus ook wel het probleem van ghosting.
0: Ja, ghosting. Dan laat iemand plotseling helemaal niks meer van zich horen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar wat er dan ook kan gebeuren is zombieing.
0: Dat is dat iemand heel passief erin staat.
1: Nee. Je hebt dus iemand geghost, dus nooit meer gereageerd op de app.
0: Ja.
1: En achteraf dacht je, ik heb er toch wel spijt van.
0: Oh.
1: Ga je hem weer terug appen.
0: Ja.
1: Zombieing.
0: Ja, maar dus na een jaar bij wijze van spreken.
1: Bij wijze van.
0: Leef jij ook nog, zeg maar.
1: Precies. Ja.
0: Heb jij er wel eens mee te maken gehad?
1: Ja, dat heb ik wel. Ja, helaas. Nou moet ik zeggen dat ik soms een beetje van de oude stempel ben. Dus ik ben helemaal niet van de dating apps. Ik moet gewoon iemand in het echt ontmoeten. Dan denk ik, ja, jij hebt het leuk.
0: In de kroeg of
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Overal, dat kan. Maar ook ik heb last gehad van zombieing en ghosting. En,
0: ja.
1: Dan heb ik er nog eentje. Ik heb het dus eerder al gehad over de Lulu. Weet je dat nog?
0: Wat was dat ook alweer, jongens?
1: Ja.
0: Ik heb het geheugen van een goudvis.
1: Dat valt echt heel goed ook bij dating.
0: De Lulu?
1: Ja. Je moet soms wel eens gesprekken tussen mij en medepresentator Milou van de ochtendshow wel eens volgen.
0: Ja.
1: En wij gebruiken dit soort woorden heel vaak. Wij voeden elkaars de Lulu.
0: Ja. Woordenschat dan? Nee?
1: Ja, dat is delusion, weet je wel.
0: Oh, dat was het,
1: Ja, eigenlijk dat je denkt van, ja Meerte, wat je nu zegt, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar je gaat elkaar er gewoon van overtuigen dat het wel gewoon zo is. En dat is dus met daten ook.
0: Maar dat is iets anders dan gaslighten, toch? Je probeert iemand te overtuigen.
1: Ja, gaslighten is echt een beetje wat negatief.
0: Ja, zeker.
1: Ja, de lulu is meer dat je het soort van positief omdraait om jezelf een goed gevoel van te krijgen.
0: Okay. Nou, weer wat geleerd.
1: Ja, leuk hè?
0: Jeetje,
1: ja.
0: Hoe deed ik het?
1: Nou,
0: of heb je er nog een?
1: Als je er nog eentje wil, als er nog tijd voor is.
0: Nog eentje dan.
1: Riz. Die is echt, staat eigenlijk helemaal nergens op, maar
0: Met dubbel Z?
1: Met dubbel Z. Soms zeg je er ook nog wel eens double U-Riz voor.
0: Is dat een threesome? Of,
1: als je tegen iemand zegt, jij hebt echt veel Riz. Dan zeg je dus eigenlijk tegen iemand die echt een Casanova is.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Ja. Nee, dan weet ik waar ik op moet letten. Ja. Goed. Nee, ja, want ik wil nog heel eventjes met jou over die apps. Want er was een tijd, toen internet net opkwam, ontstonden die dating sites ook. Maar je was echt een sukkel als je via het internet een partner moet zien te krijgen.
1: Ja.
0: Terwijl dat nu compleet is omgedraaid.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel een bijzondere ontwikkeling.
1: Ja, bijzonder is dat. Ja, maar je hebt er ook zoveel verschillende. Je hebt ook zelfs een app waarvoor je moet betalen. Zodat je ook met bijvoorbeeld celebrities en zo.
0: Ja.
1: Dat is echt een ding. Ja, ik ben daar persoonlijk niet van.
0: Jij bent gewoon lekker van de kroeg. Precies. Zie je toch weer stiekem hier, Gen Y. Nou ja. Nou, volgens mij. Ja, mag ik mezelf een applausje geven? Ja, volgens mij.
1: Ja, wel. Ik vind dat je dat hebt verdiend. Ja, zeker wel. Ja.
0: Oh, maar nou, dan ga ik morgen eens even kijken wat ik voor jou in petto heb. Bij de generatiekloof die we steeds een stukje kleiner maken. Meerte, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.
1: Ga je mee de boer op?

0: Ondanks het slechte weer een heel succesvol optreden van Kensington afgelopen weekend in Alphen. En de drummer van Kensington was zo enthousiast dat hij gewoon pardoes in het meer sprong. Gewoon in zonderbroek. Ja. Kensington Audien Riddles bij Radio Rijnmond. Eens even kijken hoor. Laten we vooral vooruit kijken. Hè? Want we hebben natuurlijk de hele ochtend gehad over het vertrek van Robin van Persie. Maar aan jou nu de vraag. Wie moet Robin van Persie nou gaan opvolgen als trainer van Feyenoord? Heb je daar ideeën over? En wat? Nou ja, doe maar een profielschets. Misschien helpen we de club er ook een beetje mee. Want Gerard die zei net tegen mij. Van Persie weg, hier de vlag uit. Nou ja, misschien iets meer dan dat. Hè? Dus wat zou er moeten gebeuren? Aan welk profiel moet de toekomstige trainer van Feyenoord voldoen? Ja, en ik schrok er wel van hoor. Want die aanpak van straatintimidatie lijkt mislukt. Maar ik schrok van de cijfers. Heel veel vrouwen krijgen vaak te maken met sissen, naroepen, seksuele intimidaties. BOA's zouden te weinig middelen hebben om nasissen en naroepen te beboeten. Ben jij wel eens getuige geweest of misschien wel slachtoffer geweest van naroepen op straat? En Hubert Bruls. Kent u die naam nog? De CDA was tijdens corona voorzitter van het Landelijke Veiligheidsberaad. Vandaag wordt hij verhoord in de tweede week van de corona-enquête. Hoe kijk jij terug op die coronamaatregelen van destijds? En wat is je luisterpleisterplaats? Daar ben ik ook hartstikke benieuwd naar. Dus maak een foto van de situatie. Of een omschrijving vind ik ook prima hoor. Dus misschien ben je wel hard aan het werk achter in de bakkerij. Of in de garage. Of ben je aan het chillen beneden op de bank. Of zit je op grote hoogte te werken. En heb je daar een leuke foto van misschien? Je luisterpleisterplaats. Stuur hem op via de app. Rechtsboven klik op Apple. Zometeen het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: In Vlaardingen is het 17 graden. Ik ben bij de Boer op deel 2. En ook dit uur kun je meepraten over het nieuws. Hè? Over de toekomst van Feyenoord. Wie zou nou voldoen aan de juiste papieren? Wie heeft de juiste papieren voor het trainerschap van Feyenoord? Maar ook, hoe veilig voel je in jouw buurt? Zomaar wat onderwerpen. We gaan ook het komend uur weer de nieuwsquiz spelen. Dus hou de oren weer gespitst. Hè? Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen Dave.
14: Goedemorgen. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 16 opgepakt voor bedreiging. Hij had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en dreigde te steken met een mes. Gestoken werd er uiteindelijk niet, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie over ging, dat is niet bekend. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om verkeersaso's te weren, onder meer van de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er niet wordt gehandhaafd, worden de problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Die zit dan vooral in het laatste uur voordat de Meent dicht gaat, tussen 7 en 8. Dat er geen politie of stadswachten aanwezig zijn, zorgt ervoor dat er de problemen uiteindelijk niet worden opgelost. Ook zijn de ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en te optreden doen ze niet als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegen van de afsluiting van de Meent. De Houthis in Jemen zeggen dat de Rode Zee af te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Het Rode Zeegebied is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. De scheepvaart in het gebied wordt al belemmerd door de blokkade van de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee. En de Houthis die vuurden eerder al raketten af vanwege de oorlog in Gaza. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt er niks van dat de trainer van Feyenoord, Robin van Persie, is ontslagen. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur bij Feyenoord. Hij gaf toe dat Van Persie weliswaar foutjes heeft gemaakt, maar hij is een jonge trainer. En ook oudere trainers maken wel eens foutjes, zegt hij. Ook kreeg hij te maken met veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch nog ontslagen, dan zit je als directie op een verkeerde golflengte, zo zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, voegt hij eraan toe. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. Tot morgen 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Geen verkeersinformatie van de ANWB. Dus snel door naar De Boer op deel 2. Met kans om te reageren in de koffiecorner. Hè. Dus wat heb je op je lever? Wat is je dagcijfer? Waar wil je het met me over hebben? Het kan allemaal. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En zometeen ook de nieuwsquiz.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandse

0: De Maisonet. Ja, dat was een eendagsvlieg. De Hardeck Avenue hoorde je bij Radio Rijnmond. Maar het grappige wel van eendagsvlieg is dat hij tot in lengte van tijden nog steeds wordt gedraaid. En terecht, want het was wel een heel goede eendagsvlieg uit 83. Hardeck Avenue. Bij Radio Rijnmond in De Boer op. Mick stond net bij mij in de koffiecorner en die zei: Ruud, ik moet eerlijk zijn. Ik vond de manier waarop de coronacrisis destijds is gemanaged door de overheid en de daarbij horende partijen niet slecht. Ik ben er 100% van overtuigd dat er te alle tijden gehandeld is vanuit een goed hart. Ik denk dat ze altijd het beste voor ons wilden. Voor hen was dit ook een onbekend virus wat opeens leefde, levens kostte. En ze deden hun best, wat kun je anders? Ja, en Mick zei ook nog wat over Robin van Persie. Het is maar beter dat hij ontslagen is, maar we mogen niet zo negatief over hem zijn, vind ik. Hij is en blijft een clublegende en heeft voor altijd onze respect verdiend. Ja, en ga je mee inderdaad met Dick Advocaat, die natuurlijk wel als adviseur optrad, dus ik snap wel ergens zijn wij van WC Eend, maar toch. Hij vindt dat de directie te vroeg heeft besloten om Van Persie weg te sturen bij Feyenoord. Nou, ben je het eens met Dick Advocaat, ja of nee? Of aan welke eisen zou een nieuwe trainer moeten voldoen? Laat het me weten. Het gesprek van de dag, het vindt allemaal plaats in de koffiecorner van De Boer op. Open de app, rechtsboven klik op Appons. En inwoners van de politie en uit Rotterdam geven hun buurt gemiddeld dezelfde waardering voor veiligheid en leefbaarheid als 2 jaar geleden, ruim 7. Welk cijfer geef jij voor je veiligheid en leefbaarheid in jouw buurt? Hoe veilig voel jij je in jouw buurt? Open de app, rechtsboven klik op App Onze en stiekem natuurlijk ook even meedoen met de nieuwsquiz. Ik heb die leuke linnen tas weer voor je. Die eigenwijze linnen tas met geinige opdruk van Rijnmond. Nou, je kent Rijnmond. Dat is een eigenwijze omroep. Ja, er zit ook nog eens een keer een Gerse Rijnmond zonnebril in. Die kun je allemaal gewoon in de wacht slepen. Dat zijn collectors items. Die wil je hebben. En bovendien, daar zit iets heel moois aan gekoppeld. Namelijk de maandprijs, een avondje voor 2... op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa op zaterdag 11 juli. Dat is echt wel een serieuze prijs ook. Dus, spits de oren. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggevallen, want het koffiezetapparaat zat er hinderlijk doorheen.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente

0: gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om...
1: Ja, er moet opnieuw gekeken naar maatregelen. Welke maatregelen willen Rotterdamse ondernemers in het centrum? Ze willen maatregelen extra om de sluitingstijden voor de horeca te verruimen. Of antwoord B, ze willen maatregelen voor de aanpak van overlast door daklozen. Of C, ze willen een maatregel voor de aanpak van overlast door verkeers-ASO's. A, B of C. De maatregelen die er nu zijn, zeggen ze, die zijn niet voldoende. Nou, wat denk je? Maak kans op die leuke linnentas met zonnebril en misschien wel de maandprijs over een week of drie. Door te appen, rechtsboven klikken op app ons. Heel veel succes. Nu Douwe Bob op het podium.
2: All right.

0: Jason Mraz en I'm Yours bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En John, die stond net bij mij in de koffiecorner. Die had ook de app gebruikt. En rechtsboven geklikt op app ons. Want dan sta je gewoon als bij toverslag sta je naast me in de koffiecorner. En die zei, Ruud, ik ben blij dat Van Persie weg is bij Feyenoord. Een frisse wind, een nieuw seizoen. En laat Dick Advocaat lekker zijn mond houden. Van Bommel, een nieuwe trainer voor Feyenoord. Zegt John net tegen mij in de koffiecorner. Nou, ik zei dankjewel John en hij nam nog even een lekker bakkie. Als je nou ook wil meepraten over het nieuws, of je hebt zelf misschien wel een nieuwtje, of je wil even vertellen hoe je weekend eruit zag, laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. En dan sta je als vanzelf naast me. En dat kan ook voor je luisterpleister plaatsen. Dus waar hang je uit? Nou, maak een mooie foto. Misschien zit je wel lekker ergens in Europa te chillen en toch te luisteren naar Radio Rijnmond. Dat kan. Maak even een foto en upload die via diezelfde app. En die app kun je dus ook gebruiken voor de nieuwsquiz. Roepen sneller. Maar eens eventjes horen, want er staat wel een leuke tas tegenover. Een geinige linnen tas, een eigenwijze linnen tas met een leuke opdruk. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. En dat zijn allemaal collectors items, die wil je gewoon hebben. En als je die tas in de wacht sleept, dan maak je aan het einde van de maand kans op een avondje voor twee op het beroemdste jazz- en muziekfestival van Nederland en Europa. Durf ik wel te zeggen, op zaterdag 11 juli. En het fenomeen bestaat al 50 jaar. Ongelooflijk, hè? Ik laat je de opgave horen. Ik laat een nieuwskop horen, maar die nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om...
0: Welke maatregelen willen Rotterdamse ondernemers in het centrum verscherpt zien? A. Maatregelen om de sluitingstijden voor de horeca te verruimen. B. Maatregelen om de aanpak van overlast door daklozen. Of C. Maatregelen voor de aanpak van overlast door verkeers-ASO's. Heel veel succes. Open de app. Rechtsboven klik op app ons.

de stijgers. In de wagen. En bij de waterkant.

belden naar. Somber blijft goed. 12 tot 12 hoor je bij Radio Rijnmond. Best uit de jaren 80, 90. En nu bij Ook de Boer op. Zometeen richting de hoofdpunten van het nieuws van 10:30 na Right Said Fred. Deeply.

0: your heart to the heathen.
1: Right, said Fred. En Deeply Dippy bij Radio Rijnmond. Half elf is het. Goedemorgen. Je bent nog steeds bij de boer, op. Dus eventjes de verkeersinformatie met je doornemen. Nou, het is niet heel erg schokkend. Maar goed, je zal er maar in staan. 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein. Maar voor de rest geen files of vertragingen gemeld door de ANWB. Ja, dan naar het weer. Ja, het is wisselvallig, hè, maar dat had je waarschijnlijk zelf ook wel begrepen. In de loop van de middag enkele buien met kans op onweer. Middagtemperatuur 21 graden. Vanavond eerst nog af en toe een zonnetje, maar ook nog. Toch nog kans op een bui. Vannacht opklaringen, lokaal kans op een bui. De temperatuur daalt in het midden en het oosten van Zuid-Holland naar 11 graden. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen dan weer enkele buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Bij een middagtemperatuur van slechts 17 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is niet duidelijk. De airbags zijn wel uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk in Spijkenisse is nog niets bekend. Bij de explosie vannacht aan het Zwaanshals in het oude noorden van Rotterdam is ook nog geschoten, zegt de politie. Zaterdagavond was de eerste ontploffing, vannacht om 1:30 dus weer. De gevel en de voordeur raakten zwaar beschadigd van de portiek. Er is nog niemand opgepakt. Een Amerikaanse toerist heeft op sociale media haar beklag gedaan over het halen van ijs in Rome. Want Italië en ijs, nou ja goed. Voor twee ijsjes moest ze uiteindelijk €44 aftikken, schrijft de Telegraaf. En daar is ze bijzonder pissig over. Nou ja goed, nou is het niet dat het om zomaar ijsjes gaat, maar om nou te zeggen €44. Het ging om twee ijsjes met elk drie bolletjes voor €12 per stuk. Voor die drie bolletjes, dat is dus €4 per bolletje. Aangevuld met slagroom, nog eens een keer €2. Een macaron, €3. En een canola ook nog eens een keer €5. Ja, dat er extra moest betaald worden was volgens haar totaal niet duidelijk. In totaal kwam het uit op €22 per ijsje, €44 totaal. Ja, ze dacht dus dat ze €14 moest aftikken, maar dat bleek dus €44 te zijn. En dan hoop je natuurlijk dat het ijs nog eens een keer lekker was. Nee, ook niet, zegt ze op sociale media, dat honderden of misschien wel duizenden keren gedeeld is. Ze noemt het ook nog eens een keer de meest smerige gelato die ze ooit had gegeten. Ja. En dat was nog voordat ze het horen kreeg dat wat ze moest betalen.
1: Oh. Ja, ik ben ook wel eens erin getuind hoor. Ja, je maakt één keer zo'n fout. En dan doe je het daarna nooit meer. Ik had zo'n trek. Een broodje bij een steentje in de buurt van het Colosseum. Tegenover het Colosseum. Nou ja, je kan wel raden hoe duur dat was. Ik geloof €20 voor een broodje dat echt helemaal nergens over ging. Nee. Toen ging het stortregenen. Toen kwam er iemand naar me toe. Die verkocht poncho's. Eigenlijk gewoon veredelde vuilniszakken voor €5 per stuk.
2: Oh man.
1: Ja, dus je bent gewaarschuwd. Maar verder vind ik Rome een prachtige stad. Dankjewel Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Je krijgt wel lekker ijs van vanille-ijs.
3: Radio met een grote R.

0: Cars. Een metafoor voor het gemis van warmte en geborgenheid in een gebroken gezin. Ja, het is een zware boodschap, maar het levert wel een heel mooie plaat op. Noah Kahan hoorde je in American Cars bij Radio Rijnmond. Peter stond net bij mij in de koffiecorner. Die had de app geopend, rechtsboven geklikt op AppOns. En die zei tegen mij: Ruud, het moment van ontslag van Persie lijkt me duidelijk. Als blijkt dat hij wederom ondermaats presteert en hem halverwege het seizoen ontslaat, dan zit je het seizoen twee keer met een probleem. Vind dan maar eens een geschikte nieuwe trainer. Dus nu even snel de pleister eraf en door, zei Peter net tegen mij. En Franjan die zei: ik ben het zeker niet eens dat Robin van Persie nu is ontslagen. De tweede plaats is alsnog behaald na een seizoen vol geblesseerden. Als je een diploma hebt gehaald, pakken ze die toch ook niet meer af als de weg daarnaartoe dramatisch was. Het eindresultaat geldt toch? En welke spelers willen nu nog langer blijven? Zoals Moussa en Reed, voor hen is het nu ook allemaal onzeker. Echt, Feyenoord blijft mijn club, maar deze dagen gebeuren er gekke dingen, zei Franjan net tegen mij. Hopelijk mag ik wel blijven zitten op de tribune. Ja. Nou, je kunt ook meepraten over de toekomst van Feyenoord. We hebben het de hele ochtend gehad over het verleden. Oftewel Robin van Persie als, tot voor kort trainer. Maar hoe moet het in de toekomst? En wie heeft de beste papieren? Wie zou jij eigenlijk wel zien zitten als nieuwe trainer van Feyenoord? Praat mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven. Klik op AppOns. En hoe veilig voel jij je in jouw buurt? Want inwoners van de politie 1 uit Rotterdam geven hun buurt gemiddeld dezelfde waardering voor veiligheid en leefbaarheid als 2 jaar geleden. Ruim een 7. Maar welk cijfer geef jij voor je veiligheid en leefbaarheid? Hoe veilig voel jij je in jouw buurt? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. En vergeet niet mee te doen met de nieuwsquiz. Koppensneller. Oftewel, nieuwskop die is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat. Ja, het levert verse koffie op, maar sommige woorden zijn meegemalen. Maar welke woorden zijn meegemalen? Welke woorden missen we?
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om...
0: Opnieuw moet er worden gekeken naar maatregelen om wat? Welke maatregelen willen de Rotterdamse ondernemers in het centrum aangescherpt zien? Maatregelen om de sluitingstijden voor de horeca te verruimen? Antwoord A. Of antwoord B. Aanpak van overlast door daklozen? Of antwoord C. Aanpak van overlast door verkeersaso's? A, B of C. Maak kans op die superleuke linnen tas van Rijnmond met eigenwijze tekst erop. En een geinige Rijnmond zonnebril. En je maakt aan het einde van de maand ook nog eens een keer kans voor een avondje voor twee voor een van de beroemdste jazzfestivals van Nederland. Ik durf te zeggen de beroemdste. En ze vieren dit jaar hun 50ste editie. Dus ik zou het wel weten. Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Heel veel succes. Dit is de klassieker van Avicii. Level.

0: Rob de Nijs en foto van vroeger. Wat een klassieker is dat toch. Groepensneller. Oké, jongens, we zijn toe aan een beetje... Ja, het wordt nu een beetje spannend. Tenminste, in de zin van als je wil meedoen, dan is het echt op de valreep. Maar het kan nog. Ik heb een fragment voor je in de nieuwsquiz. En dat fragment is licht gemankeerd geraakt door het lawaai van het koffieapparaat. Dat klinkt dan zo.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om...
0: Naar welke maatregelen moet opnieuw worden gekeken? Wat willen de Rotterdamse ondernemers in het centrum? De maatregelen om de sluitingstijden voor de horeca te verruimen? Of maatregelen om de aanpak van overlast door daklozen? Of C, aanpak van overlast door verkeersaso's A, B of C? Hij moet te doen zijn, maar ja, doe het dan maar. Hè? Je maakt kans op die leuke linnen tas met geinig opdruk. En er zit ook nog een Rijnmond zonnebril in. Ja, wat wil je nog meer? Nou, misschien ook nog wel eens een avondje voor twee op zo'n heel beroemd jazzfestival in Rotterdam binnenkort. Ik zou zeggen, beproef je geluk.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: In Oude Tong is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 11 uur geweest. Je bent bij deel 3 van De Boer op. Met zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar je kan nog wel meedoen hoor. Dus als je het antwoord nog niet hebt gestuurd, kun je dat nu al doen. Maar ik laat zometeen ook nog wel even een fragment horen. Het laatste nieuws krijgen we nu van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
13: Goedemorgen. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Hij had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen. Daarbij dreigde hij te steken met een mes. Daar is hij uiteindelijk niet voor aangehouden voor dat steken, wel voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, dat meldt de politie. De man liep rond 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achteraan gevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt. Voetbaltrainer Dick Advocaat begrijpt niets van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken de adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is een jonge trainer en oudere coaches maken ook wel eens foutjes, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures bij Feyenoord. En als je dan nog steeds tweede wordt en alsnog wordt ontslagen, dan zit je op een verkeerde golflengte als directie, zegt advocaat. Feyenoord de tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor de nummer 2. Maar dat speelt volgens advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord geen wedstrijd meer, zegt hij. Het weer, af en toe zon, dan blijft het droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. En dat wordt morgen 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Nou, een zetje schrap hè, voor natuurlijk de nieuwsquiz. Ik ga zo meteen nog één keertje dat fragment laten horen. Ja, dan laat ik je echt zonder zijwieltjes verder gaan. Maar ja, goed, je maakt dus wel kans op een heel mooie prijs. Sterker nog, prijzen. En ook het komende uur gaan we gluren bij de buren. En dat doen we deze keer bij de collega's van Omroep Archipel. De lokale omroep, de streekomroep van Goeree Overflakkee.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
14: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
16: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
20: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Dit is Radio Rijn.

0: Romantics, What I Like About You bij Radio Rijnmond in het derde uurtje van de Boerenbroeder. Goedemorgen. Wil je meepraten over het nieuws? Je bent van harte welkom iedere ochtend tussen 9 en 12 in de koffiecorner. En je kunt gewoon de toegang verzekeren door even de app te gebruiken. Rechtsboven te klikken op App ons. Laten we even vooruitkijken in plaats van steeds terugblikken. Hè. Wie moet Robin van Persie gaan opvolgen als trainer van Feyenoord? En wie heeft de beste papieren? En kun je misschien een profielschets geven? Misschien luistert Feyenoord wel mee. En inwoners van de politie-eenheid Rotterdam geven hun buurt gemiddeld dezelfde waardering voor veiligheid en leefbaarheid als 2 jaar geleden. Een 7,2. Welk cijfer geef jij voor je veiligheid en leefbaarheid in jouw buurt? Open de app, rechtsboven klik op App ons. Ja, en ik schrok wel van de cijfers hoor. Het gebeurt veel. Het gebeurt heel veel. Straatintimidatie. En de aanpak van straatintimidatie lijkt mislukt. BOA's zouden te weinig middelen hebben om nazissen, naroepen of erger te voorkomen of te beboeten. Ben jij wel eens getuige geweest of misschien wel slachtoffer geweest van naroep op straat of anderszins? En Hubert Bruls, kent u die naam nog? Ja, die CDA was destijds coronavoorzitter van het Landelijke Veiligheidsberaad. En vandaag wordt hij verhoord in de tweede week van de corona-enquête. Hoe kijk jij terug op de coronamaatregelen van destijds? Hoe heeft de overheid het aangepakt? Ja, hè, met een blik achteraf natuurlijk. Hè. In de kont van de koekei. Ja, zoiets heet dat, hè, geloof ik. Nou ja, open de app, rechtsboven klik op App ons. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz. En ja, zometeen is het echt zonder zijwieltjes verder, hè. Maar je kunt op de valreep meedoen. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws. Een nieuwskop, die is gesneld door het koffieapparaat. Het klinkt zo.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om...
0: Er is wat weggevallen. Welke maatregelen willen de Rotterdamse ondernemers aangescherpt zien in het centrum? A. De maatregelen om sluitingstijden voor de horeca te verruimen. Antwoord B. Aanpak van overlast door daklozen. Of C. Aanpak van overlast door verkeersaso's. Je maakt kans op die leuke linnen tas van Rijnmond met die eigenwijze tekst en die leuke zonnebril ook nog een keer aan boord. En over 3 weken de maandprijs. Een avondje voor 2 bij het meest gave jazzfestival dat je kunt bedenken. Gewoon hier bij ons in Rotterdam.

0: hoe ze Tammy Wynette zo ver hebben gekregen ooit samen te werken met de KLF. Want die gasten van de KLF, laat ik het heel netjes zeggen, het zijn een klein beetje ongeleide projectielen. Die docu staat volgens mij op YouTube. Dat is wel de moeite om te bekijken. Die gasten zijn eigenlijk, zal ik het gewoon zeggen, zijn gewoon knettergek. Maar goed, wel mooie muziek. Justified and Ancient hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, dat is natuurlijk nu het moment van de waarheid. De vérité. Want wie gaat er vandoor met die geinige tas? Die linnen tas van Rijnmond met erin ook nog een geinige Rijnmond zonnebril. En over 3 weken misschien kans op een avondje voor met z'n tweeën bij zo'n beroemd jazzfestival. Nou, dit was de hele ochtend de opgave.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen.
0: Welke maatregelen moeten opnieuw onder de loep worden genomen? Wat willen de Rotterdamse ondernemers? De maatregelen om de sluitingstijden voor de horeca te verruimen, of om de aanpak van overlast door daklozen, of de aanpak van overlast door verkeersaso's. Pop, goedemorgen. Wat denk je?
2: Goedemorgen, Ruud. Nou, jongen, dat is eigenlijk gewoon antwoord C natuurlijk.
0: Je zegt het met verven. Dus laten we eens even kijken of het correct is en tevens juist.
1: Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om verkeersaso's te weren.
0: Ja. Woon je in de buurt van de Meent?
2: Nee, Krooswijk. Ja. Maar ik kom er heel vaak natuurlijk. Ja. Want de binnenstad het ligt zo diep in mijn hart.
0: Ja, alleen zo jammer dat het overstemd wordt door dat geknetter van die patserbakken, hè?
2: Ja, die duiken regelmatig op andere plekken ook. Ze willen gewoon aandacht en die krijgen ze nu.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, nee, zeker op deze manier. want er zijn natuurlijk al maatregelen. Hè? Want ik geloof dat al 4 avonden in de week gaat de gemeente op slot voor die wagens. Maar goed, dan gaan ze juist daar vlak voor of vlak na gaan ze dan...
2: Ja, ze zijn het er niet mee eens.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar het levert jou wel een geinige tas op, Pop.
2: Kijk, dat moet ik hebben.
0: En met een kekke zonnebril erbij.
2: Nou joh, die heb ik echt nodig, want ik krijg er veel zon tegenwoordig in Nederland.
0: Deze week niet, nee. Deze hele week zie ik alleen maar regen. Wat is dit, joh?
2: Ja joh, maar dat is maar een korte periode.
0: Ja, nou, korte periode, een hele week. Ik vind het nogal lang zat, zeg.
2: De natuur heeft het keihard nodig.
0: Ja, oké, dat is waar, Pop.
2: Ja, dan moet je niet zo zeuren nu.
0: Nee, ik zeur weer te veel. God, de gezeik altijd. Ik moet meer naar jou luisteren, Pop. Ik moet gewoon het positieve, het glas is half vol, toch?
2: Zo is dat. Ook die gast op de meet, die hou ook wel een keertje op. Als niemand er meer aandacht van schenkt, gaan ze vanzelf een ander aandachtspunt zoeken.
0: Ja, nou, ik hoop dat het wat onschuldiger is dan wat er nu gebeurt. Toch? Ja. Hey, wat zijn de plannen nog voor vandaag, Pop?
2: Voor vandaag, ik heb een barbecue.
0: Oh, oké, sterkte.
2: Van mijn schoonmoeder, die is 85 geworden.
0: Oh, gefeliciteerd. Maar ja, een barbecue. Heb je iets van overkapping?
2: Het is bij een partner van me. En die heeft wel genoeg ruimte en mogelijkheid om eventueel de boel droog te zetten. Maar ik denk dat het gewoon hartstikke goed weer is.
0: Ja, daar gaan we gewoon vanuit.
2: Ja,
0: het is sowieso goed weer, want je hebt die zonnebril in de pocket. En die tas ook nog. Dus en ik duim voor je.
2: Kunnen zetten.
0: Ja, daarom. Zo heb het ook nog een keer. Pop, dankjewel voor het meedoen. En ik duim voor je voor over 3 weken voor de maandprijs.
2: Succes.
0: Joe, hoi.
2: Hoi.

0: Damiano David en The First Time bij Radio Rijnmond. Het is daarmee bijna 11:30. Goedemorgen, ik ben bij de Boerel. Geen files gemeld door de ANWB. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zeker als het ook een beetje gaat regenen. Dat gaat in de loop van de middag sowieso gebeuren. Enkele buien met kans zelfs op onweer. Middagtemperatuur maximaal 21 graden. Vanavond nog af en toe zon, maar ook toch nog weer kans op een bui. Vannacht klaart het op, maar ook dan weer lokaal kans op een bui. Dus het kan vriezen, het kan dooien, het is van alles wat. De temperatuur daalt in het midden en het oosten naar 11 graden. Morgen af en toe zon in de loop van de dag vanuit het westen. Enkele buien met kans op onweer, hagel en windstoten. De middagtemperatuur komt uit op slechts 17 graden. De komende dagen, uitermate wisselvallig hoor. Donderdag en vrijdag uitermate wisselvallig met af en toe zon. Buien, dan ook nog kans op onweer, hagel en windstoten. En het is 17 graden, is toch wel echt aan de koele kant voor deze eerste, bijna tweede week van juni. Hè? Je zal me moeten barbecuen.
1: Wie zegt dat je moet barbecuen?
0: Nee, ik had net een prijswinnaar in de uitzending. Die gaat vandaag barbecuen, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep rond 12:30 over een grote beer, dat is in de buurt van Alexandrium. Werd aangesproken, draaide zich om en werd toen van achter aangevallen door een groepje mannen. Na een worsteling gingen er 5 mannen vandoor. Die hadden ook iets meegenomen van het slachtoffer, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozenlaan. De klap was zo hard dat het motorblok enkele tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraartoe is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Mocht je nou willen weten hoe ernstig dat ongeluk is en hoe groot de ravage in ieder geval is, kijk dan even op Rijnmond.nl. En in de Japanse stad Utsunomiya zijn vandaag alle 94 scholen gesloten. Daar is voor het eerst een beer gezien. Eerst in een park en later in de buurt van een middelbare school. Het aantal problemen met beren in Japan, die neemt de laatste jaren steeds verder toe. Ook in stedelijke gebieden. Vorige week raakte bijvoorbeeld in de stad Fukushima 4 mensen gewond bij een berenaanval. De afgelopen 10 jaar is het aantal zwarte beren in Japan verdrievoudigd. Deskundigen zeggen, hier speelt klimaatverandering wel een rol. Dat daardoor steeds vaker ontmoetingen zijn tussen mens en beer. Want door het veranderende klimaat hebben beren steeds minder natuurlijke voedselbronnen en moeten ze vaak richting de stad om daar wat eten te zoeken.
0: Bij de McDonald's of zo.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: U mag door naar het tweede raampje. Bizar verhaal, toch?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, 94 scholen.
0: Ja, gewoon dicht vanwege die beer. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Survivor.
3: Radio met een grote R.

0: Muf en Bente. En hoe hou ik dit vast? 11:30 geweest. Dat betekent dat we even gaan gluren bij de buren. En dat betekent dat we contact zoeken met een van onze collega-omroepen in De Rijnmond. Want daar hebben we er heel veel van. En daar hebben we ook een mooie samenwerking mee. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het tv-programma Lokaal. Iedere zaterdag vanaf 5:00 op TV Rijnmond. Maar ook natuurlijk bij jouw lokale dan wel streekomroep. En een van de omroepen met wie wij samenwerken is die omroep voor Goeree Overvlakke. Ofwel Omroep Archipel, hoofdredacteur Arjen Huizer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie, want ik had het net over de veiligheidsmonitor in de politieeenheid Rotterdam. Die staat op een ruime 7. Maar ja, het zijn natuurlijk ook cijfers die over de hele regio zijn bekendgemaakt. Dus ook voor Goeree Overvlakke. Hoe zit het daar met het veiligheidsgevoel?
1: Ja, een 7,7 is het bij ons.
0: Dat is hoger dan in Rotterdam in ieder geval.
1: Ja, maar ja, toch tegelijkertijd vindt de grotere groep inwoners dat de buurt achteruit is gegaan.
0: Okay.
1: Want dat aandeel nam met 7,1% toe ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: Okay. En waar moet ik dan aan denken, Arjen?
1: Ja, verdachte situaties in de buurt. Dealen van drugs, dat wordt ook wel vaak genoemd.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon bedrijven, horecazaken waar dan nauwelijks klanten komen, maar die dan toch blijven bestaan. En situaties waarin arbeidsmigranten volgens die inwoners toch onder slechte omstandigheden wonen en werken.
0: Ja, precies. Ja,
1: het is, dat soort zaken komen allemaal uit die monitor.
0: Ja, ja, ja. Dus dat betekent wel werk aan de winkel daar.
1: Ja, en dat past ook wel in dat beeld, hè, van de brede regionale ontwikkeling. Mm-hmm. Want ja, je zegt net in De Rijnmond, ja, daar vallen wij natuurlijk ook onder.
0: Ja.
1: En ze zijn toch wel bezig om te kijken hoe ze dat toch steeds toch wel meer kunnen verbeteren.
0: Ja, ja, precies. Andere zaken, want ja, dat geeft dan wel weer een samenhorigheidsgevoel. De stekjesmarkt, Arjan?
1: Ja, ja.
0: De stekjesmarkt, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Die was vorige week in de Sommersdijk.
0: Ja.
1: En dat ging over ontmoeting en oefenen van de Nederlandse taal. Want dat werd georganiseerd samen met het COA.
0: Ja.
1: En de kringloop bij ons op het eiland.
0: Ja.
1: En ja, gewoon stekjes kweken.
0: Ja.
1: En die dan vervolgens ruilen en met elkaar in gesprek gaan.
0: Ja, ja, ja. Dus inderdaad.
1: Met
0: planten in de weer en op die manier dus het sociale contact verbeteren. Ja, dat is wel een mooie manier eigenlijk om dat te doen. Ja,
1: ja toch? Ja, ja, ja.
0: Nou, binnenkort een reportage erover. En jullie gaan ook binnenkort weer met een poll komen, hè, op jullie website, omroeparchipel.nl.
1: Ja, wel meer dan een poll. Echt een opinie.
0: Ja.
1: Want we hebben een opiniepanel opgericht samen met de lokale krant hier, het Eilandennieuws.
0: Ja.
1: Dat is gestart met de gemeenteraadsverkiezingen. En het tweede onderzoek komt er nu aan. En dat gaat over de zondagsrust.
0: Kijk, en dat is een belangrijk onderwerp op het eiland, hè?
1: Ja, pas nog een... hebben wij het ook geloof ik nog over gehad, hè? Over de winkel van Oudorp die niet open mocht.
0: Ja.
1: Dus we willen wel eens even de mening weten van de inwoners.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Je komt vanavond, komt die online.
0: Oké, okay, nou, check het als je mee wilt doen, omroeparchipel.nl. Nou, Arjan, dan ga ik je niet langer ophouden. We spreken elkaar trouwens sowieso binnenkort, want we zijn met Lokaal dit weekend te gast bij jullie bij Omroep Archipel. Dankjewel, hè.
1: Ja, leuk. Yes, graag gedaan.
0: Arjan Huizer, hoofdredacteur van Omroep Archipel. De Radio Rijnmond, de boerenbaan luistert met nu op

bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen, ook bij de boer op. Even wat verkeersinformatie tussendoor, want er is zojuist een ongeluk geweest op de A15 Europoort richting Rotterdam, tussen de havens 55, 157, 100 en de Thomassentunnel. 20 minuten vertraging kan oplopen. De tunnel is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Kallandbrug, dus dan weet je dat in ieder geval. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Uiteraard. En de nodige reacties toch wel, hoor, voor Robin van Persie en wie hem dan moet opvolgen. Ja, Sonja die zei net tegen mij, iedereen kent de uitdrukking, de beste stuurlui staan aan wal. Hashtag Van Persie, hashtag nieuwe trainer. En ik heb al trek in een kopje zwarte koffie met twee zoetjes. Nou, die heeft Sonja zojuist van mij gekregen. Ja. En even kijken hoor. Marja die zei net tegen mij, ik ben niet rouwig om het vertrek van Van Persie. Hij heeft heel veel mazzel gehad dat de rest ook een slecht seizoen hadden. En toch tweede worden. Nieuwe trainer, hoe is het nu met Bosgaard? Hij deed het fantastisch, maar had de juiste papieren niet. Is dat al een optie? Zei Marja zojuist tegen mij in de koffiecorner. En Hans die zei, ik zei het halverwege al, Van Persie is iets te vroeg bij Feyenoord gekomen. Een paar jaar rijpen had van hem een meer complete trainer gemaakt. Nou ja, dat is misschien, ja, misschien had hij iets meer kansen moeten krijgen. Ja, en Anglia die zei net tegen mij, veiligheid en leefbaarheid in mijn buurt, ik geef het een 9. Ik woon in Roon, maar gewoon om wat ruimte voor eventuele verbetering te laten. Nou, dankjewel voor het langskomen, zei ik. En als jij nou ook wil reageren, je kunt altijd de app openen, rechtsboven klikken op App ons.

0: Fever Dream, Alex Warren bij Radio Rijnmond in de Boerwold. Stef die kwam ook nog even langs in de koffiecorner. Die zegt, nou, even over dat ontslag van Robin van Persie. Zou het eerdere ontslag bij Liverpool van Arne Slot ermee te maken kunnen hebben? Ofwel, komt de wel succesvolle coach Arne Slot weer terug? Ik had het al gezegd, hè. Feyenoord luistert stiekem mee. Dus misschien... Nee, Stef. Nee, denk ik. Ja, nee, je weet het maar nooit. Nou ja, goed. Zomaar, ja, er is toch best wel veel gereageerd. En ook wel in een breed palet. Want er zijn toch mensen die zeggen, nou, fijn dat hij eigenlijk weg is. En anderen zeggen, nee, we vinden dat hij gewoon te weinig kans heeft gekregen. Nou, je kunt erover blijven discussiëren natuurlijk. En we gaan het over een paar weken zien. Want Feyenoord wilde haast achterzetten om toch snel met een nieuwe trainer te komen. Zometeen, lunchbreak. Want ik heb de kopjes alweer in de vaatwasser gezet. En de verse borden met heerlijk beleg zijn weer tevoorschijn gekomen. Wat staat er allemaal op de kaart bij lunchbreak, Erik Lemmers?
1: Nou, veel softdrugs.
0: Lekker dan.
1: Goed gaat, ja, lekker. Even een jointje tijdens de lunch. Nee, dat leidt soms tot gekke dingen, ja. Dat roken van joints. Ja. En daarover gaat zo Ingrid Smits het hebben in de rubriek opmerkelijke rechtszaken. Ja. Zij heeft namelijk een man gezien tijdens die rechtszaak. 35 jaar wonend op Goeree Overflakkee. Partner en 3 kinderen die in een psychose raakten door het roken van nogal veel jointjes. Ja. En hij kreeg er allerlei wanen van en deed allerlei dreigementen naar zijn eigen familie. En dat loog er niet om, die dreigementen. Echt heftige dingen. Ja. En dat is voor de rechter gekomen. Ja. De uitspraak daarvan hoor je zo meteen nog.
0: Bizar.
1: Hele bizarre zaak. Ja. Zo kan het dus
0: verkeerd. Nou ja, dat wordt natuurlijk heel vaak verkocht. Ja, het zijn maar softdrugs. Maar ja,
1: als je... En hiervoor wordt vaker gewaarschuwd dat dit kan gebeuren. Ja. Dat er de uitwerking van THC is. En we zijn ook nog even bezig met een ander verhaal dat hiermee te maken heeft. Want wietteler Kanadelaar in Hellevoetsluis blijkt eigendom te zijn, indirect, van de sigarettenfabrikant Philip Morris. Dat is nu bekend geworden door de Groene Amsterdammer. Ja. Die heeft dat uitgezocht. Die hebben eerder een Canadees bedrijf. Daar zijn ze grote aandeelhouder in geworden. Net niet de meerderheid. Maar wel met de toezegging dat zij het beleid kunnen bepalen van dat bedrijf. Ja. En die heeft in december Kanadelaar overgenomen.
0: Ja, dus dat is op zijn minst wel even goed om even tegen licht te houden, toch?
1: Precies. En verslavingsexperts die zien hier wel mogelijke problemen in.
0: Ja, de lange arm van de sigarettenindustrie.
1: Precies.
0: Ja,
1: ja, ja. Je weet dat ze zich roeren.
0: Ja, absoluut. Ja, en de lunchplaat.
1: De lunchplaat gaat over een weerman die ook gevaarlijke stoffen binnenkreeg. Maar dan in de studio. Hij was namelijk het weer aan het verklaren in Arkansas, de Amerikaanse staat, waar 2 tornado's op weg waren. Mm-hmm. En dus eigenlijk in de regio waren. En er brak brand uit in de studio. En je ziet dan dat er een enorme rookwolk in die studio is. En dat hij dus zijn polo uiteindelijk voor zijn mond houdt. Maar gewoon door blijft presenteren. Nee, ja, die tornado's zijn ook belangrijk.
0: Ja.
1: Nou, last man standing.
0: Last man standing, nou ja, iets met heroes. Want ik vind het toch wel een held. Als hij in het belang van het publiek toch doorgaat. Ja, ondanks de rookontwikkeling in de studio. Of ja, de Pointer Sisters met Fire kan natuurlijk ook.
1: Kan ook altijd, ja.
0: Fire in the Rain.
1: Fire in the Rain.
0: Regent altijd met tornado's ook.
1: Ja, komt altijd wel met tornado's, ja.
0: Oftewel, welke plaat hoort bij dit wel bizarre verhaal van een weerman in Arkansas? Toch? Arkansas was het? Ja. Of zoals sommigen zeggen, Arkansas.
1: Ja, het is Arkansas. Dat weten wij.
0: Die dus ondanks rookontwikkeling in de weerstudio gewoon doorging met zijn werk. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStore in Spijk en Isse.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen het Ave Maria, maar dan in een eigentijdse versie van een voormalige punkzangeres. Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. Bij de explosie vannacht aan het Zwaanshals in het oude noorden van Rotterdam is ook nog geschoten, dat zegt de politie. Zaterdagavond was er ook al een ontploffing. En vannacht om 2:30 dus weer. De gevel en de voordeur raakten zwaar beschadigd. Er is nog niemand opgepakt. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 gearresteerd voor bedreiging. Hij had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Wat er precies de reden was van de ruzie, dat is niet bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep rond 1:30 over de Grote Beer, dat is in de buurt van het Alexandrium. Daar werd hij aangesproken, hij draaide om en vervolgens werd hij van achter door een groepje aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Ook in dit geval is nog niemand aangehouden. De Nijmeegse Vierdaagse heeft een record aantal afzeggers dit jaar. Via een speciaal systeem konden mensen hun inschrijving beschikbaar stellen voor iemand op de wachtlijst. Dat is 4000 keer gedaan, en dat is een record. Toch staan er nog 11.000 mensen op de wachtlijst. Net als bij de Marathon van Rotterdam zitten Vierdaagse al jaren met een vraag die groter is dan het aanbod. De Vierdaagse is van 21 tot en met 24 juli. Het weer. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden vandaag. Vanavond wel kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A15 Europort richting Rotterdam, tussen de havens 5500 en 5700 en Rozenburg, is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer moet rijden via de Kalandbrug. En je loopt daar 14 minuten vertraging op. Wat doe je als je het weer presenteert en er breekt brand uit in de studio? Nou, gewoon doorpresenteren natuurlijk. Noah had dan ook wel belangrijke informatie, want er zijn 2 tornado's actief in de regio waarin hij werkt, in Arkansas, in Amerika. En hoewel de studio met rook is gevuld, presenteert hij met een shirtje tegen zijn mond gewoon door. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Debbie Harry.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
17: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
18: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
19: En ook nog eens gratis parkeren.
20: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beijerland.
16: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Lunchbreak. Erik Lemmers.
26: Radio met een grote R.

0: Blondie. Ja, zangeres Debbie Harry vestigde in 1999 een bijzonder record met dit nummer. Ze was op dat moment 53 jaar oud en daarmee de oudste vrouwelijke artieste ooit die een nummer 1 hit bereikte in de Britse hitlijsten. Ja, dat is een lang verhaal, maar wel een mooie mijlpaal. Ze begon ooit in een punkbandje, dat later heel groot werd, genaamd Blondie. En als Blondie heeft ze deze hit dus ook gescoord. Je zou denken dat het nummer geschreven is voor een mysterieuze vrouw genaamd Maria, maar toetsenist Jimmy Destri, die het nummer schreef, bekende later dat het eigenlijk om zijn tienerfantasieën ging over een katholiek schoolmeisje. De naam Maria komt natuurlijk van de Heilige Maagd Maria. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak op deze maandagmiddag. Straks bespreekt Ingrid Smit weer een opmerkelijke zaak met ons. En Leo Kool is al 40 jaar als vrijwilliger actief in Rotterdam Overschie. En hij werd afgelopen weekend verrast, omdat hij een onderscheiding kreeg, een hele belangrijke, de Erasmus-penning. Ik spreek hem zo. En de lunchplaat gaat over een weerman die de route volgt van twee tornado's in de Amerikaanse staat Arkansas. Maar ondertussen breekt brand uit in de studio en er is een flinke rookontwikkeling. Maar weerman Noah die gaat onverminderd door. Hij trekt zijn poloshirt voor zijn neus en gaat dus verder gewoon die waarschuwing afmaken. Welke lunchplaten wil jij daarbij horen, is mijn vraag. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen draai ik Ed Sheeran, maar nu eerst Rosé van Bruno Mars.
1: Je luistert naar Radio Rijnmond met Erik op Lunchbreak.
2: Ja, en dan game. En dan...

0: My Girl, Ed Sheeran was dat. Je luistert naar Lunchbreak. Het is tijd voor opmerkelijke zaken. De rubriek waarin Ingrid Smits ons elke week even meeneemt naar de rechtbank. Vandaag gaat het over een zaak die te maken heeft met hele heftige dreigementen. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Wie is de hoofdpersoon dit keer?
1: Ja, dat is Arend. En Arend is een lange, spichtige man van een jaar of 35. Hij woonde op Goede Overklee. Flaké, inmiddels niet meer. Hij had daar een partner en 3 kinderen. Kinderen tussen de 4 en 13 jaar.
0: En hij had een probleem.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Arend die, zei tegen de rechter dat hij nogal veel hooi op zijn vork had. En daarom nogal veel jointjes rookte om een beetje tot rust te komen. Maar door die drugs kwam hij uiteindelijk in een psychose terecht. Hij kreeg allerlei wanen en visioenen. En een van die wanen was dat zijn partner vreemd ging met een collega. Daar was Arend heilig van overtuigd. En zijn partner die ontkende dat, maar Arend geloofde daar helemaal geen snars van.
0: En dat leidde tot dreigementen, geloof ik, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Want die dreigementen die waren niet mis. Het was allemaal in februari van dit jaar. Toen stond Arend opeens met een kniptang voor zijn partner. En die kniptang ging op en neer. En toen zei hij, als de kinderen straks op bed liggen, dan knip ik al je vingers eraf. 1 voor 1.
0: Jeetje.
1: En verder, hij was aan het klussen. Hij had ook nog een zaag in de buurt. Daarmee zou hij het been van zijn partner gaan afzagen. Hij zei ook dat hij een pistool zou gaan regelen. Dat hij zijn partner zou gaan doodschieten. En haar minnaar erbij. En dan mocht ze zelf een plekje op het kerkhof gaan uitzoeken waar ze dan wilde liggen.
0: Nou, dat liegt er niet om, hè? Ongelooflijk.
1: Nee, superheftig. En de kinderen waren daarbij, hè?
0: Die hoorden dat?
1: Ja. Jeetje. Ja, die hoorde dat.
0: En wat had Arend daarover te zeggen tegen de rechter?
1: Nou ja, hij had heel veel spijt, zei hij. En hij gaf de schuld aan zijn psychose en aan de drugs dus. Maar ja, we hebben in zo'n rechtszaak ook te maken met de officier van justitie. Die zei van ja, die drugs, dat waren toch echt wel uw eigen keuze. Hè? En daarom bent u in een psychose terechtgekomen. En met dit allemaal als gevolg.
0: Ja, en was de bedreigde vrouw zelf ook in de rechtszaal, die moeder?
1: Ja, die zat daar ook. Samen met het oudste kind, dat is een meisje van 13. Met zo'n hoge paardenstaart, een wit t-shirt, spijkerbroek, witte gimpen, zat ze naast de moeder. En ik vond het nogal wat. Dan ben je 13 en dan zit je in de rechtbank naar je vader te kijken. Naar alles wat er gebeurd is, hè, wat ik net vertelde. Ik vond het heel triest gebeuren. Maar en de bedreigde vrouw vond ik heel erg mild ook. Ze zei, het enige wat wij willen is rust. Ik wil graag dat Arend een gebiedsverbod krijgt voor heel Goede Overflakkee. En ik hoef geen schadevergoedingen of iets dergelijks. Hij mag voor mij gelukkig worden als hij maar nooit meer op het eiland komt.
0: En is dat ook gebeurd? Is dat ook uitgevaardigd?
1: Ja, de rechter ging daarin mee. Dus Arend mag de komende 3 jaar niet meer op Goede Overflakkee verschijnen. Hij kreeg verder ook nog een taakstraf van 80 uur. Maar had al 6 dagen in de politiecel gezeten. En voor elke dag dat je dan vastzit, gaat er 2 uur taakstraf vanaf. Dus dan blijft over 68 uur werken. Nou, Arend is al in therapie. Mm-hmm. En daar moet hij mee doorgaan, vindt de rechter. En als hij zich niet aan die voorwaarden houdt, dus het gebiedsverbod overtreedt of stopt met de behandeling, dan moet hij een week de gevangenis in. En ja, dat is eigenlijk de welbekende stok achter de deur, die rechters wel vaker gebruiken.
0: Ja, en hij wil ook weer contact met zijn kinderen?
1: Ja, hij zegt dat hij open staat voor contact met zijn kinderen, maar hij begrijpt het ook wel als ze dat even niet willen. Maar wat hem betreft wordt dat contact weer hersteld. Ja, het is natuurlijk een heel gezin wat uit elkaar gerukt is.
0: Absoluut.
1: Door het hele gebeuren.
0: Ja. Schrikkelijk drama eigenlijk. En ja, als je dit hoort met bedreigingen waar de kinderen bij zijn, is dit nou een opmerkelijke zaak? Uitzonderlijk?
1: Nou, niet. Er worden heel veel vrouwen bedreigd en mishandeld. Ik heb vorige week een hele ochtend bij allerlei zaken gezeten. En dan ging het van bedreiging tot poging tot verwurgen. Echt, het is bizar veel hoeveel vaak dit gebeurt. Gelukkig gebeurt het niet altijd in bijzijn van de kinderen. Maar huiselijk geweld, ja, dat gebeurt echt heel veel. Overal, in allerlei milieus. En ja, we hebben vandaag gehoord, ook niet alleen in grote steden.
0: Nee.
1: Zoals wel gedacht wordt, hè?
0: Ja, precies. Nee, het komt dus echt in veel gevallen voor. En daarbij lijkt dus dit soort dingen komen daar ook vaak bij voor. Die hallucinaties, psychoses.
1: Ja, veel geweld wordt toch wel veroorzaakt door drugs of door drank. En daar krijgen mensen dan waandenkbeelden van. Of ze zijn helemaal buiten zin en ze weten niet meer wat ze doen. Dus middelen gebruiken, dat is echt wel een groot ding.
0: Nou, zeker. Daar waren we even getuigen van. We kunnen het nog nalezen op Rijnmond.nl. En volgende week weer een opmerkelijke zaak. Bedankt voor dit moment, Ingrid.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws en het weer. Eerst Phil Collins. Hier in Lunchbreak op Radio Rijnmond. Take me home.

0: Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight. En je luistert naar Radio Rijnmond. Een file is er op de A15 Europort richting Rotterdam tussen de havens 5500, 5700 en de Thomassentunnel. Daar is dus een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is nu een kwartier. Dan tijd voor Ed Aldus. Goedemiddag, Ed.
1: Ja, dag Erik. Een goedemiddag.
0: Het is vandaag nog een beetje warm, geloof ik. Maar dat is dan meteen het record van deze week, geloof ik.
1: Nou, dat weet ik niet. Oh, want de week duurt natuurlijk tot en met. Ja, wanneer? Zondag dan?
0: Nee, zaterdag. Zaterdag.
1: Zaterdag officieel, oké. Nee, ja, zaterdag is het dan denk ik bijna net zo warm als nu. Misschien zelfs nog wel wat warmer. Maar goed, dat duurt allemaal nog wel even. Als je nou buiten komt, dan voelt het best wel warm aan trouwens hoor. Een beetje benauwd ook wel, met al dat vocht. Hè. Er is veel bewolking aanwezig. Weinig zon is er. En het wachten is op de buien. Die gaan wel komen, maar het duurt nog wel een aantal uren hoor. Pas eind van de middag, begin van de avond, trekken ze van west naar oost over onze regio. Nou, daar zou een donderklap bij voor kunnen komen, maar niet grootschalig. Het is nu een graad of 19. Ja, het kan wel 20, 21 graden nog worden. En dat bij een matige wind uit het zuiden. Ja, en dan morgen overdag, dan laat de zon zich af en toe zien. Dus niet al te veel zon. En in de loop van de dag neemt de kans op een aantal buien toe. Zo verspreid in de regio, Erik. Er kan best wel een donderbui bij tussen zitten. Met misschien zelfs een hagelsteen, wat windvlagen ook. Ja, temperaturen morgen 17, 18 graden. En langs de kust waait een vrij krachtige of krachtige zuidwestenwind. Windkracht 5 of 6. Dus ja, krijg jij daar zomervibes bij?
0: Niet echt. Nee, dit polootje kan wel weer, daar kan wel weer wat overheen, denk ik.
1: Ja, wel een leuke polo trouwens. Maar ja, als je kijkt naar woensdag en donderdag, dan blijft het wisselvallig weer, Erik. Met in meer of mindere mate zo verspreid over de regio een aantal buien. Je kent dat wel. Hè? Met buien kan het gewoon heel erg verschillen. Het weer, ene plek die krijgt dan heel veel buien, andere plek bijna niks. Er kan dan op woensdag vooral dan nog wel wat onweer bij voorkomen. Ja, met 17 graden is het wel bekeken. Tussendoor ook wel af en toe zon. Vrijdag dan wel een betere dag. Iets vaker de zon erbij. Kans op een regenbui. Maar dan kan het wel 19 graden worden.
0: Nou, dat klinkt alvast weer goed. We weten stiekem ook dat het zaterdag nog wat warmer wordt. Dus dat is prima. Ja. Dankjewel, Ed. Ik ga het zo in de lunchplaat hebben over een collega van jou. Die in de studio waarin hij was doorpresenteerde terwijl daar brand uitbrak.
1: Op
0: een klein afstandje. Ja, de rookontwikkelingen, weet ik wat allemaal. Daar gaan we zo dus een paar leuke suggesties van luisteraars over horen. Misschien moet je nog even meeluisteren zo. Dankjewel.
1: Ja, doe ik.
0: Oké, hoi. Dave Datema heeft de hoofdpunt uit het nieuws hier in Lunchbreak. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Bij een bedrijf in Amsterdam zijn meerdere medewerkers onwel geworden bij schoonmaakwerkzaamheden. De medewerkers zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bij een bedrijf in de Rapenburg staan meerdere ambulances, maar die hebben nog niemand meegenomen. Ook zijn er meerdere experts van de hulpdiensten rondom gevaarlijke stoffen die metingen gaan doen. Het gerechtshof heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel opgelegd voor de geboren Papendrechter Martijn N., de voormalig directeur van cultureel platform Moam. Die is schuldig gemaakt aan 2 verkrachtingen en aanrandingen onder een minderjarige. De zaak kwam 5 jaar geleden aan het rollen na artikelen in de Parool en NRC. Daarin was gesproken met 30 verschillende mannen. Martijn N. was een prominent figuur in de Amsterdamse modewereld. Daarbij koppelde hij jong talent en bekende ontwerpers. Ja, hij kreeg nu 3,5 jaar cel in eerste aanleg. Oftewel bij de gewone rechtbank had hij 1,5 jaar cel gekregen. En je trouwdag is natuurlijk je mooiste dag van je leven, zeggen veel mensen. Maar dat geldt niet voor een stel uit de Verenigde Staten. Net na de voltrekking van het huwelijk zouden ze vertrekken met de helikopter. Maar toen ging het heel erg mis. De twee zouden een vluchtje maken van 20 minuten naar het hotel, maar het begon zachtjes te regenen. En toen ze in de lucht waren, begon het steeds erger te worden en begon het ook nog te bliksemen. Een paar minuten later stortte de helikopter neer in de bossen. De bruid had geluk met slechts enkele schaafwonden, maar de piloot en de bruidegom, die zijn overleden. Voor hen kwam de hulp te laat en zijn overleden te plekken.
0: Verschrikkelijk.
2: Ja, over de meest vreselijke trouwdag die je kan hebben.
0: Nou, inderdaad. Ja, zo kan het dus ook. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Yves Berendsen en Emma Heesters komen eraan. Eerst Pet Shop Boys.
3: Radio met een grote R.

0: weergaloze bewerking van een natuurlijk ook weergaloos nummer van U2. Where the Streets Have No Name, hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En de band Play Dan, dat is het eigenlijk, hè? Titanic, die band die bleef spelen terwijl het schip zonk. Nou, deze weerman in Arkansas, die ziet de rook om zich heen zich verzamelen. En dat hij gaat gewoon door, want er zijn twee tornado's waarvoor hij moet waarschuwen. En dat blijft hij gewoon doen, hij blijft dat volgen. Luc, die wil daarbij de plaat horen, Get the Fire Brigade van The Move. Corrie, Als de Zon Schijnt, van André H. van Duin. Gerard en Ruud, Ring of Fire, Johnny Cash. Suzanne, Brenda, Len, Smoke Gets in Your Eyes van The Platters. Groetjes vanuit het zonnige Karpaters. Nou, groetjes terug. En Ada, Jan, Sebastian, die zeggen: als de rook om je hoofd is verdwenen, dacht ik zelf ook aan, van Boudewijn de Groot. Sebastian, waar is hier de nooduitgang? Goede doel. Leo Kattenstaat, Weather With You, Crowded House. Leo, Smoke on the Water, Deep Purple. En Should We Talk About the Weather van R.E.M. Henk en Joke, Joke, Peter van Die, die hebben I'm On Fire van Bruce Springsteen. Die is natuurlijk ook mooi, want ja, hij was bijna zelf in de brand beland. Maar ging ook door, dus hij was aan een roll, zou ik maar zeggen. Henk en Joke, Brand van Sylvia Millekamp. Ria, We Didn't Start a Fire, Billy Joel. Chantal, The Show Must Go On, Queen, ja, ook goed. Burning Down the House, Talking Heads. Peter van der Wulp, Keep On Talking, Texas. En No Fear van John Reddick. Ruud, Jim Reeves, Who Fools Such As I. The Doors, Light My Fire. En The Tornadoes van Telstar. Ja, alles wat je bedenkt van zou daar een plaatje over zijn. Het is daadwerkelijk zo, kan ik je vertellen. Bij deze weer bewezen. Zometeen moeten we er een uitkiezen. Wordt best moeilijk. Wil jij het nog moeilijker maken? Stuur mij dan nog een appje via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen Kaiser Chiefs. Maar eerst Yves Berendsen. Meerte gaat uit haar dak.
2: Ja, geweldig.

0: Leuk hè, Meerte?
1: Echt mijn favoriet artiest.
0: Echt hè? Echt. Waarom?
1: Ik weet het niet. Hij heeft iets in zijn muziek. Ik vind lekkere meezingers. Ik hou ervan.
0: Maar je wordt er ook ontzettend vrolijk van. En ja, het zijn echte bangers. Dus daar konden we weer even van genieten. Nou, wij gaan nu naar een ander feestje. Want er was iemand die denk ik ook wel heeft staan zingen die middag van blijdschap. Ja, je hoort het elke vrijdagmiddag hier in Lunchbreak. Elke maandagmiddag moet ik zeggen. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving. Ze zetten zich jarenlang in voor hun wijk, vereniging of organisatie en dragen bij aan een sterke gemeenschap. En wij hebben dan altijd die oproepjes bij ons in die uitzending. Leo Kool die zet zich al 40 jaar in voor verschillende organisaties en evenementen in Rotterdam over ski. Hij is oprichter en voorzitter van de stichting Hike over Ski, die sinds 1986 jaarlijks een wandeltocht organiseert. En daarnaast is hij actief bij Museum over Ski en de Grote Kerk in over Ski. Afgelopen zaterdag kreeg hij daarom de Erasmusspeld opgespeld in de Grote Kerk door wethouder Tim Versnel. Leo, goedemiddag en gefeliciteerd.
2: Goedemiddag en dankjewel.
0: Had je het verwacht? Was het een verrassing?
2: Ik had het niet verwacht. Het was een complete verrassing dat ik zaterdagmiddag naar voren werd geroepen om de speld te ontvangen.
0: Wat was het excuus waarom je daar was?
2: Afgelopen zaterdag was de 40e editie van de Hike, die prestatiewandeltocht.
0: Ja.
2: Vanuit een stichting waar ik zorg dat die elk jaar georganiseerd wordt. En vanwege het 125-jarig bestaan van de kerk vond de finish en de laatste opdrachten in en rond de Grote Kerk plaats in Overschie.
0: Ja.
2: En ja, vanuit die hoedanigheid was ik daar gewoon ook bij de afscheid. Ik was op post geweest eerder die dag. Waarbij de ploegen langskwamen. Dus, ja.
0: Ook wel een hele mooie combinatie, hè? Die kerk waar jij je voor inzet en die hike dus. Waarom vind jij het zo belangrijk om je als vrijwilliger in te zetten? Hoe ging dat eigenlijk 40 jaar geleden?
2: Ja, daar ben ik eigenlijk gewoon heel vroeg al, jong al, eigenlijk ingerold. En ook van huis uit was dat iets wat heel goed gestimuleerd werd, omdat zeker ook mijn moeder altijd al vrijwilliger was en vrijwillig heel veel deed. En ik ben daar zelf ook altijd ingerold bij alle clubs en dingen waar ik zat. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat je, wanneer je bepaalde kwaliteiten hebt, of misschien minder of andere kwaliteiten, dat je je ook inzet voor de samenleving en voor zeker de buurt waar je woont.
0: En wat merkte jij dan, wat voor kwaliteiten je had en hebt?
2: Ik kan redelijk goed zaken organiseren en aansturen. En ben ook een enorme verbinder, denk ik. Met alles en iedereen waar ik lokaal mee samenwerk en mee leef. Dus, en dat zijn wel kwaliteiten die mooi samenkomen en mooi passen.
0: En dan 40 jaar, hè? Dat is ook ontzettend lang gewoon echt.
2: Ja. Als je inmiddels 66 bent, dan zijn die 40 jaar logisch. Maar ook wel heel erg leuk, want het heeft mij ook altijd wel heel veel gegeven en heel erg mijn leven en ontwikkeling verrijkt in die zin. Dus alleen maar leuk.
0: Ja, dus het werkt aan beide kanten eigenlijk, hè, wat dat betreft. Het is niet alleen maar dat je de samenleving er heel veel plezier mee doet, maar jij hebt er zelf je ook door ontwikkeld waarschijnlijk.
2: Zeker. Dat zijn natuurlijk ook dingen die jezelf vormen. En ook een stukje leiding geven en een stukje verbinden. Omgaan met tegenslagen. Omgaan met zaken die niet lopen zoals je denkt en wil dat ze lopen. Snel reageren om de oplossingen voor te zoeken. Ja, ook wel omgaan met het feit dat je niet altijd als vrijwilliger op dezelfde lijn zit met de rest van de organisatie. En nou, dat is allemaal leuk. Goede dingen om je mee bezig te houden.
0: Ja, precies. Dus daar leer je genoeg van. En Overschie, wat maakt voor jou Overschie een mooie wijk om dat voor te doen?
2: Ik ben geboren en getogen hier. Aan het water, vlakbij de Grote Kerk en tegenover waar nu het museum Overschie zit. En ik ben dan ook nog eens de 15e generatie van de familie hier in Overschie. Waardoor ik voor mezelf altijd zeg, ik treed elke dag in de voetsporen van mijn voorouders. En ik heb de positieve meer een rugzak met Overschieën waar ik me verplicht aan voel om daar wat mee te doen.
0: Een lange traditie dus, in de familie ook. En tegenwoordig is er best een tekort vaak aan vrijwilligers, hè? Als je nou mensen die nu denken van ja, ik heb er niet zoveel tijd voor. Dat zou het wel leuk vinden. Misschien later ooit nog eens. Wat zou jij zeggen om ze over te halen?
2: Ja, probeer toch die tijd te vinden. Ik heb zelf altijd heel druk werk gehad. Ben ook ondernemer hier in Overschie, waar ik heel druk mee ben. En dan kun je toch de tijd vinden om vrijwilligerswerk te doen. En als je dat dan iets doet wat je leuk vindt en waar je ook een stukje passie in kan vinden, dan telt die tijd ook niet zozeer. En ja, dan moet je ook wel de tijd voor proberen te zoeken en ook de ruimte krijgen van de mensen om je heen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, maar het kan je dus ook heel veel brengen, heb ik van jou eerder gehoord nog daarnet. Dankjewel Leo, gefeliciteerd. En voorlopig ga jij volgens mij nog niet stoppen. Dus ga zo door, zou ik zeggen.
2: Dankjewel, dat was zeker niet de bedoeling om te stoppen. Dus leuk om dit interview te hebben gehad.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: Dat was voor mij ook een plezier. Dankjewel Leo, hoi.
2: Oké, alsjeblieft, goed.
0: Zometeen nog jouw lunchplaat, welke jij erbij wilt horen bij die weerman. Je zou nog snel even kunnen hebben via de Rijnmond-app. Druk op ons. Eerst muziek van de Kaiser Chiefs. Ruby, hier op Radio Rijnmond.

0: Kaiser Chiefs en Ruby.
1: Ja, welke lunchplaat gaan we draaien?
2: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Op verzoek van Ada, Jaap en Sebastiaan. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen... en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd... terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur... Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil... dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen draai ik een van de grootste hits van Dan Baird. Van dit nummer denken vele mensen dat het een cover is van een eerder nummer. Maar van wie dan? Nou, denk zo even mee, zou ik zeggen. Eerst het Radio Rijnmond nieuws van 1 uur. Krijg je van Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. Bij een bedrijf in Alblasserdam zijn meerdere medewerkers onwel geworden... bij schoonmaakwerkzaamheden. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Bij het bedrijf van de Rapenburg stonden meerdere ambulances... maar die hebben niemand meegenomen. Ook zijn meerdere experts gearriveerd... rondom gevaarlijke stoffen die metingen gaan doen. Bij de explosie vannacht aan het Zwaanshals is ook nog geschoten, zegt de politie. Zaterdagavond was er een ontploffing en vannacht om 1:30 dus weer. De gevel en de voordeur raakten zwaar beschadigd, er is niemand aangehouden. Het gerechtshof heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel opgelegd... voor papendrechter Martijn N., de voormalig directeur van cultureel platform Moam. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan 2 verkrachtingen, 1 aanranding en ontucht met minderjarigen. En de zaak kwam 5 jaar geleden aan het rollen na wat artikelen in een Parool en NRC. Daarin was gesproken met 30 verschillende mannen. Martijn N. was een prominent figuur in de Amsterdamse modewereld. De rechtbank had Martijn N. eerder 1,5 jaar cel opgelegd. In hoger beroep is dat ruim 2 keer zoveel. De Vlaardingse voetbalvereniging CWO heeft mobiele camera's geplaatst op het complex vanwege aanhoudende vernielingen op het terrein. Dat meldt de lokale Omroep 2. De club zegt dat er bijna elke week wel schade is. De kunstgrasvelden zijn door iedereen te gebruiken, maar er wordt ook op gereden met scooters en fatbikes en er worden zelfs barbecues gehouden. De politie en de gemeente hebben nu geholpen om grote mobiele camera's te plaatsen. De hoop is dat deze camera een afschrikwekkende werking heeft. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, droog, het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. En dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Dave.
0: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
13: Ja, ja, daar kan je een lunchbag mee winnen. De weekprijs is ook weer van stal. En dat is een lunch voor twee personen. Maar heb je dus 20% kans op om die te winnen als je die lunchbag wint. En ook nog de maandprijs. En dat is een superleuk uitje op zaterdagavond tijdens een mooi jazzfestival. En dan kun je met z'n tweeën dus lekker allerlei bandjes gaan bezoeken. Daar moet je iets voor kunnen natuurlijk. Je moet even weten welk nummer dit is. Ik ga het je achterstevoren laten horen.

0: Dat begon leuk, zeg. Of eindigt eigenlijk leuk. Wat is het dan? Is dat lepeltje 1? Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Lepeltje 2? Play That Funky Music van Wild Cherry. Allemaal een beetje uit die tijd, hè? Of is het The Hustle van McCoy? En dan geef je aan mij door lepel 3. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons, zometeen Dan Baird.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken.

0: lekker stevige gitaarmuziek. Zo aan het begin van deze lunchbreak dit uur op Radio Rijnmond. Meerte, Dan Baird, I love you, period.
1: Ja, punt.
0: Punt, gewoon. En exclamation mark, dat is een uitroepteken.
1: Ja.
0: Goed, hè? Toen het nummer uitkwam, toen waren duizenden mensen ervan overtuigd dat het dus een cover was van een oud nummer uit de jaren 60. Maar wat blijkt, Meerte?
1: Nou, het is dus gewoon geschreven door een vriend van Dan Baird in de jaren 80. Het is gewoon de originele versie.
0: Dat is wel heel erg grappig, want je zou mij ook... You could have fooled me.
1: Ja, ja, maar weet je, niet alles is gejat, hè?
0: Nee, het is heel goed dat je dat eventjes zegt.
1: Ja.
0: Ja, nou, jaren 60, dus niet jaren 80. Met die oude... Het is gewoon een oude ziel, die Dan Baird, denk ik.
1: Ja, net zoals ik.
0: Net zoals jij, precies. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. We hebben genoten van dat nummer, maar er is nog veel meer. Straks is het weer tijd voor de oproepjes van Rotterdamse uitdaging. En we hebben de Rijnmond platenlepel.

0: Jij hebt 3 fragmenten gekozen die je kunt kiezen. En ze lijken goed op elkaar, dat vind ik ook grappig. Toch die oude ziel weer, want het is bepaald niet van deze tijd. En je moet dan toch maar eventjes 3 soortgelijke plaatjes weten te vinden.
1: Ja, hoe doe je dat? Knap lastig hoor, want je speelde hem ook net af. En toen dacht ik, ja, ik heb het zelf gemaakt, maar het is toch wel ingewikkeld.
0: Ja, en hoe weet je nou of het hetzelfde klinkt?
1: Ja, ik zoek het dan gewoon op en dan laat ik het gewoon afspelen. En denk ik, ja, qua melodie kan je het soms nog wel een beetje goed horen welk liedje het dan is. Maar ik zie ook aan de reacties die binnenkomen dat mensen soms ook nog wel twijfelen.
0: Moeite hebben.
2: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Het is een beetje je dessert tijdens deze lunchbreak. Hè? Wie weet zit er wat lekkers op. Maar je moet wel de juiste lepel kiezen. Dat is een beetje het hele ding. We gaan dan even luisteren eerst naar het fragment.

0: weer aan mijn weer.
1: Je hoort daar duidelijk de jaren 70 in, hè?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Absoluut, gitaartje erbij en zo. Nou, die kan je horen in bijvoorbeeld Lepel 1 Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Lepel 2 Play That Funky Music van Wild Cherry, helemaal jaren 70. Maar ook de Hustle van McCoy, dat is lepeltje 3. Klinkt daar heel erg naar. Dus ja, welke is het dan? Als je het weet, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Taylor Swift. Maar nu eerst Doe Maar en Liever Dan Lief.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Lunchbreak. Met Erik Lemmers.

0: Taylor Swift en Open Light was dat.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Heel erg spannend wordt dit, want Marcel die zit in een taxi. En daar kwamen we eigenlijk pas later achter. Hij is onderweg ergens naartoe. Maar de verbinding is ontzettend slecht. Marcel, hoor je mij?
2: Ja, ik hoor je. Jij bent luid en duidelijk, maar ik niet, begrijp ik.
0: Ja hoor, nu ben jij ook duidelijk. Dus er is iets gebeurd. Zeg maar, de constellatie is ineens goed. De planeten en de sterren, alles staat in één lijn nu. Dus wij kunnen elkaar ontvangen.
2: Helemaal geweldig.
0: Waar rij je rond?
2: Ik zit nu in Spijkenisse en ik ben op weg naar het ziekenhuis.
0: Oké, naar het medisch centrum daar, hè?
2: Eetcentrum Spijkenisse, yes.
0: Helemaal goed. En jij woont in Spijkenisse?
2: Ik woon in Zuidland.
0: Zuidland, dat is in de buurt.
2: Dat ligt tegen Spijkenisse aan, zeg maar.
0: Precies. En wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Nou, dat is wel een klein leuk verhaaltje. Ik rijd de taxi. Verstandelijk gehandicapten, ouderen en... groot taxibedrijf in Spijkenisse. Het grootste taxibedrijf in Spijkenisse. Mm-hmm. En daarbij ben ik eigenlijk ijsboer. Maar omdat het vandaag niet zo mooi weer is... rij ik op de taxi en ben ik de mensen aan het wegbrengen en het ophalen.
0: Maar kan jij dan zomaar van de een op de ander moment beslissen van... joh, ik ga nu de taxi rijden. Even geen ijs?
2: Nou, ik ben er eigenlijk niet. En ik heb afgesproken, als ik kan, dan meld ik me gewoon aan. En als ze me nodig hebben, zetten ze me in.
0: En dat blijkt dan gewoon zo te zijn?
2: En er is zoveel werk, zoveel werk. Ja. Dus als er mensen zijn die taxichauffeur in Spijkenisse willen worden, meld je aan.
0: Nou, dat is een goeie. Kan je er geld mee verdienen of is het vrijwilligerswerk? Is het liefdewerk oud papier?
2: Nee. Ik moet er wel een beetje voor rondkomen nog.
0: Oké, jij krijgt daar dus wel geld voor.
2: Dus ik ben 61. En voor de rest, ik moet ze nog flink verdienen.
0: Nou ja, goeie dus. Hè? Als je nou denkt thuis van ja, wat moet ik? Ik ben werkeloos, coach werkeloos. Dan kan je toch in Spijkenisse aan de slag.
2: Ja, gewoon doen. Leukste taxibedrijf van Spijkenisse.
0: En
2: ik mag de naam niet noemen, nee, maar je wordt er niet verdrietig van.
0: Je wordt er niet verdrietig van. En het leuke is dat het jou ook de mogelijkheid bood om even te appen. Want dat doe jij nooit, zei jij op een spelletje. Maar kennelijk moest het er dit keer uit, hè?
2: Nou weet je, ik luister altijd naar jullie. En ook met die vroege vogel ideeën.
0: Ja.
2: Maar ik heb er gewoon geen tijd voor, want wij hebben het ontzettend druk op taxi.
0: Ja.
2: En nu had ik even de rust, dus ik denk, ik doe het gewoon. En ja, ik heb de app gedownload en huppatee.
0: Supergoed. Want, wat was het? Welk fragment was het?
2: Ik dacht lepel 1.
0: Lepel 1. En dat is Carl Douglas met...
2: Ja,
0: oh,
2: ik ben...
0: Maakt niet uit, want je hebt lepel 1 gekozen en dat was Kung Fu Fighting.
2: Kung Fu Fighting, yes. Ja, ik ben even met 4 dingen tegelijk bezig op het moment, sorry hoor.
0: Ja, je multitasken is jou niet gegeven, dat begrijp ik al.
2: Nou, dat heb ik wel gekund, maar het wordt steeds moeilijker.
0: Het is de leeftijd, zeggen we dan. Ja, precies. Nou, ja, dank je wel in ieder geval, want je hebt het gewonnen. Gefeliciteerd ermee. Je krijgt een lunchbag thuis gestuurd. Je maakt kans op een lunch met 2 personen, dat. En daar moet je wel op vrijdag even bereikbaar zijn. 'S middags. Dat is tussen 1 en 2, zeg maar 1:15, 2:10. Moet je even die telefoon erbij hebben. Als we je bellen, moet je opnemen. Oké?
2: Okay? Ik ben voor jullie 24 uur bereikbaar.
0: Echt gelukkig, want het zou je ook nog een maandprijs kunnen opleveren. En dat is dat jazzfestival, hè? Daar wil je vast wel naartoe met 2 personen.
2: Hartstikke leuk.
0: En dat is weer tussen 4 en 5 in Afslag Rijnmond, laatste vrijdag van de maand. Ik ga jou laten bij waar je bent, want je moet verder. Leuk dat je even aan de telefoon was.
2: Hey, jullie hartstikke bedankt voor het belletje. Succes met het programma.
0: Dankjewel.
2: En binnenkort hang ik met de vroege vogel aan de telefoon.
0: Helemaal goed. Blijf appen, zou ik zeggen. You're on a roll.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Doei.

0: Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Ja, dat ken jij nog uit je kindertijd, hè?
1: Martin, ik? Ja, zeker. Ja, wij keken dat elke week, denk ik. Op woensdagmiddag of zo. Ja, ik weet het niet meer. En het was elke week eigenlijk hetzelfde verhaal.
0: Dat is ook lekker. Dan weet je wat je kan verwachten.
1: Ja, je weet precies wat je kon verwachten. Juist. Die valt het goed af. En, en op het schoolplein gingen dan ook kung fu'en.
0: Oh ja, dan ging je natuurlijk nabewegen.
1: Ja, zeker.
0: Het is ook mijn kindertijd. Dus dat van die kung fu-bewegingen, dat kan ik me nog wel herinneren.
1: Meerte, jij?
0: Ja, Meerte. Ach, helaas.
2: Nee, ik hou mijn mond wel, denk ik.
0: Niet meegemaakt. Tijd voor een file. Ja, precies. Want die is op de A13 te vinden. Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. 7 minuten vertraging, een ongeluk gebeurt en de rechterrijstrook is dicht. Nou, Maarten, als jij nog wat over je kindertijd vertelt, pak ik even het weer.
1: Nou, zal ik het weer doen, joh. Ik zie hier staan af en toe zon. En dat altijd droog blijft bij jou ook. Is het ook 21 graden?
0: Enkele buien, kans op onweer. Daar zit ik vooral even op.
1: Ja. Maar morgen is dat. Hè? Morgen wordt wat minder warm, zie ik hier, toch?
0: Eind van de middag, Martin. Ja? Dan moeten we daar echt rekening mee houden. Dan gaat hier een wolkenfront over de regio. Met dus mogelijk onweer. 20 graden.
1: Okay.
0: En dan morgen, vannacht... Kans op een bui ook nog.
1: Oh, dat heb ik hier niet staan.
0: Oh, nee. Kans op opklaringen, lokaal kans op een bui. De temperatuur daalt naar 11 graden. En morgen, zei jij, ook weer een bui.
1: Ja, en dan volgens mij maar 17. Of heb ik het verkeerde weer voor me?
0: Klopt, helemaal. Ja. Ja, mooier kunnen we het wat dat betreft.
1: Nou, blij dat ik een jas bij me heb.
0: Zo is het. Het is 2:30. Luister naar Lunchbreak. En nu gaat hij vertellen waarvoor hij hier gekomen is. Martin van der Boogaard, de hoofdpunt uit het nieuws.
1: Ja, goedemiddag Erik. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel opgelegd aan papendrechter Martijn N. De voormalig directeur van het Amsterdamse modeplatform Moam is veroordeeld voor 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met minderjarige jongens. Bij de explosie vannacht bij een woning aan het Zwaanshals in het oude noorden van Rotterdam is ook geschoten, dat zegt de politie. Zaterdagavond was er een ontploffing en vannacht weer. En toen is er dus ook geschoten. De gevel en de voordeur raakten zwaar beschadigd, maar er is nog niemand aangehouden. En nog een leuk bericht uit Engeland. Daar heeft een vader na 19 jaar eindelijk een exemplaar van het ouderschapsmagazine Mother and Baby ontvangen. Hij had dat tijdschrift besteld voor de geboorte van zijn zoon. Maar ja, die is inmiddels het huis uit. En de vader concludeert dan ook dat je als ouders het met de opvoeding van je kinderen kennelijk allemaal helemaal zelf moet uitzoeken. En ik kan bevestigen, dat is zo.
0: Volledig op jezelf aangewezen.
1: Helemaal op jezelf aangewezen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Olivia Dien komt eraan, maar eerst René.
3: Radio met een grote R.

0: ik vind het zo leuk, dat synthesizertje of dat orgeltje, wat dan een beetje over de rooien gaat. Een beetje freaky. Leuk nummer. Het is wel een heel gek verhaal hierbij, want het is een Haagse band die eind jaren 70 als een complete band begon. Maar toen verdween de zangeres, die Anja heet. De band heet dus René. Maar dit is weer uitgebracht onder de naam René, dit nummer. High Time You Went. Maar het is van Anja.
1: Ja, Erik, ik zie al het kraken in je hoofd.
0: Ja.
1: Ja, de samenstelling van de band was een paar keer veranderd. En uiteindelijk is dus Anja, dus de zangeres, doorgegaan. Onder de naam René. Maar René is eigenlijk de naam van haar man, de gitarist. Die wel heeft meegeholpen, maar voor de rest eigenlijk niet zoveel invloed heeft gehad. Dus,
0: wauw.
1: Snap je het nog?
0: Nee, maar het is wel René.
1: Ja.
0: En het klinkt lekker.
1: Ja, vind ik ook.
0: En daarna hebben ze niet veel meer uitgebracht, heb ik het gevoel, of wel?
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Dus dat scheelt qua verwarring, hoef je ook niet meer na te denken erover. Maar hij blijft dus, Anja is René en ze heeft een man die heet René. Dat is een beetje de samenvatting.
1: Precies.
0: We zijn er. Straks dan spreek ik met Linda van de Wind van Rotterdamse Uitdaging. Zij heeft een aantal oproepjes en het gaat onder andere ook over vrijwilligers. Hè, wat dat betreft, daar hadden we het net over met Leo. Zij doet dan oproepjes voor maatschappelijke ondernemingen. En dan kun je als bedrijf weer mee helpen als je je winsten ook aan het goede doel deels wilt besteden. En er komt nog een hoop muziek voorbij. Ricky Martin bijvoorbeeld, maar ook Tracy Chapman. En nu eerst Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.

0: hebben we zomaar twee keer aan Maria in de uitzending. Eerst Blondie en nu Ricky Martin hier op Radio Rijnmond.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: En van Maria gaan we naar Linda. Linda van de Wind, goedemiddag van Rotterdamse uitdaging.
2: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag. Ja, bij jullie op het platform rotterdamseuitdaging.nl... daar vind je allerlei oproepen van maatschappelijke instellingen die hulp zoeken. En daar kun je als ondernemer in Rotterdam kun je daar mooi op inschrijven. En vaak ook als vrijwilliger gewoon, kun je ook een handje helpen. En we gaan er een paar doornemen die op die website te zien zijn. Stichting Het Lab, daar beginnen we mee. En dat is een makerspace. Dan maak je dingetjes als jongvolwassenen en kinderen.
2: Ja, nee, dat is echt superleuk. Dus dat zijn digitale vaardigheden leren die jongeren en de kinderen daar. Dus dan leren ze 3D ontwerpen, ze leren programmeren. En ja, die bestaan 13 jaar. Maar ze doen al 13 jaar met dezelfde laptops. Dus je snapt, op een gegeven moment willen ze er graag 20. En het hoeven geen nieuwe te zijn, maar goed bruikbare laptops die een stukje jonger zijn dan die 13 jaar.
0: Nou,
2: ze maar Windows 11 aan kunnen.
0: Dat moet dan wel, want anders dan lopen alle andere dingen in de shop natuurlijk die ze ervoor hebben voorbereid.
2: Precies.
0: Dus laptops mogen tweedehands zijn, maar wel even nieuwer dan 13 jaar.
2: Ja, en ze zoeken er 20.
0: 20.
2: Maar dat kunnen er ook 4 of 5. Daar zijn ze onwijs mee geholpen.
0: Precies.
2: Nou, en als we dan in de digitale hoek blijven.
0: Mm-hmm. Komen we uit bij Dreamlab 010. Een sociale onderneming op het Noordereiland in Rotterdam.
2: Ja, dat klopt. En die richten zich zowel op kinderen, jongeren als gezinnen. En die organiseren van alles voor talentontwikkeling. En die hebben gewoon heel veel dingen nodig. Denk aan tafels, stoelen, kasten, whiteboards, creatieve materialen. Echt van alles. En dus kortom, heb je iets over in je bedrijf? Laat het weten. Dan kunnen zij heel goed gebruiken op het Noordereiland.
0: Materialen waar zij dus wat mee kunnen. En kijk dan even voor de details op die website nog eventjes voor Rotterdamse uitdagingen. Dan weet je wat ze nodig hebben. Ja, en dan is het bijna weer vakantie. En dat betekent jeugdvakantieland. Nou, dat is een supergroot evenement elk jaar voor de 68ste keer alweer. Dus er zijn hele generaties hebben daar een vakantie gevierd. Wat hebben zij nodig?
2: Ja, ik heb ook echt hele leuke jeugdherinneringen daaraan. Dus dat is helemaal te gek.
0: Ja.
2: Maar zij gaan dit jaar ook educatieve quizzen organiseren. En daar hebben ze 30 tot 40 tablets voor nodig. En dat betekent dus, die hebben ze eenmalig nodig. Dus na het evenement kan je ze ook weer terugkrijgen.
0: Oh.
2: Dus als er een bedrijf is die echt gewoon vet in zijn tablet zit, leen er even 30 tot 40 uit voor, wat is het volgens mij, 2 weken... En dan help je die kinderen, zodat zij hele toffe quizzen kunnen doen in jeugdvakantieland.
0: Allemaal educatieve quizzen, dus het is ook nog ergens goed voor. Nou, super. Ik zou zeggen, mensen met tablets en laptops, meld u bij rotterdamseuitdaging.nl. Linda, dank je wel. En volgende week, over 2 weken, horen we weer iemand van jullie organisatie.
2: Zeker weten. Hey, dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: Hoi.
0: Doeg. Eventjes tot rust komen met Tracy Chapman in een snelle auto, dat weer wel.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
5: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Ekiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamekiden.nl.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Ekiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamekiden.nl.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef. Ja,
7: wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, graag.
7: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
9: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: En ik moet me altijd aanleren dat ik op een knopje moet drukken zodat ik te horen ben. Nou, dat ben ik inmiddels. Het is 2:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Straks gaan we met Ronald van Oudhuis de middag door. Ik ben Martin van der Boogaard, die dus technisch niet zo heel erg handig is, maar wel nieuws kan lezen. Miniworld Rotterdam is failliet. Miniworld is de miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende Rotterdamse attracties in miniformaat, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York. En er reden ook treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Het heette toen nog Rails Miniworld. Op de website van Miniworld Rotterdam staat dat de attractie voor onbepaalde tijd is gesloten. Bij de Piet Smitkade in Rotterdam-Zuid is een auto in de Nieuwe Maas terechtgekomen. Een schip dat voorbij voer sloeg alarm. De veiligheidsregio meldt dat met een sonar is gekeken waar de auto op de bodem ligt. En de sonarbeelden wijzen erop dat er niemand in het wrak zit, maar het is nog niet duidelijk of er iemand in de auto zat toen die in de rivier belandde. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoge beroep 3,5 jaar cel opgelegd aan Papendrechter Martijn N. Hij was de oprichter en de directeur van het voormalige Amsterdamse modeplatform Moam. De Papendrechter is veroordeeld voor 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met minderjarige jongens. De rechtbank had hem eerder 1,5 jaar cel opgelegd. In hoger beroep is dat dus ruim 2 keer zoveel geworden. De Vlaardingse voetbalvereniging CBO heeft mobiele camera's geplaatst op het complex vanwege aanhoudende vernielingen. De club zegt dat er elke week schade is. De kunstgrasvelden zijn door iedereen te gebruiken, maar er wordt ook op gereden met scooters en fatbikes. En er wordt zelfs op gebarbecued. De politie en de gemeente hebben nu geholpen om grote mobiele camera's te plaatsen en de hoop is dat die een afschrikwekkende werking hebben. Dan krijg je nog het weer, veel bewolking. In de loop van de middag en vanavond is er kans op buien, mogelijk met onweer. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien met weer kans op onweer en ook hagel. En het wordt morgen hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Melding op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat voor het Terbrechtseplein 2 kilometer file. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
9: Sta jij ook altijd klaar om te zorgen voor je ouders, grootouders of goede vriend? Dan ben je net als ik mantelzorger. Als ik een vraag over mantelzorg heb of mijn verhaal kwijt wil, dan bel ik naar Mantelfoon, het mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. Zij nemen echt de tijd voor je. Bel 0800 777 3333 of ga naar mantelfoon.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
19: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.
21: Radio met een grote R.

Een typische nederpopklassieker uit 1989 van de Nederlandse band Cadans was dat. De wind, ja, en dat geeft meteen een prettige rugwind voor 2 uur lang de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En af en toe een knipoog naar het verleden. Cadans, lang niks van gehoord. En dat kan kloppen, want ze bestaan sinds 1998 niet meer. We hoorden de zang van Frans Bakker. En ja, tot 98 was hij actief. En ook schreef hij de meeste liedjes van Cadans. Daarna is hij naar Curaçao. Dan is hij nieuwslezer en radiopresentator geworden op het Caribische eiland. Inmiddels woont hij weer in Nederland, heb ik begrepen. Ergens in het oosten van het land. Maar ja, leuk om die muziek weer eens voorbij te horen komen hier op Radio Rijnmond. Nogmaals een bijzonder goede middag. Lekker het weekend achter de rug. Misschien wel leuke dingen gedaan. We hebben de dakendagen afgesloten. Ja, ook de komende dagen gebeurt er van alles in de stad natuurlijk. En de dagen worden steeds langer. Het WK voetbal is aanstaande. Er zijn ook al heel veel straten die behoorlijk oranje aan het kleuren. Maar ja, bij mij leeft het nog steeds niet helemaal. Een mooie prijs ook trouwens in de programma's van Radio Rijnmond. Want op de woensdagen mogen wij een soort gevulde hapjespan weggeven om gezamenlijk gezellig voetbal te gaan kijken. Daarover later meer. Wat heb ik in ieder geval in de tas gedaan voor jouw maandagmiddag or trommelvliesgekietel? Zo wou ik dat zeggen. Bob Marley zit in de tas. Ik heb een ouwtje van Ultravox meegenomen. U2. Suzanne en Freek kunnen niet ontbreken natuurlijk. Hè. Binnenkort ook weer in de regio met het Concert at Sea zullen ze acte de présence geven. En een ouwtje van Chef Special van een jaar of 2 geleden die onlangs nog hier in Schiedam speelde op het festival IDDF. Niet te veel praten. Het is een zomerse middag op deze maandag. Dus lekker muziek. Dit is Miles Smith met Niall Horan. Die kennen wij natuurlijk als het maatje, ja, van die man die vorige week al die concerten in de Johan Cruijff Arena afsloot. Dit was zijn maatje uit One Direction. Dit is Drive.

waren ze weer hoor, de jaren 80. 1984 om precies te zijn. De Britse band Ultravox met het bijzondere stemgeluid van Mitch Ure. Die trouwens wat gezondheidsproblemen achter de rug heeft. Daardoor een tournee heeft uit moeten stellen. Maar hij is nog steeds heel actief. Sterker nog, er is dit jaar zelfs een nieuw album van hem uitgekomen. Met een titel A Man of Two Worlds. Dat is een eerste nieuwe plaat in 10 jaar tijd. En ja, toch wel bijzonder dat zo iemand nog steeds actief is natuurlijk. En met al die hits in de jaren 80. Hij is ook nog steeds op tour in Engeland, maar ook in Europa. En hij is nog her en der in de wereld. Australië en Nieuw-Zeeland is hij ook heel populair. Dus ook daar reist hij nog naartoe voor optredens. Ja, bijzonder. Mitch Ure. En we kennen hem natuurlijk ook van Band-Aid. Hè? Daar zong hij ook in mee. Daarvoor hoorde jij Bob Marley en Lauryn Hill. En Miles Smith kwam ook nog voorbij samen met Niall Horan. Het maatje van Harry Styles. Nu de hoogste tijd voor Shakira met haar nieuwe single. Ik heb vorige week al verteld over haar belastingproblemen in Spanje. Nou, dat is allemaal goed opgelost. De rechter heeft Shakira in het gelijk gesteld. Dus die kreeg maar een tiek meer geld waar een paard de hik van krijgt. Dus die is voorlopig wel weer binnen inderdaad. En na Shakira een andere billenschudder. Oftewel Janet Jackson met All For You. En ook U2 uit Ierland 1988. Oh, dat was een mooi voetbaljaar hè. Europees kampioen Oranje. Of het nu de wereldtitel gaat pakken, vraag ik te betwijfelen. Maar dit was ook een goed stel. U2, zometeen met Angel of Harlem. Maar eerst Zoo.

kleur. Ik heb geen flauw idee of ik in kleur droom. Soms herinner je je heel erg levendig je dromen van de afgelopen nacht. En soms dan denk je, het was iets heel bijzonders, maar je bent totaal vergeten als je het wakker bent. Dat is eigenlijk soms heel jammer. En soms ook heel goed, hè, bij je enge dromen. Maar ik weet niet of zwart-wit is of kleur. Misschien heb jij daar een idee over. Laat het mij weten op radio@rijnmond.nl. Het is maandag 8 juni. Voor de mensen die kaartjes wilden kopen voor een concert in Cantina Valhalla van de Amerikaanse singer-songwriter Cassie Valazza. Dat is een samenwerkingsconcert met Rotown. Ja, dat gaat niet door. Dus die moeten even geduld houden voor een nieuwe datum. Ik weet niet wat de reden is dat haar Europese tour is afgelast. Maar dus geen concert vanavond in Cantina Valhalla op Katendrecht. Wel in de Prinsenkerk, daar is een leuk concert van Sexy Licks. Dat is een trio vol swing, samba, jazz en pop grooves met saxofoon, gitaar en contrabas. Dat vanavond in de Prinsenkerk voor de liefhebbers van live muziek op deze lekkere maandag 8 juni. De verjaardag trouwens van Bonnie Tyler. Ze is 73 geworden vandaag. Ja, onlangs natuurlijk verontrustende berichten. Dat de Engelse zangeres in Portugal, daar woont ze, in een ziekenhuis werd opgenomen met een darmperforatie of zo. Niet was er heel acuut in coma gebracht. Maar ze is nog steeds aan het herstellen en de doktoren hebben er alle vertrouwen in dat ze gaat herstellen. En wie weet staat ze ooit weer op het podium. Zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. We kunnen ook Mick Hucknall feliciteren. De roodharige frontman van Simply Red is vandaag 66 jaar geworden. En dit is lekker. Dit is Firestone van Kygo.

merveilleux, chef special met c'est la vie. Goedemiddag, welkom op deze maandag met chef special. Wordt het altijd een stukje vrolijker. Lekker hè, met Joshua Nolet op de vocale, de jenevertelg. Ik blijf het zeggen, hij is een beetje van ons, een beetje de regio, een beetje een halve Schiedammerd. Chef special gaat stoppen, een tijdje. Volgend jaar, volgens mij in Ahoy, in het voorjaar gaan ze een soort muzikale punt zetten. Een soort retraite houden. Omdat een van de gitaristen voor zijn gezin gaat kiezen. De komende tijd zijn ze nog heel veel te zien op festivals trouwens hoor. Dus we zijn er nog niet vanaf. Gelukkig zeg ik erbij. De jongens waren vaak te gast hier bij mij in de studio in het programma Live at Lloyd. Helemaal in het begin, hè, toen ze nog niet zo bekend waren, met een busje, een aftans busje trouwens, langs diverse strandtenten reden. En eigenlijk een soort buskeren. Dat is spelen en een omgedraaide hoed voor het podium zetten en hopen dat je wat geld binnenharkt. Nou, het is in ieder geval allemaal goed gekomen met die jongens. Dat was een plaatje uit 2024. Nu The Corrs en een gouden oude hit van Thin Lizzy, oftewel Phil Lynott. Die schreef het in 1982. En ja, als je naar de tekst luistert, is het misschien voor heel veel mensen herkenbaar. Het gaat over liefdesverdriet en wat het met een mens kan doen. Want ja, doe maar, zei het ook al, liefde is een vreemde ziekte. Dit is Old Town, maar dan in de uitvoering van The Corrs.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Het is 3 uur. Je bent bij Rijnmond. En zometeen gaan we verder de middag door met Ronald van Oudhuisde. Ik ben Martin van den Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Miniworld Rotterdam is failliet gegaan. Miniworld was een miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende Rotterdamse gebouwen in miniformaat, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York. En er reden ook treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Het heette toen nog Rails Miniworld. En op de website van Miniworld Rotterdam staat dat het voor onbepaalde tijd is gesloten. In de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Piet Smitkade in Rotterdam-Zuid, is een autowrak aangetroffen. De bemanning van een werkschip ontdekte het. De politie meldt dat het wrak al een tijd op de bodem van de rivier moet liggen. De veiligheidsregio zegt dat met een sonar is gekeken of er stoffelijke resten in het wrak liggen. En de sonarbeelden wijzen erop dat dat niet het geval is. Het autowrak zal worden geborgen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel opgelegd aan Papendrechter Martijn N. Hij was de oprichter en directeur van het voormalige Amsterdamse modeplatform Moam. De Papendrechter is veroordeeld voor 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met minderjarige jongens. De rechtbank had hem eerder 1,5 jaar cel opgelegd. In hoger beroep is dat dus ruim 2 keer zoveel geworden. En er komen steeds meer termieten in ons land voor. Daar waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor. De termieten zijn insecten die verwant zijn aan de kakkerlakken. Ze kunnen grote schade aanrichten aan bomen, maar ook aan gebouwen waarin veel hout is verwerkt. Een termietenkolonie kan soms wel uit miljoenen exemplaren bestaan. In 2019 werden ze voor het eerst in ons land ontdekt. De termieten zaten toen in een houten gebouw ergens in Zuid-Holland. En dan het weer, veel bewolking en er komen buien aan, mogelijk met onweer. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien met kans op onweer en ook hagel. Het wordt morgen hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie, de A4 Rotterdam-Den Haag tussen het Ketelplein en Delft, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam een file van 3 kilometer. En dan noem ik nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos een file van 4 kilometer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Rotterdam.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
7: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De middag door. Ronald van Oudheusden.
13: Radio met een grote R.

u een beetje bijladen met prettige muziek die ik meeneem uit de archieven van Rijnmond. Dit uur heb ik straks een heerlijke plaat van Aerosmith, Crying. Och, dan zet ik hem even harder hoor. En dat is een plaat die je lekker ook als je in de auto zit zometeen uit volle borst mag en kan meezingen. Mijn favoriete bandje die ik heel vaak live zag, en daar zijn heel veel jonge Gen Z'ers heel jaloers op, weet ik. De Ramones met hun grote commerciële single Rock'n'Roll High School uit 1980. Geen van die gasten is nog in leven trouwens. Faithless heb ik in de tas gedaan met God is a DJ. Dat zal ik niet te persoonlijk opvatten. Bonnie Tyler, ze is vandaag jarig. Hè? Ik heb het er net over gehad. En ze leeft nog steeds 76. Vandaag ga je zo meteen horen. En ik heb ook Jimmy Cliff in de tas gedaan, die een tijdje geleden is overleden. Dat was natuurlijk een aderlating voor de reggae-liefhebbers. Kortom, clap to the mouth, lekker muziek draaien. Dit is uit Noorwegen, vrolijke klanken, Magnetic van de Bauza.

Het is een plaat die een grote hit was in 2008... en de laatste maanden weer heel vaak te horen is op de Nederlandse radio. Ja, dan zal het wel ergens, denk ik, op de social media googlen... en dan ontdekken ze ineens, hey, dat is al heel oud. This is the life van Amy MacDonald... en daarvoor die heerlijke plaat van ook alweer, och man, 33 jaar geleden... Aerosmith met Crying. Dit is Radio Rijnmond, de middag door. En je kent het recept, de lekkerste muziek uit de jaren 80, 90, het heden. En af en toe een gouden ouwe ertussen. Straks ga ik even terug naar 1978 met de vandaag jarige Bonnie Tyler. Nu, ja, die zijn niet meer jarig. Die zijn jarig geweest. 1980, mijn favoriete punkband The Ramones. Ja, eigenlijk gewoon een rock'n'roll band, hè. In de jaren 70 in New York al opgericht. En ze heten natuurlijk allemaal niet Ramone. Dat was een artiestennaam. Joey Ramone, de zanger, overleed in 2001. Didi Ramone, de bassist, overleed in 2002. Johnny Ramone, de gitarist, overleed in 2004. En Tommy Ramone, de originele drummer, overleed in 2014. Inmiddels is nog wel Marky Ramone in leven. Die heeft ook een tijd in de band gedrumd. En doet dat nog steeds trouwens, optreden met Ramones nummers. Ze hebben zo'n kleine 30 keer in Nederland gespeeld. En ik denk dat ik er ongeveer 10 van heb gezien, ja. 1, 2, 3, 4. Ik hoor de bel al gaan. De Ramones. We'll be right back.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

In de jaren 90 was hij te gast in het pand van Radio Rijnmond in de studio bij Hans van Vliet in de ochtenduren. Michael Bublé was toen behoorlijk onbekend nog. En Hans had wel een neusje voor dat soort talenten en crooners. En die had hem uitgenodigd. En ja, hij kwam gewoon. Hartstikke leuke, aardige gozer. Ja, de rest is geschiedenis. Het is een hele grote meneer geworden in de internationale muziek. Mooi om dat soort herinneringen nog te hebben natuurlijk. Aan de goede oude tijd van Radio Rijnmond. Ooit in de Delftse Theater. Ja, heel de eerste uitzendingen waren trouwens in Vlaardingen. Op de Hoogstraat in een café. En daarna de Delftse Straat natuurlijk. Daar ben ik ook begonnen op de sportredactie. Toen de Matenesselaan. En nu zitten we alweer een tijdje in het Lloydkwartier in Rotterdam. Ja, tegenover dat markante gebouw van het Transportcollege. Dat is het epicentrum van de muziek. Hier tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Dagelijks met mij in de cockpit. Nu naar Jimmy Cliff, de man, de reggae-man die in 1944 op Jamaica werd geboren. En vorig jaar in november, eind november, overleed op 81-jarige leeftijd. En ja, Jamaica, ik denk altijd dat die allemaal met wiet zijn grootgebracht. En dat doet me denken aan de man die hier te gast was ooit, Armand. De roodharige hippiezanger. En die blootde, want hij leeft niet meer, van 's morgens tot 's avonds. En toen hadden we het ook over de dood. Hij zei, joh, mij verkopen ze na mijn dood. Ik weet niet, ik word gecremeerd, maar daarna kunnen ze mijn as per gram verkopen.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

Dat was Alex Warren met zijn nieuwe single Fine Place to Die. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Daarmee ben ik bijna door mijn muziek heen op deze maandag. De kop is eraf. Morgen de dinsdag natuurlijk. Dan is het 9 juni. En er is van alles te doen in de stad, hoor. Ik was laatst trouwens in het Verhalenhuis Belvedere op Rotterdam-Katendrecht. Die doen ook hele bijzondere dingen. Kijk maar eens op de website verhalenhuisrotterdam.nl. En dan zie je dat ze ook de afgelopen dagen heel veel met Poetry International het festival in Rotterdam hebben gedaan. En heel regelmatig hebben ze ook themaavonden met lekker eten erbij. Kortom, voor een heel mooi plekje. Want dat hele gebied van Katendrecht rond het Deliplein is echt een pareltje voor Rotterdam. Ga er maar eens een kijkje nemen. Tot zover de middag door. Veel plezier zometeen bij Rijn-Jan en Feza in afslag Rijnmond. Wat ik trouwens aanstaande vrijdag mag gaan maken met Feza, zie ik erg naar uit. De Vrijmibo-versie. Maar voorlopig eerst deze maand nog even verder knippen en scheren. Dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Luxor presenteert Top Mola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Top Mola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Martin van der Boogaard.
14: Mini World Rotterdam is failliet gegaan. Mini World was een miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende Rotterdamse gebouwen in mini-formaat, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York, en er reden treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Het heette toen nog Rails Mini World. En op de website van Mini World Rotterdam staat dat het voor onbepaalde tijd is gesloten. In de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Piet Smitkade in Rotterdam-Zuid, is rond het middaguur een autovrak aangetroffen. De bemanning van een werkschip ontdekte het. De politie meldde dat het wrak al een tijd op de bodem van de rivier moet liggen. En de veiligheidsregio die zegt dat met een sonar is gekeken of er stoffelijke resten in het wrak liggen. En de sonarbeelden wijzen erop dat dat niet het geval is. Het autovrak zal worden geborgen. Het kabinet wil een verbod op kidfluencers. Dat zijn kinderen jonger dan 16 die tegen betaling meewerken aan online commerciële content, zoals video's van familievloggers of andere influencers. Volgens minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie is er met kidfluencers in feite sprake van kinderarbeid en dat is verboden. Hij wijst er ook op dat kinderen die online als influencer worden ingezet het risico lopen dat hun privacy wordt aangetast. Er komen steeds meer termieten in ons land. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Termieten zijn insecten die verwant zijn aan kakkerlakken. Ze kunnen grote schade aanrichten aan bomen, maar ook aan gebouwen waarin veel hout is verwerkt. Een termietenkolonie kan soms wel uit miljoenen exemplaren bestaan. In 2019 werden ze voor het eerst in ons land ontdekt en de termieten zaten toen in een houten gebouw ergens in Zuid-Holland. En dan het weer, veel bewolking en er komen buien aan, mogelijk met onweer. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien, kans op onweer en ook op hagel. En het wordt morgen hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
15: En dan de files. Het wordt steeds drukker op de weg. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 10 kilometer, een vertraging van 10 minuten. En de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel staat een file van 12 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
13: En dan de eerste plaat in Afslag Rijnmond. Dat is de enige nummer 1 hit die Amy Winehouse ooit had in Nederland. Ook alweer 18 jaar geleden. Welk nummer? Dat hoor je zo.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
17: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
24: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
0: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: De hulp van producer Mark Ronson. Valerie aan het begin van Afslag Rijnmond deze maandagmiddag. Goedemiddag, Radio Rijnmond tot 7 uur. Afslag Rijnmond, dat is de afslag die je neemt. Als je denkt, na een lange werkdag, ik ga weer eens op huis aan. En ik wil mezelf een beetje verwennen. Met goede muziek. Met een gestripte plaat door onze stripjockey, want die is weer terug. Nieuwe muziek, afslagen, alles zit erin. En natuurlijk bespreken we ook het nieuws van deze dag. En ik zeg we, want het engeltje op mijn schouder is er natuurlijk ook weer bij. Feza Albayrak, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar even

0: iedereen wel een beetje hoop van, nou ja, misschien kan hij dan toch gewoon blijven. Dus ja.
1: Ja, er werd verschillend over gedacht. Er waren ook wel mensen die vonden dat hij al lang weg had moeten zijn. Dus die discussie is er altijd. Maar goed, hard besluit.
0: Ja, vind ik eigenlijk wel. Want ik bedoel, ze zouden ook nog eerst analyseren. Dus ik denk, oh, dat gaat nog wel even duren. Nou, daar waren ze heel snel klaar mee.
1: Ja, dat moet ook wel. Want over een paar weken hebben ze alweer de eerste training.
0: Klopt, maar ik dacht dat hij dat dan wel weer zou mee mogen maken nog. Maar helaas dus niet. Ja, jammer.
1: We hebben al heel veel meningen erover gehoord inmiddels vandaag. Heb jij nog iemand gemist waarvan je denkt, van, nou, die moet ik nog even bellen?
0: Ja, we moeten toch wel Harry van der Laan even bellen, toch? Onze eigen FC Rijnmond-analyst.
1: Ja, en oudspits van Feyenoord.
0: Sowieso,
1: net als Robin. Ja, die heeft daar vast nog wel een mening over. Dat gaan we zo inderdaad even bellen.
0: Toch?
1: Goed idee.
0: Goed doen. En ik moest denken aan jouw Harry Styles concert.
1: Ja.
0: Waar je bij was.
1: Vrijdagavond was dat? De laatste van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Ja, daar was ik bij. En het was echt, ik kan niet anders zeggen, een geweldig concert.
0: Ja?
1: Alles klopte, vond ik.
0: Ja.
1: Voor arena begrippen was het geluid zelfs heel behoorlijk. Kun je nagaan. Maar Harry was echt in vorm. Ja, hij heeft natuurlijk goede songs. En daar begint het gewoon mee.
0: Ja.
1: Hij heeft een strakke band. Hij had een heel mooi podium dat helemaal door de hele arena heen liep. Dus hij heeft ook heel veel kilometers afgelegd tijdens de show.
0: Wat goed.
1: Mooie visuals ook. En, en een uitzinnig publiek, ik kan niet anders zeggen. 90% vrouwen, dat wel.
0: Hoe was het om daar tussen de gillende meiden te staan?
1: 5% vriendjes en 5% vaders, denk ik ongeveer.
0: Oh. Dus,
1: dat was heel leuk. De sfeer was echt heel erg leuk en heel erg meegaand. Ook met alles wat hij deed. En, zo'n stadion is dan toch magisch. Hè? Want op een gegeven moment dan loopt het ene nummer af met heel veel kabaal. Dan is het opeens even stil en dan hoor je die magische pianoklanken van American Girls. En dan hoor je zo'n zucht door het stadion gaan. Dit. Ping, ping, ping. Alleen dat.
0: Ja.
1: Dat is toch fantastisch. Harry Styles.
0: Zijn fans weten dan hoe laat het is.
1: Hij gaat nu door naar het Wembley Stadion. En vervolgens nog een aantal plekken ter wereld. Maar Amsterdam was geweldig. American Girls, dit is Harry Styles.

0: Jermaine Stewart uit 1986. We don't have to take our clothes off. En daarvoor hoorde je de hit van Harry Styles, American Girls. Nu tijd voor...
1: Ja, nieuwe muziek.
0: Ja, nieuwe muziek. Inderdaad, dat heb je goed gezien.
1: Kom maar op.
0: Elke dag rond deze tijd.
1: Ja.
0: Dan zoeken wij voor jou speciaal tussen al die honderden nieuwe platen. Die daar komen de allerbeste. Zodat je toch een beetje bijblijft met de muziek van tegenwoordig. Ja, vandaag is dat de nieuwe single van een van de grote wereldsterren van dit moment. Dan heb ik het niet over Harry Styles, maar over, ja, had ook gekund, Taylor Swift. Want die heeft ook een nieuwe single. 36 Super. Jaar inmiddels, ja, echt een van de allergrootste van dit moment.
1: Ja.
0: Popmuziek met een snufje country, dat is een beetje haar handelsmerk. Afgelopen jaar alleen al had ze grote hits met Opa Light en Elizabeth Taylor en... Vooral The Fate of Ophelia. Natuurlijk allemaal nummers van haar laatste album. The Life of a Showgirl. Maar nu is er een nummer uitgebracht dat echt helemaal nieuw is. En dat komt uit een film. Want volgende week dan komt de nieuwe Toy Story film uit.
1: Aha.
0: Heb jij ooit een Toy Story film gezien?
1: Niet helemaal.
0: Nou ja, ik vind ze zelf geweldig. Toy Story 5 komt uit. Maar ja, het gaat over... het is een animatiefilm over speelgoed dat tot leven komt. En vooral de eerste, die heb ik eindeloos vaak gezien met mijn kinderen toen ze nog klein waren. Dus ik weet echt alles van de avonturen van Woody en Buzz Lightyear en Mr. Potato Head en noem maar op. Ik vond het zelf ook erg leuk hoor, om naar te kijken.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja. Heel beroemd is ook het nummer uit de eerste film You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Dat is echt ook een wereldhit geworden uiteindelijk. Iedereen kent dat nummer wel. Nou goed, voor deze nieuwe Toy Story is dus Taylor Swift gevraagd. En het leuke is, dat nummer is geïnspireerd door Jessie. Jij weet niet wie Jessie is, maar Jessie is de cowgirl in Toy Story.
1: Ja.
0: Dus daarmee keert Taylor Swift ook een beetje terug naar haar country roots, zou je kunnen zeggen. Ja, Taylor Swift in de voetsporen van Randy Newman. Ze bedankte Randy Newman ook nadrukkelijk. Hij heeft die muzikale wereld gebouwd. Zij mag er nu even in rondlopen. Toy Story. Dit is de single I Knew It, I Knew You. Hier is Taylor Swift.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: I knew it. I knew you.
1: Wat mooi.
0: Goeie plaat, hè?
1: Ja.
0: Een hele dikke hit dit. Dat weet ik zeker.
1: Ik denk het ook.
0: De nieuwe Toy Story film, die gaat volgende week draaien in de bioscoop.
1: Jij gaat zeker kijken.
0: Nou, als mijn kinderen zouden zeggen, pap, ga je mee? Dan zou ik zeker geen nee zeggen.
1: Oh.
0: Ja, het is echt heel erg leuk altijd. Goed gemaakt, veel grapjes. Ja, helemaal goed. Zin in.
1: Oké, ik hoor het al.
0: We zullen zien.
1: Jij gaat morgen, jij gaat gewoon.
0: Zometeen in afslag Rijnmond.

0: zomerhit 1995. So in love with you. Nou, vorige week toen gaven we die radio's weg, hè, die noodradio's.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dat was hartstikke leuk. Zoveel reacties op gehad. Maar één iemand heb ik toch wel een beetje gemist. Had jij dat ook? Had jij dat
1: ja, ook? Vind ik wel. En ik denk dat hij ons ook heeft gemist. De
0: Stripjockey. Je had een beetje vrij. Maar je bent even niet nodig, want we gaan nu radio weggeven. En,
1: Heb je dat echt zo tegen hem gezegd?
0: Nee, ik heb dat heel voorzichtig.
1: Oh, oké. Okay. Ik zei,
0: neem ook eens een weekje vrij. Ja. Je verdient het, je hebt zo hard gewerkt.
1: Heel goed.
0: En toen keek je me raar aan. Toen zei ik, nou ja, oké, okay, je zei het recht.
1: Heel goed.
0: Maar ik zag ook zijn blije gezicht vandaag toen hij weer hier terug was op de redactie. Want hij doet het liefst van allemaal toch gewoon lekker bekende hits trippen tot er bijna niks van over is. Alleen een klein snippertje van de zang. En dat heeft hij vandaag ook weer heel erg goed gedaan. Want zojuist heeft hij weer iets op mijn bureau gelegd. Ja, het is een heel klein stukje zang, Veza. Maar toch wel herkenbaar. Luister.
1: Ben benieuwd.
0: Luister.
2: Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs.
0: Het is een heel kort zinnetje uit een bekend...
1: Maar zijn stem is wel heel bekend.
0: Die stem, ja.
1: Oh, nog één keer.
0: Dus, ja, nog één keer.
1: Ja, al.
0: Ja? Nou,
1: oké, nog één keer.
2: Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs.
0: Ja, en de vraag is dus, van wie is deze stem? En hoe heet het liedje wat hij zingt? Als jij denkt, dat weet ik, dan kun je nu bellen naar 010-436-4436. Of stuur gewoon de oplossing met de Rijnmond-app. De Stripjockey, en als je het niet weet, laat ik hem zo meteen nog een keer horen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
16: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, waar staan de belangrijkste files?
1: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer. Een vertraging van een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Harmelen 14 kilometer. Een vertraging van 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer. Een kwartier. Ook een kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos. Een file van 9 kilometer. En nog de file op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam Zuidplein en afrit Oud-Beierland. 2 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
0: Komende uren hebben we buien in onze regio met ook kans op onweer. Vannacht zijn er dan weer opklaringen. Lokaal nog kans op een bui en de temperatuur daalt landinwaarts naar 11 graden. Morgen af en toe zon, vooral in de middag weer een enkele bui, met ook weer kans op onweer en mogelijk zelfs hagel of windstoten. Temperatuur komt uit op hooguit 18 graden morgen. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Martin.
17: Ja, Rijntjan, ben jij er wel eens geweest? Mini World Rotterdam?
0: Ja.
17: Ja, ik ook.
1: Nee,
17: nou,
1: niet.
17: Ja. Nee, jij niet? Nou, dan ben je te laat, want het is failliet.
1: Oh,
17: ja,
1: nee.
17: Het was een attractie aan het Wena VSA. Je had allerlei Rotterdamse gebouwen in mini-formaat. Soort Madurodam van Rotterdam. Uh-huh. Dat was miniatuurhaven, een klein hotel New Yorkje.
1: Oh.
17: De Erasmusbrug.
0: Het Rijnmondgebouw.
17: Het Rijnmondgebouw.
1: Echt? Zat je ook op? Ja. Oh, jammer
17: dus,
1: dat
17: kunnen we allemaal, niet meer zien. Het is, in 2007 ging het open. Het heette toen nog Rails Mini World. Ik kan me nog herinneren dat ik daar met mijn zoons naartoe ging. Die dat fantastisch vonden. Leuk. Maar ja, nu is het dus failliet. Gaan we naar de Nieuwe Maas, want op de bodem van onze rivier is ter hoogte van de Piet Smitkade, in Rotterdam-Zuid is dat, een autowrak aangetroffen. En volgens de politie moet het er al een hele tijd hebben gelegen. Onderzoek met sonarapparatuur wijst uit dat er waarschijnlijk geen stoffelijk overschot in dat wrak ligt. En er moet een verbod komen op kidfluencers. Dat vindt het kabinet. Kidfluencers zijn kinderen die worden ingezet voor online content. En minister Aartsen die zegt dat met kidfluencers in feite sprake is van kinderarbeid. Ja, en mochten we dat nog niet weten, dat is verboden.
0: Dat is verboden, inderdaad.
1: Ik ook.
0: Dankjewel, Martin.
18: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met Hansen en M-Bob.
18: Radio met een grote R.

0: De broertjes Hanson met hun grote hit uit 1997. Nu bijna 30 jaar later treden ze nog steeds op en spelen ze nog steeds die ene echt hele grote hit van ze. Ja, zo gaat dat soms. En wat?
1: De stripjockey.
0: Dat is die meneer die hierboven bekende hit voor ons. Helemaal strips, alle muziek eraf sloopt tot er bijna niks van over is. Alleen nog een klein stukje zang. En dan kunnen we met z'n allen raden welk liedje het is en ook wie het zingt. Dus als je de oplossing wil sturen van de stripjockey, dan moet je allebei sturen. Hè?
2: Ja.
0: En degene die het zingt en de titel
2: juist
0: van het liedje. Dus, en vandaag is dit de opgave.
3: Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs.
0: Ja, dit is een herkenbaar zinnetje.
2: Herkenbare stem en ook een herkenbaar zinnetje inderdaad.
0: Dus kom maar op. Oh, ik zie al heel veel goede oplossingen.
2: Ja, dat gaat goed komen.
0: Er kunnen er nog wel een paar bij en zometeen gaan we een winnaar trekken. Dit is dus de opgave.
3: Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs.
0: Als jij weet wie dit is en hoe het liedje heet, dan even een appje sturen met de Rijnmond-app. Of bel ons op 010 436 4436.

0: Stella Lefty, deze zanger is hele dikke hit in Amerika. Ja, dat is een van die vele nieuwe countrysterren. Ja, dit is alweer een lekker nummer. Ook Boston heet het. 16:30. Je luistert naar Radio Rijnmond te spelen. De stripjockey. Bekende hit. Helemaal gestript. En dan maar raden wat het is. Heel veel goede oplossingen, hè?
1: Echt heel veel. Ja, ja. Superleuk.
0: Dus ik ben benieuwd welke winnaar jij hebt getrokken, Veza. En die hebben we nu aan de telefoon. Dat is Wil. Wil Thijssens. Ja? Uit Bergen op Zoom, uit Brabant zelfs.
2: Ja, ja. En? Maar geboren Rotterdamse Zuid.
1: Ja!
0: Nou, is het weer zover.
1: Woehoe! Mag ik een applausje voor Wil? Ah, kom op, Rijntjan.
0: Ik hoor niemand klappen nog.
1: Ik weet, oh, dit is heel erg. Wil. Dit is gemeen, Wil.
0: Maar hoe ben je in Brabant verzeild geraakt dan?
2: Door het werk van mijn man.
0: Ah. En toen dacht ik, ga maar met hem mee.
2: Ja. Het is te zielig om alleen te laten gaan.
1: Oh, wat goed van je.
0: Ja. Maar wel de radio op Rijnmond, hè?
2: Altijd.
1: Heel
2: altijd.
1: Goed.
0: Oh, wat goed. Ja, nu, kijk, nu gaan ze klappen. Oh. Nu gaan ze klappen allemaal.
1: Ja, oké, hier zou ik ook voor klappen. Maar voor net ook. Nou, het is goed dat je naar ons luistert, Wil.
0: Ja.
1: En je had het antwoord goed.
2: Ja.
0: Ja, want wat is het volgens jou?
2: Hans de
0: Boy
2: met
0: Annabel. Ja, helemaal goed. En dus gaan de prijzen vandaag richting Brabant. Of richting Rotterdam-Zuid, dat is maar net hoe je bekijkt.
1: Allebei. Want weet je wat je hebt gewonnen, Wil?
2: Eigenlijk niet.
0: Geef niet.
1: Ik vertel het je ook graag. Want sowieso heb je de Afslag Rijnmond sokken. Die krijg je sowieso. En die staan overal bij. He, want Rijntjan heeft daar ook nog modetips voor als je dat wilt. Maar nog veel belangrijker, je krijgt de Rijnmond koelkastmagneet.
2: Ah, super.
0: Ja, die wilde je.
2: Ja, zeker. Daar ben je het voor.
0: Ja,
1: heel goed.
0: En je maakt ook nog kans op de baanprijs.
1: Ja, want dat is een avond voor twee tijdens het beroemde internationale jazzfestival.
0: Ja.
1: En dan weet je natuurlijk wel over waar ik het over heb.
0: North Sea Jazz, dat is voor volgende maand.
1: Ja.
2: En, ja, super.
0: Wie weet. Kaarten die gaan later deze maand nog de deur uit. Dus ja, je luistert toch al naar Rijnmond, dus ik hoef niet eens te zeggen, blijf luisteren.
1: Ja.
0: Je hoort het vanzelf, Wil.
2: Nou, dat komt helemaal goed.
0: Groeten.
1: Doei.
0: Doeg.
2: Doei.

0: was de gestripte plaat van vandaag.
1: Het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: Hans de Boy en Annabel. En morgen dan is er weer een hele andere bekende hit. Gestript door onze stripjockey. Het is 13 minuten voor 5. Ja, en het gesprek van deze maandag is toch wel het ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. Niet geheel onverwacht. Maar toch, toen het gisteravond voorbij kwam dat berichten, was het al even van, oh, dus toch.
2: Ja.
0: Even bellen met een van onze bekende analisten, Harry van der Laan, die we altijd zien in FC Rijnmond, maar die natuurlijk zelf ook oud-spits is van Feyenoord. Harry, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat dacht jij toen je dat bericht gisteravond op je telefoon zag verschijnen?
3: Ja, kijk naar de persconferentie natuurlijk van een week geleden of zo, anderhalve week geleden.
0: Ja.
3: Ja, toen begon iedereen van, joh, dit kan wel eens helemaal verkeerd aflopen voor Van Persie.
0: Ja, bedoel je de persconferentie van de nieuwe directeur en de nieuwe technisch directeur?
3: Ja, dat ze nog moesten overleggen met elkaar en dat alles nog eens even
0: Moesten
3: laten bedenken. Ja, je weet wel, en dat is al een teken daar kan wel eens iets vervelends uitrollen voor hem.
0: Ja.
3: Daarvoor had ik geen enkel idee van, joh, hij zou eruit gaan. Hij had namelijk de Champions League bereikt. En dat was het hoofddoel natuurlijk van dat seizoen. En met allerlei moeilijkheden. Maar uiteindelijk krijg je dan toch wel over het algemeen dan de kans om je te revancheren, noem ik het maar.
0: Ja.
3: En dat is, het is voor hem misgegaan toen de Kloes opstapte natuurlijk.
0: Ja.
3: Toen die vertrok, dat was echt degene die hem in het zadel heeft gehouden anderhalf jaar lang. En dat toen hij wegviel, toen was hij al zijn steun kwijt eigenlijk binnen de club. En ook zeker buiten de club.
0: Ja.
3: Dus een nieuw management. En dan is het bijna logisch dat dit gebeurt.
0: Bijna logisch zeg je. Ik vind het toch ook op de een of andere manier wel een beetje wreed, hè, die voetbalwereld soms.
3: Ja.
0: Want op het ene moment dan brult het stadion, oh Robin van Persie, oh Robin van Persie. En op het andere moment dan zwaait iedereen uit en heeft niemand meer...
3: Dat maakt het voetbal zo leuk.
0: Ja, zo kun je het ook
3: kijken. Het is nooit saai. Nou, daar ben ik een beetje bang voor. Hè. We waren met Van Persie als analisten, was dat natuurlijk ook wel lekker. Hè? Want nou krijg je misschien een trainer die alles goed doet.
0: Ja.
3: Maar dat is even slikken dan voor ons. Ja. Want waar moeten we dan onze pijlen op afvuren? Nee joh, maar het is, hij heeft te veel fouten gemaakt. Kijk, je hebt allemaal beginnende trainers en iedereen maakt zijn foutjes links en rechts. Maar hij heeft wel heel veel grote blunders gemaakt. Hè. Ja, en dan ook dan, als dat nou ook nog gepaard zou gaan met redelijke resultaten.
0: Ja.
3: Heb ik het niet over het einddoel, het behalen van de Champions League. Maar gewoon goed voetbal, structureel, het verbeteren van de spelers. Hè. Want dat is ook een onderdeel van jou als coach. Dat je spelers beter maakt en dus meer waard worden. Dat is alleen maar gelukt eigenlijk met Hatsmoussa. Nou ja, dat is een jongen die helemaal zijn eigen gang gaat.
0: Ja.
3: En daardoor buiten alle staten. Hè, dat zag je ook weer tegen het Nederlands elftal. Je hoort hem er even bij. Hij maakt een waanzinnige actie en hij beslist de wedstrijd.
0: Ja.
3: Nou, dat kan je iemand niet leren. Dat heb je, dat talent, of dat heb je niet. En dat is een speler die...
0: Stel nou dat jij de technisch directeur bent, hè, van Feyenoord. Mm-hmm. En je moet een nieuwe trainer aanstellen. Zonder dat we nou... We horen steeds dezelfde namen noemen.
3: Ja, ik heb een paar namen voorbij zien komen.
0: Die Oostenrijker, hè, die is geen topkandidaat. Maar maak eens een profiel van de nieuwe trainer. Waar moet hij nou aan voldoen?
3: Je weet wel, het mooiste is natuurlijk iemand die goed met zijn spelers om kan gaan. Die de juiste snaren weet te raken bij spelers. Ik geef net al aan, hè, je moet ze ook beter kunnen maken. Hè? Want Feyenoord is geen Arsenal of Liverpool of weet ik veel. Feyenoord is voor Nederland een grote club, maar is nog steeds opleiding voor Europa, noem ik het maar even. Hè. Dat geldt voor alle Nederlandse clubs.
0: Ja.
3: En dat geldt dus ook voor Feyenoord, dat je altijd een beetje aan het opleiden bent voor de Premier League of voor de Spaanse Liga of Italië Serie A. Je weet wel, zo zit dat toch een beetje in elkaar. Wij moeten spelers op een hoger niveau zien te brengen, waardoor ze in plaats van 10 miljoen, 30 miljoen waard worden. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja.
3: En dat is ook een onderdeel van de coach. En daarnaast, hij moet presteren natuurlijk. Hè. Dat staat altijd op één. Dus dat verandert voor geen enkele coach. Wat ik wel al wil zien, en dat is natuurlijk als jij een Belg als technisch directeur haalt, hij zit alweer in die vijver van België te vissen, hè, voor coaches.
0: Zo gaat het.
3: En als het een Duitser was geweest, dan gaan ze richting Duitsland. Als het een Frans was, ga je... Weet je wat, dat is het nadeel als je een buitenlander op zo'n positie neerzet. He, wie is het, nou, bij Ajax zit dan Cruijff, nou, die gaat dan weer met allemaal Spanjaarden werken. Het is allemaal zo voor de hand liggend en ik geloof ook niet dat je daar nou zo blij van kan worden.
0: Ja. Op wie hoop jij?
3: Nou, ik had gewoon een Nederlandse trainer gewild, Mark van Bommel of zo. Ja, weet je wel, dat niveau. Maar ook dat. Je weet wel, het is ook moeilijk om een goede trainer te vinden met voldoende ervaring. Hè? Want dat is ook het probleem eigenlijk. Hè? Je hebt best wel een paar oud-spelers, hè? Wat uithangborden kunnen zijn. Maar ze hebben allemaal zo weinig ervaring. Of het nou van Nistelrooy is, of van Bommel, of van Persie, en noem ze allemaal maar op. Ja. En ik vind dat bij een club als Feyenoord, Ajax of PSV, hoor gewoon een ervaring. Eigenlijk heeft alleen PSV het goed voor elkaar. Die hebben Peter Bos, ja. Heeft al jarenlang ervaring als coach op hoog niveau. Een Nederlander ook nog eens. En die heeft daar, dat is natuurlijk sowieso veel rustiger altijd bij PSV. Nooit geen gezeik hoor je daar. Bij Ajax en Feyenoord is er altijd wel wat aan de hand. Ja, nee, maar het is altijd maar even van korte duur als het goed gaat. Ja. Terwijl PSV structureel altijd goed zit.
2: Maar durft een trainer wel met zo'n...
3: Sorry?
2: Durft een nieuwe trainer wel met zo'n team aan de slag te gaan?
3: Tuurlijk. Nee, ten eerste, Champions League, dat is fantastisch natuurlijk dat je dat mag gaan spelen als coach. Maar wat vooral is, er zit zoveel verbetering in zo'n selectie. Ja. Dus je hebt gezien dat ik gaf het er straks aan, dat er weinig speelwijze zichtbaar was. Hè? Hoe speelt Feyenoord nu? Spelen ze aanvallend? Waar willen ze de bal veroveren? Dat was in het begin heel leuk, toen die net begon. En daar is niets meer van over. Nee. In plaats van dat daar juist een ontwikkeling heeft plaatsgevonden, is dat helemaal in elkaar geklapt.
0: Door allerlei oorzaken, ongetwijfeld. Harry, maar goed, tot slot, dat is haast geboden, hè? Want over 3 weken is alweer de eerste training voor het nieuwe seizoen.
3: Ja, zeker. En je hebt best wel een aardige selectie, maar er gaan er ook nog wel een aantal verdwijnen. En dus er moeten weer nieuwe goede spelers voor terugkomen. Dus dat is altijd moeilijk, hè? Dat pas in september staat er een selectie. Hè? En dan ben je eigenlijk al lang bezig met Europees voetbal en met de competitie. En dan nog, hè, heb je nog een aantal weken de tijd om die selectie te versterken of te verbeteren. Dat is ingewikkeld, maar dat geldt voor overal en dat geldt voor iedere club en voor iedere trainer die je ook aanstelt. Dat is een hele andere wereld geworden. En dat is in de winterstop, krijg je dat ook nog een keer allemaal voor je kiezen.
0: Ja,
3: dus dat is een beetje ingewikkeld. Ja, nee, maar het is moeilijk. Het belangrijkste is wel dat ik toch wel graag een ervaren coach heb. Want ik zag een naam voorbij komen met een Italiaanse naam, ook een Belg, Pocoloni of weet ik hoe die heet. Ja. En die heeft ook geen ervaring. Die heeft wat jeugdteams getraind. En dan hoor je zo'n naam. En daar is dan die Belgische TD.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
3: Daar weer gecharmeerd van. Kan
0: ervaren
3: niet
0: man. Harry,
3: ja.
0: Dankjewel voor je commentaar. We gaan afronden.
3: Ik heb te weinig tijd gehad helaas.
0: Altijd, hè? Altijd.

0: Rod Stewart en Tina Turner maakten in 1990 deze versie van een aloude Motown-hit. It Takes Two. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Martin van den Boogaard.
9: Miniworld Rotterdam is failliet gegaan. Miniworld was een miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende Rotterdamse gebouwen in mini-formaat. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York. En er reden ook treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Het heette toen nog Rails Miniworld. En op de website van Miniworld Rotterdam staat dat ze voor onbepaalde tijd dicht zijn. In de Nieuwe Maas bij de Piet Smitkade in Rotterdam-Zuid is rond het middaguur een autowrak aangetroffen. De bemanning van een werkschip ontdekte het. De politie meldt dat het wrak al een tijd op de bodem van de rivier moet hebben gelegen. De veiligheidsregio zegt dat met een sonar is gekeken of er stoffelijke resten in het wrak liggen. En de sonarbeelden wijzen erop dat dat niet het geval is. Het kabinet wil een verbod op kidfluencers. Dat zijn kinderen die tegen betaling meewerken aan online commerciële content, zoals video's van familievloggers of andere influencers. Volgens minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie is er met kidfluencers in feite sprake van kinderarbeid. En dat mag niet. Hij wijst er ook op dat kinderen die online als influencer worden ingezet het risico lopen dat hun privacy wordt aangetast. Sport, voetbal, Stefan Maletic is de nieuwe assistent-trainer van Sparta. Hij heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Maletic komt over van de FC Twente Heracles Academie. En ook is hij als assistent-trainer verbonden aan Nederland onder de 18. En dan het weer, veel bewolking, mogelijk buien met onweer. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer buien. Kans op onweer ook en hagel. En het wordt morgen hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
10: Normale maandagavondspits met weinig bijzonderheden. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 24 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda zorgt voor een file tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 4 kilometer, een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. En nog de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond gaan we verder met Please Don't Go, een oude ballad van Casey and the Sunshine Band. In 1992 werd het nummer opnieuw een hit in een danceversie. En die versie hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: W heet deze groep met hun versie van het aloude Please Don't Go van Casey en de Sunshine Band. Aan het begin van alweer een uurtje afslag, Rijnmond. Goedemiddag, het is 5:09. Tot 7:00, natuurlijk de fijnste muziek om lekker mee naar huis te komen. Of als je avonddienst hebt om naar je werk te gaan, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dit is Rotterdam, een omgeving, daar wordt altijd hard gewerkt, dus je weet het maar nooit.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, wij blijven bij je om je te begeleiden onderweg. Ook met het nieuws van deze dag, want waar moet het nog over gaan, Feza?
1: Mini World Rotterdam.
0: Ben je er ooit geweest?
1: Nou, nee. En dat is wel heel jammer, want dat gaat nu niet meer lukken.
0: Nee.
1: En ook even niet bekend wat daar nu nog mee gaat gebeuren. Want faillissement wordt dus echt wel aangevraagd. Deze maand nog. Dat is, dat zijn de berichten.
0: Het bestaat al sinds 2007. Eigenlijk heeft Mini World nooit...

0: worden, maar kennelijk is dat er dan toch niet van gekomen.
1: Nee, helaas. En nu moeten we het toch missen. Wij proberen ook al wel een tijdje de
0: directeur, Mark van Buren,
1: te bereiken.
0: Het is zijn kindje.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen dat hij er echt kapot van is.
0: Ja, nou, als je dit hoort, Mark, neem alsjeblieft de telefoon even op. Gaan je zo meteen weer proberen te bellen. Want we willen ook horen hoe het dan verder gaat. Of nog een doorstart mogelijk is.
1: Ja, wat er anders mee gaat gebeuren met de spullen.
0: Er liggen nog veel vragen open als het gaat om Miniworld. Laten we hopen dat het goed afloopt, want het is een mooie attractie in Hartje, Rotterdam. Wat nog meer?
1: Nou, wacht even, ik moet het erbij pakken. Hashtag Peukenpakdag.
0: Wat zeg je?
1: Hashtag Peukenpakdag.
0: Wat heb jij nou al?
1: Nou ja, er is een zwerfluencer.
0: Een wat?
1: Een influencer die met zwerfafval... die zwerfafval ophaalt.
0: Ja.
1: Opruimt. En die heeft zoveel peuken tegengekomen.
0: Waar?
1: Nou ja, in Hoekse Waard.
0: Oh, in Hoekse Waard.
1: En dat hij dacht, daar moeten we wat mee doen.
0: Ja.
1: Dus hij wil begin juli wil hij daar een hele dag aan wijden.
0: Een peukenpakdag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat.
0: En daar gaan we hem over bellen.
1: Nou, ik heb er ook nog wel wat vragen over.
0: Ja, ik ook.
1: Om hoeveel peuken gaat het dan? Wat hij vond. Dus ja, laat hem zomaar even bellen.
0: Ja, aan peuken dan denk ik vooral aan de grote stad. Hè, waar natuurlijk al iedereen maar de rommel op de grond gooit.
1: Ja.
0: Nou, iedereen. Sommige mensen.
1: Ja.
0: Maar ook in de Hoekse Waard.
1: Maar het gebeurt dus overal.
0: Het gebeurt overal. Zometeen meer in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Het is de Magic van Queen op Radio Rijnmond. Het is 6:07. Ja, we moeten het even hebben over K3,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, precies. Ook een beetje magic, toch?
0: Ja, want een paar maanden geleden hadden we die hele serie concerten van de originals. Hè? De allereerste K3-meisjes die inmiddels volwassen vrouwen zijn.
1: Ja.
0: En toch weer op pad gingen. En ja, het was ongelooflijk hoeveel belangstelling daarvoor was. Maar dat waren in Ahoy niet de laatste, want die waren natuurlijk in hun eigen land. In België, in Antwerpen, in het Sportpaleis, dat tegenwoordig AFAS Dome heet in Antwerpen. En gisteravond, het allerlaatste.
1: Oh, ja.
0: Toen hebben ze echt afscheid genomen.
1: Ja, er is een fragmentje wat je zo laat gaat laten horen. Maar dan, ik heb het filmpje erbij gekeken en nou ja, ze houden het niet droog. Dat lijkt mij ook logisch hoor, maar... Ja, het is toch dan wel weer bijzonder hè, dat we gewoon K3 hebben. Nog steeds wel, maar ja, zij zijn wel de eerste die ermee begonnen zijn.
0: Ja, nou goed. Nog één keer luisteren naar hoe dat ging gisteravond in Antwerpen. De allerlaatste tonen van K3. K3, dat klinkt dan zo.

0: Vergeet nooit. Ik ben Karen.
1: Ik ben Christel.
2: Ik ben Kathleen.
3: Voor altijd jullie Kadri.
4: En daar moesten de fans het mee doen. Christel en Kathleen en Karen.
5: Dat zullen ze nooit vergeten.
4: Er zijn allerlei manieren om afscheid te nemen, maar dit was hoe zij het deden. Want er zijn natuurlijk wel 50 ways to say goodbye.

0: 2012, deze dikke hit van Train 50 Ways to Say Goodbye. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Ed Aldus met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
4: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
5: Voordeelhaadjes.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: Voordeelhaadjes.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
11: Ja. Inderdaad, ik ben benieuwd hoe het staat.
0: Ja, het is 5:30, ik begin ook New York track te krijgen. Maar goed.
12: Nou, ik heb wel wat oprispingen van het vet wat ik hoor.
0: Martin?
11: Ja, daar hebben we het
12: ik
11: even niet
12: mond,
11: over.
12: Ik hou mijn mond, Rijntjan. Kom maar.
11: Eerst files, ja. De langste files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Den Haag-Zuid. 15 kilometer, 20 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brien Noordbrug. 3 kilometer, een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht op de parallelbaan. A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, een file van 6 kilometer.
0: We denken, zou Ed ook al honger hebben?
11: Denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Ga het meteen vragen. Ed, goedemiddag.
13: Ja, ik heb best wel trek inderdaad. Goedemiddag.
0: Ja, ja. Heb je ook altijd een snackpan dus, als je voetbal kijkt?
13: Ja, ja, ja, als ik voetbal kijk, nou, dat komt zelden voor. Maar zo'n snackpan, ja, dat kan altijd naar binnen geschoven.
0: Ja, ja toch. Ja, precies. Ja. Goed, zeg, het is weer lekker buiig vandaag.
13: Nou ja, vooral op dit moment trekken een aantal flinke buien de regio binnen. Landinwaarts zit daar ook onweerbui bij. En dat kan ook echt wel een zware plensbui zijn. Met een korte tijd tenminste 10 mm regen. Dat kan dus. Dat trekt vanavond dan weer naar het oosten weg. Want achter die eventuele onweersbui zitten nog wat buiige regen, zeg maar. En dan ebt dat zo allemaal nog wel een beetje na. Ja, dan voor vannacht hebben we te maken met wat opklaringen. Kans op een bui, vaak is het gewoon droog. Ja, het werd vanmiddag 20 graden, Rijntjan. Het is dan vannacht afgekoeld naar een graad of 11. Ja, en morgen zitten we toch wel in koele lucht voor de tijd van het jaar. Onstabiele lucht, die bovenlucht is not verkouden. En dat vertaalt zich in de loop van de dag in meerdere buien verspreid over de regio. Kans ook op onweer erbij. Misschien een hagelsteen, wat windvlagen ook. Ja, een maximumtemperatuur van 17 graden. Tussendoor zal ook de zon wel af en toe tevoorschijn komen. Ja, en aan zee staat een vrij krachtige of krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 of 6. Dus ja, toch wel een beetje een dag die meer doet denken aan de herfst dan aan de zomermaand juni.
0: Ja, en je zou denken dat de plantjes inmiddels toch wel weer genoeg hebben gedronken.
13: Ja.
0: Dus het kan al wel weer een beetje minder, toch?
13: Ja, maar ja, daar trekt de atmosfeer zich weinig van aan. Want woensdag en donderdag ja, is het ook wisselvallig. Hmm. Met een aantal buien, hè, van tijd tot tijd verspreid over de regio. En ja, mensen denken dan dat ze allemaal hun deel krijgen. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Die buien zijn lokaal of plaatselijk. Er kan op woensdag ook nog wel makkelijk onweer bij voorkomen. Tussendoor af en toe zon. In de middag slechts 17 graden. Vanaf vrijdag volgt geleidelijk aan een herstel.
0: Ah, kijk aan. Dat is dan het lichtpuntje waar je altijd zo graag mee eindigt, toch, Ed?
13: Ja, toch? Ah, ja, zeker voor jou,
0: zo
13: Angel.
0: Zo kennen we je. Dankjewel, Ed. Fijne avond.
13: Oké, okay, hoi.
0: Van het nieuws. Martin.
5: Ja, Rijntjan, tientallen containerbedrijven klagen over de volgens hen slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers in de Rotterdamse haven. Ze trekken daarover aan de bel bij het havenbedrijf. De bedrijven zeggen dat ze door de slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers niet efficiënt kunnen werken en dus geld mislopen. Er moet een verbod komen op kidfluencers, dat vindt het kabinet. Kidfluencers zijn kinderen die worden ingezet voor online content. En minister Aartsen zegt dat met kidfluencers in feite sprake is van kinderarbeid. En dat mag niet. Miniworld Rotterdam is failliet. Het was een attractie aan het Weena. Je had er allerlei gebouwen uit onze regio in mini-formaat. En er was een miniatuurhaven en er reden treintjes en trammetjes rond. In 2007 ging het open. Het heette toen nog Rails Miniworld. En nu is het dus failliet.
0: Dankjewel, Martin.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
0: En hier zijn de Time Bandits. I'm specialized in you.
14: Radio met een grote R.

0: en I'm Specialized in You uit 1983. Het is 6:08.
1: Ja, Rijntjan, weet je wat mij overkwam afgelopen weekend? Nou ja, ik weet niet of het echt mij overkwam. Maar ik was heel erg verbaasd. Ja. Ik was dus gezellig uit eten. En toen viel het mijn moeder op dat een van de vrouwen aan een andere tafel het etiketje of het prijskaartje nog aan haar kleding had hangen.
0: Ja.
1: En nou ja, dan ga je er in eerste instantie van uit. Misschien vergeten, hè, dat in alle haast of iets
0: dergelijks. Kan iedereen gebeuren.
1: En toen zei iemand anders aan tafel, nee hoor, dat doe ik ook wel eens. Want dan stop ik het weg, trek ik het aan. En dan lucht ik het een beetje en dan neem ik het weer mee of lever ik het weer terug in. En toen dachten we allebei, ik zou dat niet durven, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik het voor elkaar zou krijgen. Plus, ik zat me ook te bedenken, je ziet toch als je een kledingstuk heel lang hebt aangehad, of in ieder geval een paar uur hebt aangehad.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Heb jij daar wel eens van gehoord of ben ik de enige?
0: Nee, dit is een totaal nieuw fenomeen voor mij. Ik verbaas me nergens meer over.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar ik vind het ook zo not done. Weet je, waarom...
1: Ik moet zeggen, ik vond het ook... Ik bedoel, als je een kledingstuk leuk vindt, dan koop je hem en dan draag je hem vaker toch. Maar ik snap hem dan wel weer. Want een voorbeeld dat ze gaf was vooral... als ik dan een soort van in een zware maand verkeer...
0: Ja.
1: Dat ik heel veel uitgaven heb. En dan moet ik nog een keer. En dan is het iets wat ik bijvoorbeeld maar één keer aan ga trekken.
0: Waarom is het iets wat je maar één keer aan gaat trekken?
1: Nou ja, een bruiloft of zo. Gewoon een wat groter feest waarvan je zegt... Ja, maar je kunt niet...
0: Dan kun je iets aantrekken wat je al eerder hebt aangehouden.
1: Oh nee, dat kan niet, Rijntjan. Nee, dat kan echt niet.
0: Tuurlijk wel.
1: Nee. Ja, voor mannen is het denk ik iets makkelijker. Omdat jullie gewoon met een pak en dat kun je misschien wisselen. Of jullie kunnen dat vaker aan. Maar een jurk en een beetje een bijzondere jurk... kun je niet nog een tweede keer aan. Of tenminste... Dan moet je heel voorzichtig zijn waar je het aantrekt. Dus
0: ik hoorde jou net ook zeggen. Ja, jij snapt dit ergens.
1: Ik snap.
0: En ik hoorde jou ook zeggen, ik zou dit niet durven.
1: Nee.
0: Dus je zou het eigenlijk wel willen.
1: Nou, ik snap dat mensen het doen. Maar ik hou ook gewoon... Ik hou ervan om een kledingstuk te bezitten. Dus ik wil hem hebben. Dus daarom koop ik hem en dan heb ik hem. Al draag ik het maar één keer.
0: Luisteraars,
1: dat is de discussie die wij heel vaak hebben. Dus ik zou het denk ik ook niet kunnen. Maar ik snap dat mensen het doen. Uiteindelijk, toen ik haar er langer over sprak, dacht ik... Ja, op zich snap ik het. Maar ik weet niet of ik het... Ja, stel je voor dat jij dan bijvoorbeeld degene bent... die zo'n kledingstuk koopt uiteindelijk en hem wel houdt.
0: Ja.
1: Dan heb je dus al iets... Ja. Gekocht wat al.
0: Nee, het is heel unfair tegenover het bedrijf waar je het bij bestelt. Het is unfair tegenover de volgende koper.
1: Ja, denk ik ook, ja. Dus ik zou het niet kunnen. En ik zou het ook niet durven, want dan moet je het terugbrengen.
0: Maar je zou het wel checken. Willen?
1: Nee, dat niet.
0: Ook niet. Toch?
1: Nee, want ik wil dus een kledingstuk hebben.

0: toen hij nog een jong broekie was en zijn eerste hit scoorde. Begin jaren 70, Crocodile Rock. Daarvoor hoorde je Damiano David met Tyler en Now Rogers en Talk To Me. 6:11. Er komen veel reacties binnen op dat verhaal van jou net over die kleding. Met het etiketje dat dan weer wordt teruggestuurd. Daar komen we misschien zo meteen nog op terug.
1: Ja.
0: Eerst gaan we nu hebben over het andere onderwerp waar je net...
1: De peuken.
0: De peuken in de Hoekse Waard met name. Want de Hoekse Waardse zwerffluencer Marijn van der Hooghof... Die ergert zich kapot aan sowieso zwerfafval, maar zeker ook aan sigarettenpeuken. Die is onlangs op stap geweest, Marijn. Goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag.
0: Door de Hoekse Waard. En wat kwam je tegen?
2: Nou ja, buiten inderdaad het andere zwerfafval dacht ik dit keer, weet je, ik ga weer eens even kijken hoeveel peuken ik nou tel op een kilometertje polderweg.
0: Ja.
2: En dat viel me toch een beetje tegen. Dat waren een stuk of 30, 40 en dan tegen in de zin van dat het te veel waren. Toen dacht ik, nou weet je, als ik nou verder naar huis loop, of nog een aantal kilometer, ga ik eens even door. Toen kwam ik toch uit op een goede 140 peuken. Dat is niet heel veel als je bij een bushalte staat of bij een rookplek bij een bedrijf. Maar gewoon midden in de polder is dat toch een aanzienlijk aantal peuken.
0: Ja, ik verwacht dat ook helemaal niet in de natuur. Kijk, wij zitten hier midden in de stad en dan zie je inderdaad op een aantal plekken zie je dat gewoon liggen.
2: Ja.
0: Maar, en jij vond het zelf dus ook veel?
2: Ja.
0: En wat is dan vervolgens jouw actie?
2: Ja. Wat mijn actie is eigenlijk als het gaat om zwerfafval, want ik vraag er altijd aandacht voor, is het grootste gedeelte altijd bewustwording. Dus realiseer je wat er gebeurt. En één peukje de berm in pieken, dat, ja, weet je, dat is allemaal, er ligt niemand wakker van, denken mensen dan. Maar als je bedenkt dat één peuk 1000 liter water kan verontreinigen met de teren en de giftige stoffen die erin zitten, dat er veel te zelf plastic bevat, microplastics die eigenlijk nooit verteren.
0: Ja,
2: ja, dan is dat natuurlijk, dat is gewoon een, zijn iedere keer kleine milieurampjes. En ik wil de mensen wederom duidelijk maken, behalve het weghalen, wil ik de mensen duidelijk maken dat je dat gewoon niet moet doen natuurlijk.
0: Nee, al die kleine milieurampjes moeten we niet hebben, Marijn.
2: Nee.
0: En daarom heb jij de Peukenpakdag bedacht.
2: Ik liep door de polder en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een dag peuken rapen. En ik vraag aan alle mensen in de Hoekse Waard om dat ook te doen. En als extra stimulans ga ik na een aantal uur rapen gewoon bij mij op het bezoekerscentrum waar ik normaal werk.
0: Ja.
2: Klein plezijt ga ik zitten. En dan ga ik alle binnengebrachte peuken tellen door andere peukenrapers. En dan sponsor ik gewoon een cent per peuk. En dat gaat naar de zwerfineter en de plastic soup server.
0: Ja, maar wat?
2: Met een maximum van 250.
1: Wat nou als ze met heel veel peuken komen?
2: Nou, een maximum van 250. Dus dat is 25.000 peuken.
0: Ja, maar
2: dat zijn er al wat.
0: Maar Marijn, die ga je toch niet allemaal zitten tellen?
2: Ja, daar zijn trucjes voor. Hè. Ik heb begrepen dat als je een emmertje van een liter hebt, daar zitten ongeveer 500 peuken in. Dus als je dat hebt en je schudt hem een beetje heen en weer, weet je ongeveer 500 peuken.
0: Oh.
2: Het zal er een paar schelen, maar...
0: Je gaat ze niet stuk voor stuk tellen.
1: Ik weet niet. Ik vind wel dat je ze moet tellen.
2: Ja, stuk voor stuk. En dan ook nog geld voor betalen. Hoor. Dat doe ik ook nog, hè.
0: Drie.
1: Ja, precies. Nee hoor, ik vind het heel slim.
0: Ja. En dat gaat dus plaatsvinden op 4 juli, dat is op een zaterdag.
2: Ja.
0: En waar moeten mensen zijn? Hoe kunnen ze meedoen? Want de hele Hoekse Waard gaat natuurlijk peukenrapen op 4 uur.
2: Ja, daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Nou ja, wat mensen kunnen doen is zolang ze willen, waar ze willen, overal in de Hoekse Waard peukenrapen. Wat ik ga doen is hetzelfde. En dan ga ik om 1 uur 's middags ga ik naar het bezoekerscentrum Klein Profijt aan het Zalmpad in Oud-Beijerland. En daar ga ik gewoon alle binnengebrachte peuken tellen. En dan sponsor ik de eerste 25.000 peuken en daarna is het sowieso een winst voor de natuur en het milieu natuurlijk.
1: Ja, nou, wat goed.
0: Elke opgeraapte peuk is inderdaad de winst, want dat is weer een klein milieurampje voorkomen.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het een groot succes wordt, deze actie. En inderdaad dat het mensen ook vooral aanzet tot nadenken. En misschien moet je binnenkort ook eens in de grote stad komen, Marijn. Want daar is ook nog wel het een en ander te doen.
2: Nou, we hebben Zwerf in Rotterdam, die doet dat ook.
0: Ja, dat is waar.

0: kilo. Dat was een hele wensenlijst.
1: Ja, I wish. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller,
0: y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. Altijd wat te wensen. Dit was zijn debuutsingle uit 1995. Grote hit voor Skilo destijds. Het is bijna 6 uur. Ja, toch nog even over wat je net vertelde over die mensen die dan kleding met etiket gewoon dragen en het dan vervolgens terugsturen.
1: Ja.
0: Ik had er nooit van gehoord, maar er komen veel reacties op binnen.
1: Ja, en er is een luisteraar die zichzelf X noemt uit privacy. En die zegt, dit gebeurt dagelijks. Ik ben manager van een groot bedrijf dat Weekamp levert. Wat? En klanten bestellen met meerdere maten, passen de juiste maat, levering vrijdag. En alles wordt retour gestuurd op de maandag.
0: Oh ja.
1: En dan zegt diegene, kleding wordt gebruikt om mee te stappen en retourneren is gratis. Dus feest houden in gratis kleding. En hierdoor is bijvoorbeeld Weekamp ook gestopt met gratis retourneren.
0: Ja.
1: En alleen Chinese bedrijven zijn slim, zegt diegene, want retourneren is bijna onmogelijk.
0: Ja.
1: Jammer dat dat dan op die manier moet. Want soms moet je gewoon echt iets terugsturen.
0: Andere reactie.
1: En dan zegt Ad, wat een flauwekul. Zelfs de koningin draagt kleding vaker. Zelfs bij officiële gelegenheden zoals staatsbezoeken.
0: Onthoud dat.
1: Dat klopt, maar zij vermaakt ze. En zij kan er weer wat anders bij. Dat zou ik ook heel graag willen. Dus, maar dat is helaas niet mogelijk, Ad. Maar ik snap je helemaal. En Evelien zegt, consuminderen word je gelukkiger van. En wat is dan vintage kleding? Dit is toch ook al eens gedragen. Dus vintage kleding is ook een optie. We moeten af van de verspilling. Doe als maxima met veranderen van jurken. Gooi mouwen eruit en draag een leuke riem of zo.
0: Wijze woorden van onze luisteraars. Zometeen het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
0: 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Net nog een uur, afslag Rijnmond. Nu het nieuws gelezen door Martin van den Boogaard.
14: De supermarkten waarschuwen het kabinet voor enorme prijsstijgingen. Voedingsmiddelen worden volgend jaar tot 10% duurder, stelt de supermarktbranche. Volgens de winkels komen de prijsstijgingen niet alleen door duurdere brandstof als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, maar is ook de overheid verantwoordelijk. De winstmarges zijn volgens de supermarkten nu flinterdun en daarom vinden ze dat de overheid met lagere belastingen en met steunmaatregelen moet komen. In België en Duitsland gebeurt dat volgens hen al en daarom zijn de boodschappen daar minder duur. Tientallen containervervoerders klagen over de volgens hen slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers in de Rotterdamse haven. Dat gaat volgens hen niet efficiënt genoeg en daardoor loopt de binnenvaart veel geld mis, zeggen ze. De bedrijven wijzen erop dat ze veel hebben geïnvesteerd in digitalisering en schaalvergroting, maar dat die investeringen de capaciteitsproblemen bij de Rotterdamse containerterminals niet kunnen oplossen. Daar moet het havenbedrijf wat aan doen, vinden ze. Miniworld Rotterdam is failliet gegaan. Miniworld was een miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende gebouwen uit onze regio in miniformaat, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York. En er reden treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Het heette toen nog Rails Miniworld. En op de website van Miniworld Rotterdam staat dat ze voor onbepaalde tijd dicht zijn. Het kabinet wil een verbod op kidfluencers. Dat zijn kinderen die tegen betaling meewerken aan online commerciële content, zoals video's van familievloggers of andere influencers. Volgens minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie is er met kidfluencers in feite sprake van kinderarbeid en dat is verboden. Hij wijst er ook op dat kinderen die online als influencer worden ingezet het risico lopen dat hun privacy wordt aangetast. Sport, voetbal, Stefan Maletić is de nieuwe assistent-trainer van Sparta. Hij heeft een contract getekend voor 2 seizoenen. Maletić komt over van FC Twente, Heracles Academie. En ook is hij als assistent-trainer verbonden aan Nederland onder de 18. En dan het weer. Er trekken nu forse buien over onze regio, mogelijk met onweer. Maar in de loop van de avond wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Morgen zijn er weer buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar morgen zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen dan wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Ga voor meer nieuws naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: De drukte op de weg neemt gelukkig af. Nog wel een aantal files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam 6 kilometer. Een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouwen en Bleiswijk 4 kilometer. Een kwartier. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 5 kilometer 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file van 6 kilometer. Een vertraging van ruim 10 minuten.
15: Zometeen in afstand. Dag Raymond, George Michael met een nummer dat je niet zo vaak hoort. Ik ben benieuwd of je hem nog kent.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
18: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Oh, heerlijk hier, hè?
22: Ja, eindelijk even niks.
23: Het is echt nice.
24: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, twee bier.
23: Voor mij?
21: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
23: Proost. Proost.
26: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: With OG's.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
33: En Feza Albayrak.
31: Radio met een grote R.

0: George Michael. Ja, ik zei net vergeten hit.
1: Maar eigenlijk helemaal niet.
0: Nu herken je hem toch wel weer. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb nog even voor je nagekeken. Dit was gewoon een top 10 hit in de zomer van 1988. Het is goed dat we weer eens draaien, Peter.
1: Ja,
0: goed gedaan. Goed gedaan, Wat is het toch een dreamteam, hè? Dat team van Van Rijnmond. Goed, we hebben nog veel meer mooie muziek voor je. Wat zeg je?
1: We maken er zoiets moois van.
0: We maken er zeker iets moois van. Zeker in het laatste uur. Want dan kun je zelf ook meedoen met de Afslag Rijnmond. Door een plaat te kiezen via afslag 1, afslag 2. En ook zeker straks de lekker lange laatste.
1: Ja.
0: Maar voordat we dat gaan doen, altijd eerst even...
1: Nou, even een recap. En
0: recap.
1: Belangrijkste nieuws van vandaag is denk ik Mini World Rotterdam.
0: Ja, want het nieuws van Van Persie is eigenlijk van gisteren.
1: Eigenlijk wel, maar toch...
0: Ging het meestal over Van Persie vandaag.
1: Ja, want vandaag is dan weer de dag, hè, zo'n weekend. Daar gaat dan iedereen over nadenken en bespreken met elkaar. En dan maandag nemen wij het over, zeg maar. En dus hebben we het vandaag gehad met Harry van der Laan over Van Persie. Over wat hij er nou van vindt.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, hij had het verwacht. Maar hij hoopt nu wel op een Nederlandse trainer.
0: Ja. En ik vroeg, leg hem voor, is het nou niet breed, hè? Die voetbalwereld...
1: Ja.
0: Dat op zo'n manier zo'n held aan de kant wordt gezet. Hij zei, dat is het leuke van voetbal.
1: Ja, want okay, hij zegt, ja. Waar moeten we het nu over hebben?
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: daar gaan we de komende weken nog veel over hebben. Want
1: ja.
0: Er moet natuurlijk nu een opvolger worden aangesteld voor Robin van Persie. En daar houden we je natuurlijk van op de hoogte. Ja, en verder Mini World.
1: Ja, Mini World is failliet.
0: Zo jammer. We hebben heel veel pogingen gedaan vanmiddag om de directeur te pakken te krijgen.
1: Ja,
0: want het
1: niet
0: is
1: gelukt.
0: Echt zijn kindje. Sinds 2007 daar volop mee bezig geweest. Eerst was het Rails Mini World. Tegenwoordig van Mini World. Heel veel leuke dingen in het klein uit Rotterdam. Maar helaas heeft het niet voldoende geld opgeleverd om door te kunnen gaan. Maar ja, we zijn wel benieuwd of er nog een doorstart mogelijk is. Wat de mogelijkheden zijn. Dus daar blijven we de komende dagen ongetwijfeld over bezig. Dit is Afslag Rijnmond. Zometeen de eerste afslag. Eerst Agda in de Munnik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: veel meer. Eigenlijk uit alle tijden, maar toch vooral de eten in de 90s. Dit was duidelijk er eentje uit de 90s. Agda en de Munnik, de kapitein, deel 2 is tijd voor de eerste afslag. En we gaan zometeen You Can't Hurry Love draaien. Dat is natuurlijk een heel bekend nummer. Maar wil je nou de originele Motown-versie horen? Van Diana Ross en de Supremes, afslag 1.
1: Oh, mooi.
0: Of wil je de grote coverhit horen van Phil Collins, afslag 2? Ja, meteen alweer moeilijk.
1: Ja, nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Ja, het wordt sowieso een goeie zometeen, want You Can't Hurry Love is gewoon een geweldige classic. En jij bepaalt welke versie het wordt met de Rijnmond-app. Dus stuur even een eentje als je liever Diana Ross en Supreme zal horen. Of een tweetje als je gaat voor Phil Collins. Twee platen de tijd om te stemmen, dus pak hem erbij. Je telefoon. En laat het weten via de Rijnmond-app. Afslag 1 is You Can't Hurry Love. Afslag 2 ook, You Can't Hurry Love. Maar de 1 is van de Supremes.

0: van dit moment. Home Wrecker. Somber. Je luistert naar Radio Rijnmond. Vinden we superleuk dat je luistert. Het is nog leuker als je meedoet aan dit programma door een plaatje te kiezen. Want we gaan zo meteen You Can't Hurry Love draaien. Maar welke versie gaan we draaien? Dat bepaal jij met de Rijnmond app.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

0: Heb jij hier een mening over? Welke van deze twee versies is nou eigenlijk de beste om te draaien? Zo meteen in Afslag Rijnmond. Laat het ons even weten via de Rijnmond-app. Tik even een eentje in als je denkt, ik hoor liever Diana Ross en de Supremes. You Can't Hurry Love. En tik een tweetje als je denkt, toch maar Phil Collins met zijn versie van You Can't Hurry Love. Ondertussen draaien wij Sister Sledge. En Sister Sledge komende vrijdag in Rotterdam.
1: Ja.
0: In het Kralingse Bos. Op het Good Time Festival gaan ze vast dit nummer spelen.

0: dat komt zo meteen wel. Dat gaan we gaan eerst even bepalen welke trad worden, jongen. Sister Sledge, Lost in Music, komende vrijdag in het Kralingse Bos. Want ze treden nog steeds op, de gezusters.
1: Spannend.
0: Nou, afslag 1, afslag 2, dat gaat over You Can't Hurry Love. In de versie origineel van Diana Ross en Supremes, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Maar ook die versie van Phil Collins uit de jaren 80, hartstikke goed.
1: Het was erg spannend. En afslag 1, tel je even mee. Raymond gaat voor afslag 1, Nel... Corrie zegt origineel, Hans 1, Anja, Astrid, Nigel, Fred, Jeanette, Ria, Sylvia, Dennis, Richard, Jeroen en Sandra en Ada, afslag 1. Ja. En dan zegt Annelies, Phil Collins natuurlijk, mijn grote kleine vriend, Guido 2, Raymond, Ruud, Astrid, Els, Arita, Danny, Corine, Raymond, Jan, Amber, Phil, Angeline en Alkaline. Ja. Heb je meegeteld?
0: Het klinkt als een gelijk spel.
1: Gelijk. En dan kwam Jack eigenlijk binnen met de doorslaggevende bericht.
0: En dat is?
1: Die zegt afslag 1.
0: Nou, ho. Nee, niet, die hebben we al gehad, hè? Ja. Goed.
1: Afslag 1 dus. En dat is...
2: We nemen afslag 1.
0: Diana Ross en de Supremes. De originele versie. De Motown-versie van...

0: Can't Hurry Love van de Supremes. Afslag 1 op het nippertje. Zometeen de volgende afslag. Zometeen gaan we je weer aan het werk zetten, Feza, met al die inzendingen. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
7: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
9: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
0: Het is 6:58. Dit is Radio Rijnmond. En het is nog best druk op de weg.
11: Ja, en dat komt vooral door bijvoorbeeld de A15. Rotterdam richting Gorkum en Gorkum richting Rotterdam. Beide kanten. Even kijken tussen, ik moet het goed zeggen, A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West. Is de weg dicht? Daar liggen takken op de weg. Vanwege,
0: dat slechte weer.
11: En de A15 Gorkum richting Rotterdam is het tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht is het dicht. Een vertraging van ongeveer 10 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Zevenhuizen 4 kilometer. Ruim 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. En ook nog een ongeluk op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. 10 kilometer, een half uur vertraging. De linker rijstrook is daar dicht.
0: Ja, Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met het opruimen van al die takken. Dus daar houden we je van op de hoogte. Als de weg weer open is daar op de A15. Het heeft allemaal te maken met het weer. Stevige buien momenteel in onze regio. Vaak zijn dat ook onweersbuien. Vannacht krijgen we opklaringen. Lokaal nog wel een kans op een buitje. Temperatuur daalt landinwaarts naar 11 graden. Morgen af en toe zon, maar ook in de middag weer enkele buien. Maar ook weer kans op onweer, hagel, windstoten en een middagtemperatuur van 18 graden. En ook verderop in de week blijft het wisselvallig weer met kans op onweer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
12: Ja, Rijntjan, we gaan even boodschappen doen samen. Want de supermarkten die waarschuwen voor enorme prijsstijgingen. Voedingsmiddelen zouden volgend jaar wel eens 10% duurder kunnen worden. En de supermarkten vinden daarom dat het kabinet de belastingen moet verlagen en met steunmaatregelen moet komen. Tientallen containerbedrijven klagen over de volgens hen slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers in de Rotterdamse haven. Ze trekken daarover aan de bel bij het havenbedrijf. De bedrijven zeggen dat ze door de slechte afhandeling van de containers, vooral de binnenvaart, daardoor veel geld misloopt. En Miniworld Rotterdam is failliet. Het was een attractie aan het Weena. Je had er allerlei gebouwen uit onze regio in mini-formaat. En er was ook een miniatuurhaven en er reden treintjes rond. In 2007 ging het open. Het heette toen nog Rails Miniworld. En nu is het dus helaas einde oefening.
0: Dankjewel, Martin.
5: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we stemmen voor de lekker lange laatste. Eerst nog Vitesse.
5: Radio met een grote R.

0: Vitesse, 1982. En het verhaal van... Rosalind, ja, Rosalind. Wat een lief het was dat. Het is 7:08. En dus gaan we ons bezighouden met...
1: De Lekker Lange Laatste.
0: Want zometeen vlak voor 7:00 draaien we De Lekker Lange Laatste. En dan zeggen we jou, tegen jou muzikaal, it's over. Of juist, don't dream it's over.
2: Afslag 1.
3: De Lekker Lange Laatste.
2: Of 2.
4: Is it's over.
2: Afslag 1.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Level 42, it's over in de lange versie. Dat is afslag 1. En Crowded House, don't dream it's over. Dat is afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond App. Dus pak je telefoon en laat weten. Welke moeten we zo meteen draaien in afslag Rijnmond als lekker lange laatste. Afslag 1 is level 42.

0: Eendagsvlieg uit 2005, Wonder Child. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Shanna Spiro. Die is nog maar 20 jaar, heeft nu alweer haar derde hit te pakken, hè, met Material Girl. Oh, iedereen is druk aan het stemmen. Ondertussen zie ik in de app. Ja, ik zit een beetje met je mee te kijken in die app. Maar ondertussen wordt er ook nog geappt over de peukengooiers en over Van Persie en over kleding.
1: Het gaat over van alles.
0: Ja, maar het moet eigenlijk gaan over afslag 1, afslag 2, dames en heren, jongens en meisjes. Want we moeten met z'n allen de lekker lange laatste kiezen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.
4: Is it over?
0: Afslag 1 is level 42.
2: Afslag 1.
4: I

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik ben echt heel erg benieuwd met welke plaat wij zo meteen afslag Rijnmond gaan besluiten. Wordt het afslag 1, dan kies je Level 42, It's Over. Wordt het afslag 2, dan is het Crowded House, Don't Dream It's Over. En je hebt nog een paar minuten om te stemmen. Tijdens Rupert Holmes, hier is Him.

0: Him, him, him, what you gonna do about him? Dat was Rupert Holmes op Radio Rijnmond uit het jaar 1980. Het is inmiddels 10 minuten voor 7. En dat betekent dat we knopen gaan doorhakken als het gaat om...
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. En we hebben vandaag de keuze tussen It's Over in een lange versie van Level 42, afslag 1. Of Don't Dream It's Over van Crowded House, ook lekker lang, afslag 2.
1: Nou, het was echt weer heel erg spannend hoor. Want ik heb de laatste bericht heb ik nog meegenomen.
0: Ja.
1: En dan is het echt wel...
0: Eén stemverschil misschien
1: weer. Eén stemverschil weer. Dus het was weer heel spannend. Oké. Afslag 1. Hans, Phil, Ronald, Raymond, Sylvia, Maaike, Tim, Johan, Guido, Raymond, Lian, Erik, Anja en ook Jan zegt afslag 1. Dus het is wel een hele moeilijke keuze.
0: Ja,
1: ja, dat bleek wel. Want dan zeggen Ruud, Ria, Jeanette, afslag 2. Ook Astrid, Evelien, Rita, Nel, Astrid, Annelies, Jeroen en Sandra, Danny, Corrie, Theo en Jessica. En dan komt Ada erbij met het laatste bericht.
0: Ja.
1: Waardoor we weten wat het gaat worden. Want als je mee hebt geteld, is het gelijk.
0: Ja, wat zei Ada?
1: Ze zegt afslag 2.
0: Afslag 2. Het wordt Crowded House met een lekker lange versie van Don't Dream It's Over.

0: grote succes Don't Dream Is Over, maar dan lekker lang. Dus we gaan nog wel even door. Wij zeggen vast dank voor het meedoen, dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer tussen 4 en 7. En zometeen na 7 muziek van eigen bodem. Fijne avond en tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Het is 7 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem. Maar nu eerst het nieuws, ik ben Martin van der Boogaert. Na een windhoos is de A15 ter hoogte van Sliedrecht en Papendrecht in beide richtingen afgesloten. Daardoor staat er nu file op de A15, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de snelweg bezaaid ligt met grote takken. Een aantal auto's raakte beschadigd door rondvliegende takken. De politie in Rotterdam heeft afgelopen uur geschoten. Agenten losten 2 schoten toen 2 verdachten probeerden te vluchten. Het gaat om personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat in de Beverwaard. 1 persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. In een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. De supermarkten waarschuwen het kabinet voor enorme prijsstijgingen. Voedingsmiddelen worden volgend jaar tot 10% duurder, stelt de supermarktbranche. En volgens de winkels komen de prijsstijgingen niet alleen door de duurdere brandstof als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook door wat de overheid doet of nalaat. De winstmarges zijn volgens de supermarkten flinterdun en daarom vinden ze dat de overheid met lagere belastingen moet komen en ook steunmaatregelen moet nemen. In België en Duitsland gebeurt dat volgens hen al en daarom zijn de boodschappen daar wat minder duur. Tientallen containervervoerders klagen over de volgens hen slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers in de Rotterdamse haven. Dat gaat volgens hen niet efficiënt en daardoor loopt de binnenvaart veel geld mis, zeggen ze. De bedrijven wijzen erop dat ze veel hebben geïnvesteerd in digitalisering en schaalvergroting, maar dat die investeringen de capaciteitsproblemen bij de Rotterdamse containerterminals niet kunnen oplossen. En daar moet het havenbedrijf wat aan doen, vinden ze. Miniworld Rotterdam is failliet gegaan. Miniworld was een miniatuurattractie aan het Weena. Je had er verschillende gebouwen uit onze regio in mini-formaat, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en Hotel New York. En er reden ook treintjes en trammetjes rond. Het ging open in 2007. Toen heette het nog Rails Miniworld. En op de website van Miniworld Rotterdam staat dat ze voor onbepaalde tijd zijn gesloten. Ja, en dan het weer. Er trekken buien over onze regio, mogelijk met onweer en harde windstoten. Maar de felste buien die trekken inmiddels naar het oosten weg. En in de loop van de avond wordt het in onze regio op de meeste plaatsen droog. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar morgen zien we ook af en toe de zon. En de temperatuur die zakt vannacht naar een graad of 11. Morgen dan wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan informatie voor automobilisten. Verkeersinformatie heet dat. De A15 is nog steeds in beide richtingen afgesloten. Bij Papendrecht en Sliedrecht. En daardoor staat er file in de richting van Gorinchem tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West. 2 kilometer. En richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 6 kilometer. Ja, de vertraging ligt nu ongeveer rond een kwartier. Dus dat valt op zich nog wel mee. Maar als je over de A15 naar Rotterdam of naar Gorinchem wil, dan kun je nu nog steeds het beste omrijden over de A27. En dan pak je de A59 en de A16. Ja, en als je anders omgaat, dan pak je eerst de A16, dan de A59 en dan de A27. En dan zie ik ook nog een file op de N214. Dat is de provinciale weg Leerdam richting Papendrecht. Er staat tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15. En dat is dus bij die afsluiting 4 kilometer file op dit moment. Ja, die takken worden nu nog opgeruimd. En zodra dat gebeurd is, dan gaat de A15 ongetwijfeld weer open.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
13: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
14: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardije.
10: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. En zometeen na achten hits uit de 80's. Maar nu eerst het nieuws, ik ben Martin van den Boogaert. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. De snelweg is nu weer deels open, maar er staat nog wel file, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. In een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. De supermarkten waarschuwen het kabinet voor enorme prijsstijgingen. Voedingsmiddelen worden volgend jaar tot 10% duurder, stelt de supermarktbranche. En volgens de winkels komen die prijsstijgingen niet alleen door de duurdere brandstof als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, maar is ook de overheid verantwoordelijk. En ze vinden dat de overheid met lagere belastingen en met steunmaatregelen moet komen. In België en Duitsland gebeurt dat al en volgens hen zijn de boodschappen daar minder duur. Tientallen containervervoerders klagen over de volgens hen slechte afhandeling van de binnenvaartcontainers in de Rotterdamse haven. Het gaat volgens hen niet efficiënt genoeg en daardoor loopt de binnenvaart veel geld mis, zeggen ze. De bedrijven wijzen erop dat ze veel geld hebben geïnvesteerd in digitalisering en schaalvergroting, maar dat die investeringen de capaciteitsproblemen bij de Rotterdamse containerterminals niet kunnen oplossen. Daar moet het havenbedrijf wat aan doen, vinden ze. En dan het weer. Er trekken buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon en de temperatuur die zakt vannacht naar een graad of 11. Morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Dan nog verkeersinformatie. De A15, ik zei het al in het nieuws, die is deels weer open, maar er staat nog wel file. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West, 3 kilometer. En de andere kant op, de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, ook 3 kilometer. En de vertraging in beide richtingen is nog maar 7 minuten.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
12: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond. Door de weekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achter.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang. Ethisch na achten.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Luxor presenteert Topmola, de Driehoogachtermusical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen.
10: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen na 9 hits uit de 90's, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolf. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond. En hij herhaalt nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis, dat de gemeentes gewoon zich aan de spreidingswet moeten houden. Mede naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Want daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis dat wel moet blijven doen. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. En de commissaris van de Koning, Wouter Kolf, is het daar dus mee eens. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorinchem. Die file is nu opgelost en de A15 is weer in beide richtingen open. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurriën Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijd met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Nu die toch uitvalt, wordt hij vervangen door de Rotterdammer Le Charel. En dan nog het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook wel af en toe de zon. De temperatuur die zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website, rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Er is een spoedreparatie bij knooppunt Gorinchem. Als je op de A15 zit, Rotterdam richting Gorinchem, en je wil naar Utrecht bij knooppunt Gorinchem, dus de A27 op, dan kom je nu voor een afgesloten verbindingsweg. Je kunt keren bij de afrit Arkel en dan kun je bij knooppunt Gorinchem wel naar Utrecht. En moet ik even goed kijken. Die spoedreparatie die levert ook problemen op als je op de A27 zit, Breda richting Gorinchem. Dan is de verbindingsweg naar Nijmegen afgesloten. En dan kun je het beste doorrijden naar Noorderloos en daar dan keren. En dan kun je alsnog op knooppunt Gorinchem naar de A15 naar Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.
11: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordenvolle Rijnmond snackpan.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na negenen. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei het al eerder bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, dat mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. En de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff, die is het dus met Jack de Vries eens. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. In een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Lutscharel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar hij was wel aangesloten bij een trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door de Rotterdammer Lutscharel. Dan nog het weer. Er trekken buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. En daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.